0: algemene evacuatie, maar dat ging erg moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. De toegangsweg is er afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. 2 weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook hun behoefte in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers, die zijn vrijgegeven, bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden. Maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Heremans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop. Maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van. Meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan. 3 mensen werden opgepakt. Vannacht minimaal rond 19 graden. En dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en bijzonder warme dag met temperaturen tot 31 graden. In het weekend wordt het nog warmer, maximaal dan tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Radio 2 in Antwerpen, live.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is de fiscale hervorming van de regering De Wever goedgekeurd. Het is een van de belangrijke hervormingen die de regering wou doorvoeren om werken meer te doen lonen. De belastingvrije som, de eerste schijf van het belastbare inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald, wordt opgetrokken. Dat moet er mee voor zorgen

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is de fiscale hervorming van de regering De Wever goedgekeurd. Het is een van de belangrijke hervormingen die de regering wou doorvoeren om werken meer te doen lonen. De belastingvrije som, de eerste schijf van het belastbare inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald, wordt opgetrokken. Dat moet er mee voor zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken minstens 500 euro per maand bedraagt tegen 2030. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn al zeker 12 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in hun auto. De branden ontstonden donderdagnamiddag en zijn erg hevig. In de gemeente Bedar was er een algemene evacuatie. Maar dat ging moeilijk omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er ook nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in twee kleine bergdorpen. De toegangsweg is daar afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. De voormalige hoogste Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei is gisteren begraven, ruim 4 maanden na zijn overlijden. Hij werd eind februari gedood bij een luchtaanval op de eerste dag van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog tegen Iran. Tot dan stond hij al 37 jaar aan het hoofd van de Islamitische Republiek. De begrafenis vond plaats na een 6-daagse rouwceremonie achter gesloten deuren. Zijn zoon, Mojtaba Khamenei, volgde hem op, maar hij is sinds zijn benoeming ook niet meer in het openbaar gezien. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Heremans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: Ja, straks is het aan de Rode Duivels voor hun kwartfinale tegen Spanje. Dat is om 9:00 vanavond. De komende uren minimaal rond 19 graden. En dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en ook warme dag. Met temperaturen tot 31 graden. Het weekend wordt nog wat warmer, ook zon natuurlijk. En dan maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het wordt verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat gisteravond is goedgekeurd in de Kamer. Het wetsontwerp is gericht tegen apps zoals Klarna, waar je iets kan kopen en pas later moet betalen. Die apps zullen dus verplicht minderjarigen moeten weren. En daarnaast ook controleren of een koper wel kredietwaardig is. 2 jaar geleden bleek 1 op de 5 kopers later in financiële problemen te komen omdat ze niet konden betalen. En bijna 1/3 van die mensen was jonger dan 24 jaar. Benzine en diesel zijn weer duurder geworden. Een liter benzine kost nu maximaal 1,91 euro. Diesel meer dan 2 euro per liter. Het is van eind mei geleden dat brandstof nog zo duur was. De stijging is het gevolg van de recente aanvallen in de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. In het zuiden van Spanje, bij Almeria, zijn 12 mensen omgekomen bij bosbranden. Een aantal van hen werd dood teruggevonden in hun auto. De inwoners van de gemeente Bedar moesten worden geëvacueerd. Al verliep dat erg moeizaam omdat een belangrijke toegangsweg door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. Ook daar is de weg geblokkeerd door brand. Een helikopter brengt er voedsel en medicijnen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. Mbappé miste een penalty, maar hij maakte daarna toch het eerste doelpunt. En daarna maakte Dembélé af met een tweede goal. Het verlies van Marokko leidde tot teleurstelling bij veel fans in ons land. In Antwerpen gooiden enkele amokmakers met vuurwerk naar politiecombi's. 7 mensen werden daar opgepakt. En nu is het aftellen naar de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje vanavond om 9:00. De Spaanse bondscoach is op zijn hoede. Hij noemt de Belgen de lastigste tegenstander waar ze tot nu toe tegen moeten spelen. Rode Duivel Romelu Lukaku weet dat de Belgen perfect moeten spelen, maar hij heeft er in ieder geval zin in.
1: Ja, het is een mooie test. Ik denk dat dat een leuke wedstrijd voor ons gaat zijn, ook voor de neutrale fans. We hebben ons goed voorbereid, tactisch, mentaal. En nu hebben we de kans om de wereld weer te laten zien wat we kunnen doen.
0: Het weer, een zonnige dag, wordt het met enkele hoge wolkenvelden. Temperaturen van 25 graden aan zee tot de 33 graden in het uiterste zuiden van het land. Meer op vrtnieuws.be.

Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Dorso. Ergonomisch slapen. Radio 2 in Antwerpen, live.

0: telt voor twee. Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
1: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
2: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
3: Hey, hallo allemaal! Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Getnet stelt voor het gloednieuwe Lagmi-assortiment.
3: Wow!
2: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
3: Oh my god, zo mooi!
2: Haal jij ook alle coole nieuwe Lagmi-spullen in huis?
4: Dankjewel voor de tip!
5: Want ik ben Lagmi.
2: Nu overal verkrijgbaar. Je hebt vakanties zonder Getnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Getnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Ans in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Getnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
12: Mama, mag ik op de hotspot?
13: VRT Max. Maak elk moment de max.
14: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
15: Goedemorgen, wij zijn klaar, maar is het WK klaar voor ons? Dat is de vraag van vandaag. Heel benieuwd wat dat allemaal gaat geven.
16: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
15: Het is 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het wordt vanaf eind dit jaar verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat is goedgekeurd in de Kamer. Wie jonger is dan 18 zal daardoor geen apps zoals Klarna meer kunnen gebruiken. Met die apps kan je iets kopen dat je pas later moet betalen. Gebruikers zullen ook gecontroleerd worden of ze kredietwaardig zijn en dus alles achteraf wel degelijk kunnen betalen. 2 jaar geleden bleek dat 1 op de 5 kopers later in financiële problemen kwam omdat ze wat ze met die apps kochten, later niet konden betalen. En bijna 1/3 van die mensen was jonger dan 24 jaar. Benzine en diesel zijn weer duurder geworden. Een liter benzine kost nu maximaal 1,91 euro. Diesel meer dan 2 euro per liter. Het is van eind mei geleden dat brandstof nog zo duur was. De stijging is het gevolg van de recente aanvallen in de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. In het zuiden van Spanje, bij Almeria, zijn 12 mensen gestorven bij bosbrand. Enkele van hen werden dood teruggevonden in hun auto. De inwoners van de gemeente Bedar moesten geëvacueerd worden. Al verliep dat erg moeilijk omdat een belangrijke toegangsweg door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. En ook daar is de weg geblokkeerd door brand. Een helikopter brengt voedsel en medicijnen naar die plaatsen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Mbappé miste een penalty, maar hij maakte daarna toch het eerste doelpunt en daarna maakte Dembélé het af met een 2e goal. Frankrijk speelt de halve finale tegen de winnaar van de kwartfinale van vanavond tussen de Rode Duivels en Spanje. En die wedstrijd start om 9 uur. De Spaanse bondscoach is op zijn hoede en noemt de Belgen de lastigste tegenstander waar ze tot nu toe tegen moeten spelen. Rode Duivel Romelu Lukaku weet dat de Belgen perfect moeten spelen, maar hij heeft er vertrouwen in.
17: We hebben sowieso veel voetballende kwaliteiten, maar ik denk dat je
4: gewoon zoveel mogelijk vertrouwen moet hebben in je eigen kwaliteit en in de talen. Het kracht is van België van nu, van de laatste 10, 15 jaar, dat we gewoon vertrouwen hebben in onze kwaliteiten. Dus je moet gewoon slim zijn in veel verschillende fases van de wedstrijd.
15: Het wordt zonnig vandaag met enkele hoge wolken. Maxima van 25 graden aan zee tot 33 op sommige plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. In het weekend hetzelfde weer. Begin volgende week wel kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Dankjewel, Charlotte.
17: Radio 2.
18: Sharon Slegers.
11: Hallo, goedemorgen. Zijn jullie er klaar voor deze vrijdag die wel eens heel bijzonder zou kunnen worden?

0: Kylie Minogue en Spinning Around. Lieve vrienden van de vroege vrijdagochtend, als je meekijkt op televisie op VRT Canvas, dan zag je ons hier misschien al een klein beetje sukkelen. Goh ja, klein beetje maar. Maar als dat nog niet gebeurd is, zet de televisie dan aan, want dan kan je met je eigen ogen zien wat wij hier hebben aangevangen met die studio. Die heeft namelijk een soort van kleine, echt wel subtiele make-over gehad. We hebben ons niet laten gaan of zo. Hier hangen Belgische vlaggen. Hier ligt een boa in de Belgische driekleur. Er ligt ook een voetbal op tafel. Er staat een prachtig hoed in zwart, geel, rood. En ik heb mezelf voor de gelegenheid ook versierd. Dat jammer te zeggen, iemand moest dat eens doen. Allemaal om te supporteren voor onze Rode Duivels, die straks hun kwartfinale spelen op het WK. En dat is toch wel heel spannend, want ja, gaan we winnen, gaan we niet winnen? Hoeveel goals gaan we kunnen maken? Gaan er goals tegengemaakt worden? Zoveel vragen. Maar laat maar even weten wat jij van die studio vindt, want daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. En foto's van jouw versiering die zijn uiteraard ook welkom in de Radio 2-app.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2.
2: Sharon Slegers.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi. En hun tranen van goud. En intussen zeg Mona, alsjeblieft. Het Kotteland
1: afwerkt is hier net versierd. Ik wil die duiveltjes mooi ophangen en het lukt niet goed.
0: Je ziet er wel prachtig uit, moet ik
1: zeggen. Ja, dankjewel.
0: Ook een voetbaloutfit.
1: Ja, een voetbaloutfit in het wit en het lichtblauw. Dus zo'n beetje waarmee dat de rode duivels nu spelen eigenlijk.
0: Heel mooi.
1: Ja, dank je.
0: Let's go, hè. We gaan er gewoon vol voor vandaag. Maar je hebt ook al 6:10 en nu al iets te vertellen over de weg.
1: Twee ongevallen die al gebeurd zijn. Op de E34 richting Knokken is bij Vraassenen de linkerrijstrook dicht. Je verliest daar nu al 10 minuten, maak er dus zeker een reddingsstrook. En richting Antwerpen nog een ongeval en dat is op de A12 in Londerzeel rechts.
0: Hele goedemorgen. Ja, ondertussen ben ik hier al pluimen aan het verliezen. Die boa die hier ligt op mijn scherm verliest zijn pluimen al. Laat ons hopen dat hij het volhoudt tot het einde van de uitzending. Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk. Echt waar. Zoveel Belgische vlaggen die al uithangen. Er werden heel veel foto's doorgestuurd in de Radio 2-app. Mirjam Schellekes uit Reti, die heeft haar hele gevel versierd met 3 Belgische vlaggen. Dus dat is toch al de moeite. Die is al helemaal klaar voor vanavond. En ook jullie zijn blij met onze versieringen in de studio. Cathy Song bijvoorbeeld, die zegt... Goedemorgen, dit nu is een goed begin van de vrijdag. Supermooi, zo gaan wij zeker winnen met deze spirit. Dat is wel de bedoeling, hè? Ja, allee, dat proberen we toch te doen. Straks om 9:00 spelen de Rode Duivels op het WK. De voetbal, de kwartfinale tegen Spanje. En dat wordt geen gemakkelijke opdracht. Maar ze hebben al bewezen dat ze tot veel in staat zijn... En ik zou zeggen, kom straks gerust met ons mee supporteren in Blankenbergen aan de pier. Daar zal een groot scherm staan. En daar gaan we om 9:00 samen kijken naar de wedstrijd. Je kan altijd een stoeltje meenemen, iets om te drinken of te eten. En dan maken we er daar één groot feest van. Trouwens, gisteravond heeft Frankrijk gewonnen van Marokko. En dat wil dus zeggen dat als wij winnen, dat we dinsdag de halve finale spelen tegen Frankrijk. Ook nog eens op de nationale feestdag van Frankrijk. Dus maak alvast maar je agenda leeg.

0: Wham! En Wake Me Up Before You Go Go. Dat is een shotje energie om mee wakker te worden. Maar zijn jouw koffers intussen al gepakt? Dat is de vraag. Klaar om samen met mij alweer op muzikale wereldreis te gaan? De check-in die gebeurt in de Radio 2-app, dus stuur daar maar even wereldreis. En dan zijn jij en ik zo meteen weg.
1: Morgen op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Hallo allemaal! Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, Belgium. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
6: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
9: Oh, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de Comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Nou, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
11: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Radio 2.

0: Eind jaren 70 was dit een dikke hit. Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. De hemel die staat niet tussen onze bestemmingen vandaag. Dat kan ik alvast met zekerheid zeggen.
1: Sta op met Radio 2.
0: Maar ik snap het hoor. Jij kijkt al uit naar jouw vakantie binnenkort. Je zit er af en toe zo al eens over te dagdromen. Maar waarom zou je wachten als wij hier al op een soort van muzikale wereldreis kunnen gaan? Peter de Stikkere uit Ichtegem die gaat vandaag met mij mee. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sharon.
0: Ben je al met vakantie geweest of moet die er nog aankomen?
2: Het moet er nog aankomen.
0: Oké.
2: Binnen een weekje.
0: En waar ga je naartoe?
2: Italië, denk ik.
0: Oh, denk je? Ah, het is een beetje, ja, een beetje op het gevoel, zo, op het moment zelf.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Maar Italië is wel de bestemming. Maar waar dat naartoe gaan, denk ik, Toscanië.
0: Oh, zalig.
2: Goeie streek. Ja,
0: ja, ja, ja.
2: Monte Cassini. Ja.
0: Snap ik. Ik weet niet waar je nog graag naartoe zou gaan. Op welke bestemming zou je vandaag graag terechtkomen?
2: Vandaag?
0: Mm-hmm.
2: Vandaag zou ik graag een ritje meevolgen in de Tour de France.
0: Ja, ja.
2: In het zuiden van de Pyreneeën en zo. Ja.
0: Oké, okay, ja. Frankrijk, ja. Misschien zit dat er wel tussen.
2: Frankrijk, ja. Het
0: zou
2: ook
0: zo maar
2: daar
0: kunnen.
2: Het is warm.
0: Ja,
2: hè?
0: Dat is zeker zo. Voor alle duidelijkheid, Peter. Wij gaan niet echt op reis. Je kan ook geen reis winnen, maar wel een leuk plaatje. Het is heel simpel. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest of je verder reist of dat je daar blijft. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en je kan niet terug. Ik stel voor dat we vertrekken. Wat denk je?
2: Ja.
0: Daar gaan we.
2: Ben ik klaar voor.
0: Oh, Mashkenada. Laat ons eerlijk zeggen. Allee, ik weet niet wat jij ervan denkt. Maar hier zou ik mogelijk... Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, hè. Eigenlijk mag ik dat niet zeggen. Ik zou hier mogelijk al een stop houden. Maar misschien denk jij, nee, voor mij mag het toch nog iets meer zijn. Natuurlijk is dat niet beloofd, dat weet jij ook. Hè. We zitten op dit moment in Brazilië, maar het kan ook nog een andere plek worden. Wat denk je?
2: Ja, Brazilië.
0: Ja, ga je blijven?
2: Ja.
0: Amai,
2: ja.
0: Oké, okay, super.
2: Zonder twijfel.
0: Je bent er nog niet geweest? Of,
2: Nee.
0: Nog niet?
2: Nee.
0: Dus dan is dit eigenlijk jouw eerste keer in Brazilië. Ik zou zeggen, volgens mij is dat een dik feestje. Als je een kaartje stuurt, zouden we dat heel plezant vinden. Kunnen we dat afspreken?
2: We gaan dat doen.
0: Ik geloof je niet. Ga je het echt doen?
2: Ja?
0: Eerlijk. Ja, oké, okay, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Hè. Mashkenada, ik moet hier alleen even kijken. Ik weet niet of jij het vliegtuig vaak neemt, Peter. Maar ja, het is wel de bedoeling dat we dan even onze riem vastmaken. Is die van jou vast?
2: Ja, geen probleem. Ik heb wel veel in het vliegtuig.
0: Okay.
2: Dat is geen probleem.
0: Dat is goed, dan kan ik helemaal op jou vertrouwen. Hier gaan we.
3: Radio 2. Sta op met Radio 2.
1: Sharon Slegers.

Sergio Mendes en de Black Eyed Peas en Masquenada. Zo vroeg en al het gevoel hebben dat we ergens in Brazilië zitten op een mooi strand. Met vast en zeker heerlijk weer. Laat ons eerlijk zijn, dat is zo fijn. En Manuelle van Hazendonk, die laat weten in Radio 2 dat ze toch nog benieuwd was. Ze zegt, nu weten we niet wat er nog kwam. Ja, dat is natuurlijk alleen maar aan de piloot. Die weet dat, hè. Maar goed, ons vliegtuig die mag weer een paar dagen aan de grond blijven. Vanaf maandag kan jij terug mee op muzikale wereldreis. Maar de pret is hier nog alles behalve voorbij. Want zou jij graag op onze kosten naar de bioscoop gaan? 8 keer naar de bioscoop gaan op onze kosten. Dat kan. Dan is deze vrijdag misschien wel jouw lucky day. Want je kan hier deze ochtend elk uur 8 filmtickets winnen. En daarvoor moet je alleen maar goed luisteren. En van zodra je een nummer hoort of een soundtrack uit een film, dan stuur je Filmfestival in de Radio 2-app en dan bel ik jou misschien wel op. Goed luisteren dus. En als je een nummer uit een film hoort, ja, dan stuur je meteen Filmfestival.

0: De heerlijke Suzanne en Freek en de helft van mij.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: En zo is het alweer hoog tijd voor het nieuws uit jouw buurt.
2: Dat is helemaal juist, Sharon, want het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt vannacht na de voetbalmatch Frankrijk-Marokko. Volgens de politie verstoorden ze de openbare orde in de buurt van de Turnhoutse baan. Er werd vuurwerk afgestoken richting een combi en 2 van hen droegen ook bivakmutsen. In de Abdijstraat op het Kiel was het ook even onrustig, maar daar werd niemand opgepakt. De gemeentebus Twezel geeft aan alle jeugdbewegingen alcoholtesters mee op kamp. De gemeente wil zo de leiding stimuleren om bewust en verantwoord om te gaan met alcohol. Jeugdbeweging Jeugdster vindt het alvast een goed initiatief, zegt de hoofdleidster daar, Fleur Kaisteker.
3: Elke avond zijn er wel altijd al bobs, dus die drinken dat niet en meestal gaan die dan ook wel altijd slapen. Ik vind dat wel een goed idee van de gemeente dat die meedenken over de veiligheid op kamp natuurlijk. Maar een veilig kamp maak je niet met een alcoholtest, maar met goede afspraken binnen de leiding en natuurlijk ook leiding die haar verantwoordelijkheid neemt. Maar het was wel een goede aanleiding om binnen de leidingsgroep nog eens te praten over verantwoord omgaan met alcohol.
2: Meer details in dit verhaal hoor je zo meteen bij Sharon. In Mortsel heeft de burgemeester een nachtwinkel in het centrum een maand lang gesloten. De uitbater verkocht alcohol en tabak aan minderjarigen. Je kon er ook verboden middelen kopen, die zaten verstopt in de winkel in een geheime plaats. De zaak ging aan het rollen na tips van bezorgde buurtbewoners. De nachtwinkel mag begin augustus heropen. Na een controle. In Sint-Amans is het afgebrande huis versierd waarin 3 jaar geleden 2 kinderen om het leven kwamen nadat hun vader er brand stichtte. Het huis is voortaan omhuld door een kunstwerk als eerbetoon aan de overleden Kiano en Kiara. Uitleg door Raf de Blijzer, voorzitter van de woonmaatschappij.
4: De blik die die gevel nu heeft, is niet direct een mooie blik. Hè, want dat is een beschadigde woning. En als ze nu die ontwerpen gaan zien, mooi ontwerp, dus die Vlammenzee met die regenboog en die vlindertjes, dan gaat dat iets heel anders teweeg brengen bij de mensen dan nu een beschadigde woning te zien die er maar blijft staan in afwachting van een vervangbouw.
2: Vanaf morgen breidt het vaarverbod op de kleine neten uit. En daarom vreest de Ark van Noé in Lichtaard dat mensen onnodig hun kajaktocht zullen annuleren. Dat is dus niet nodig, benadrukt de uitbater Nick Smet. Je kan nog steeds andere kajaktrajecten doen bij ons.
5: Wij deden eigenlijk voorheen het traject Ark-Kasterlee en terug. Dat stuk is nu inderdaad verboden, dus we gaan het omkeren en we gaan richting Herentals, dus eerst stroomafwaarts. Voorheen kregen we inderdaad heel veel annulaties en vragen van klanten wat er al dan wel nog mocht. Dus daar willen we toch wel even duidelijkheid in brengen.
2: Het is duidelijk goed weer voor een kajaktocht. Maxima rond 30 graden, morgen 32. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, zet de radio wat luider. Want als jij het filmnummer hoort en dan Filmfestival doorstuurt in de Radio 2-app, dan maak je dus kans op die 8 bioscooptickets. En zet de radio ook maar wat luider voor het verkeer, Mona, want er is al wat te vertellen.
6: Ja, 2 ongevallen. Eentje op de E34 richting Knokken. Bij Vraassenen is links dicht en je verliest daar 15 minuten vanaf Beveren. Maak er dus zeker een reddingstrook. En op de E17 richting Kortrijk vertraag je ook al 10 minuten tussen Zwijnaarden en de Pinte. Ook daar is een ongeval gebeurd op de linker- en rechterrijstrook.
7: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
8: Dorso.
9: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
8: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
9: Dat wil ik ook.
8: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
9: Dorso, ergonomisch slapen.

0: wel de ultieme power song, hè? Helpt misschien om onze rode duivels ook een beetje, ja, te ondersteunen om vanavond te winnen tegen Spanje. Want dat is het plan. Ja, de zomervakantie die is intussen, wat is het, bijna een dikke week ver, twee weken bijna. En dat wil zeggen dat heel wat jeugdbewegingen op kamp zijn. En de jeugdbewegingen van Wustwezel, dat is in de provincie Antwerpen, ja, daar hebben ze deze zomer niet alleen maar propere onderbroeken in hun koffers zitten. Nee, die hebben van de gemeente iets bijzonders meegekregen om mee op kamp te nemen. Lisa Kuppes van onze VRT Nieuwsredactie in Antwerpen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Ja, vertel, wat nemen ze mee op kamp?
1: Ja, het zijn alcoholtests.
0: Ja, alcoholtests op een scouts- of een gyrokamp. Ik hoop dat die niet bedoeld zijn voor de kinderen.
1: Nee, gelukkig is dat niet het geval. Maar ja, je weet, Sharon, de leiding van de jeugdbeweging, dat zijn jonge mensen. En ja, je moet ook een kat durven noemen. En het is ook voor hen zomervakantie, dus daar hoort af en toe ook wel eens een pintje of twee bij. Mm-hmm. Maar ja, het is wel de bedoeling dat ze daar verantwoord mee omspringen. En de gemeente heeft daarom een manier verzonnen om ze een beetje te sensibiliseren. En ze hebben dus een pakketje samengesteld met een infobrochure met tips over dat je bijvoorbeeld ook alcoholvrije alternatieven moet voorzien voor die leiding. Of om hen ook gewoon te informeren over de wetgeving die er geldt. Schepen Ilke Pompen vertelt daar iets meer over.
2: En dat gaat eigenlijk rond het thema van maak het te zot op kamp, maar niet te zat. En ook een challenge met een alcoholtester. En de leidingploeg dat het op het leukste en origineelste manier doet. Die kunnen ook een mocktailpakket winnen. Dus om het ook wel op een ludieke manier hun te wijzen op hun verantwoordelijkheden, maar ook wel om hun gewoon een heel fijn kamp te wensen.
0: Ja, het is een originele manier om dat aan te pakken, maar merkte ze dan problemen, Lisa, daarmee? Of,
1: ja? Goh, volgens de schepen op zich niet, maar er zou een onderzoek geweest zijn en leden van een jeugdvereniging zouden toch iets gevoeliger zijn voor alcohol, zegt de schepen nog.
2: We botsen zeker niet op grote problemen, maar alcohol zal altijd er ook wel een beetje bij horen. Niet per se bij de vereniging zelf, maar uit de cijfers blijkt wel dat dan jongeren die lid zijn van een jeugdvereniging daar net iets extra gevoeliger aan zijn. Want we merken ook dat de ervaren leiding het meestal wel weet, maar ja, elk jaar vertrekt er ook een heleboel nieuwe leiding mee. Dus ook hen willen we extra ondersteunen in die toch wel moeilijke thema.
0: Ja, het hoort er natuurlijk een beetje bij. Mm-hmm. Het is inderdaad, zoals je daar straks al zei, voor hen zelf ook zomervakantie. Die willen ook een beetje plezier maken, maar als je jonge kinderen bij hebt, dan moet je toch voorzichtig zijn. Ja. Maar hoe reageert de leiding nu zelf op, zo, ja, op dit initiatief?
1: Goh, ze vinden het op zich wel een goed idee. Bijvoorbeeld jeugdbeweging Jeugdster vertrekt binnenkort op kamp naar Bekkenvoort. En ze zeggen dat ze de testers zeker gaan meenemen. Ja, al zeggen ze wel dat het vooral goede afspraken zijn die belangrijk zijn, vertelt hoofdleidster Fleur Kaisteker.
3: Elke avond zijn er wel altijd al bobs, dus die drinken dat niet. En meestal gaan die dan ook wel altijd slapen. Ik vind dat wel een goed idee van de gemeente dat die meedenken over de veiligheid op kamp natuurlijk. Maar een veilig kamp maak je niet met een alcoholtest, maar met goede afspraken binnen de leiding. En natuurlijk ook leiding die haar verantwoordelijkheid neemt. Maar het was wel een goede aanleiding om binnen de leidingsgroep nog eens te praten over ja, verantwoord omgaan met alcohol.
0: Wel, ik denk dat dat ook al heel veel kan doen. Erover praten, het bespreekbaar maken is misschien gewoon ook goed. En goede afspraken, ja, dat lijkt mij inderdaad evident. Lisa, dankjewel voor de heldere uitleg.
1: Graag gedaan.
0: Mooie dag nog.

0: met het kenmerkende spleetje tussen haar tanden. Vanessa Paradis en Be My Baby. Zeg, heb jij goed opgelet? Heb je hem daar straks opgemerkt? Het nummer uit de film waarmee jij 8 bioscooptickets kan winnen. En heb je dan ook filmfestival gestuurd in de Radio 2-app? Dat is natuurlijk de vraag. Als dat het geval is, ja, hou dan die telefoon even dichtbij, want het zou zomaar kunnen dat ik jou nu bel. Spannend. Niet twijfelen, als je telefoon...
1: Hallo, Pauline.
0: Paulien Komaas uit Essenderlo in Limburg, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen. Radio
0: 2. Paulien, goedemorgen. Wat was je aan het doen?
1: Ik was net op mijn werk alle vensters nog eventjes aan het openzetten.
0: Het is het moment wel natuurlijk. Het is nog fris buiten.
1: Ja, voilà.
0: Amai, maar al vroeg op jouw werk en ook zo snel in het sturen van Filmfestival in de app.
1: Ja, het was een gok nogthans, want ik was niet zeker dat het de echte soundtrack van de film was. Ja. Ik dacht, ik grijp mijn kant.
0: Ik ga luisteren. Welk nummer heb jij gehoord?
1: Ik heb Eye of the Tiger gehoord van Survivor.
0: Inderdaad.
1: Rotten.
0: Ja, heel juist. Proficiat, Paulien. Proficiat.
1: Dank u,
0: Dat wil zeggen dat jij 8 keer naar de bioscoop kan gaan op onze kosten. Hoe goed is dat?
1: Keigoed. Dat is keigoed.
0: Dat is heerlijk, want dat wil ook zeggen dat jij gewoon gratis afkoeling krijgt. Er komt een hittegolf aan, dus gratis airco. Keihard iets om naar uit te kijken. Merci om mee te spelen. Geniet nog even van de frisse lucht en maak er een mooie werkdag daar vandaag. Hè.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Zeg, en als jij ook wil meedoen... Nog 2 kansen, hè. Als je het komende uur een filmnummer opmerkt, laat het weten. Dan mag je filmfestival sturen in de Radio 2-app. Dus goed luisteren, dat is toch vooral de

0: België boven vandaag. Met Stromae en Alors on danse. Maar Lore de Smet uit Leiden, die verlaat ons vandaag. Ja. Ik weet ook niet waarom. Lore, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent op de luchthaven op dit moment.
1: Ja, klopt.
0: En vrolijk, blij dat je weg kan, heb ik de indruk. Ja. Waar ga je naartoe?
1: Naar Zakynthos. Naar Griekenland.
0: Oh, hoe heerlijk. En jij stuurde een berichtje in de app, Lore, dat hij dat met je ouders doet.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar je klinkt nog vrij jong. Dus,
1: Ik ben 25, maar ik ben begin juni geopereerd aan mijn knie. En in augustus moet ik aan mijn andere knie geopereerd worden. Dus dit is zo even een tussenuitje
0: Ja. Zo goed, het is er gewoon even uit. Even zo wat tijd voor elkaar en aan iets anders denken.
1: Ja, ik ga gewoon even deugd doen.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Amai, maar geniet er dan keihard van, Lore, van die vakantie.
1: Zeker doen.
0: Ga je ook naar het voetbal kijken? Of,
1: Normaal
0: gezien
1: wel, als
0: ze
1: het
0: daar toch
1: uitzenden. En anders zal ik wel kijken op mijn
0: gsm. Wel, voilà. Supporter vanuit Griekenland voor onze Rode Duivels. Zeker doen, hè. Lore, geniet van die vakantie.
1: Ik heb een zwarte short mee, een rood topje en een gele zo boa ding. Dus,
0: Maar ik heb hier ook een mooie boa, dus jij bent er helemaal klaar voor. Dat is goed.
1: Voilà, exact.
0: Gaat helemaal goed komen. Geniet van die vakantie, Lore. Doe dat keihard. Zeg, en als jij misschien zo meteen de groetjes graag wil doen bij Radio 2, dan kan dat. Je moet mij alleen even laten weten aan wie je die wil doen. Stuur even in de Radio 2-app aan wie jij graag de groetjes wil doen. Dat kan hier binnen 10 minuten. En waarom? Nu, Sam Goris.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Hij stond eergisteren op ons podium bij Radio 2 aan Zee. En dat was uiteraard, hoe kan dat ook anders, een dik feestje. Sam Goris en Rak. Sowieso feest hè, bij Radio 2, dat weet je trouwens. Als je de Rode Duivels, de wedstrijd vanavond is van op een hele bijzondere locatie, wil meemaken, niet twijfelen. Dan kom je naar de Pier in Blankenbergen en kom je samen met ons, met Radio 2, meekijken naar de wedstrijd van de Rode Duivels. Om 9 uur verzamelen we daar en ja, gaan we toch met z'n allen supporteren en hopen dat Lukaku of zo er nog eentje binnenshot. Of 2, of 3, of Trossard, of weet ik veel wat. Of wij gewoon keihard knallen. Want wat een feest zou dat zijn als wij dan ook nog eens in de halve finale staan. En dat zou dan tegen Frankrijk zijn, want die hebben gisteren van Marokko gewonnen. Ja, kijk, en zo werd het alweer 7 uur.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties. Mini Europa.

0: Het Belgisch wegenvignet zou tot €125 per jaar kunnen kosten. Bij bosbranden in Zuid-Spanje sterven 12 mensen. En Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Het akkoord daarover tussen de gewesten is zo goed als rond. Het vignet zou tot €125 per jaar kosten. En Hajo Beekman, jij hebt meer details hierover.
1: Met het wegenvignet wil de Vlaamse regering buitenlandse automobilisten mee laten betalen voor het onderhoud van de wegen. Maar volgens Europa kan dat niet zomaar. Als je een vignet invoert, is iedereen gelijk voor de wet. En moeten dus ook Belgen dat vignet gaan betalen. Voor wie een oudere auto heeft, kost het vignet €125 per jaar. Voor recentere wagens is dat €100. En elektrische rijders betalen €90. Nu, volgens de regering mag het vignet de Vlaming niet extra op kosten jagen. En dus komt er ook een herziening van de verkeersbelasting. Die ervoor moet zorgen dat de lasten voor de Vlamingen globaal gezien op hetzelfde niveau blijven. Voor alle duidelijkheid, het akkoord is nog niet helemaal rond. Het staat geagendeerd op de ministerraad, maar het is nog niet zeker of de regering vandaag al alle knopen kan doorhakken.
0: Het wordt vanaf eind dit jaar verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat is goedgekeurd in de Kamer. Wie jonger is dan 18 zal daardoor geen apps zoals Klarna meer kunnen gebruiken. Met die apps kan je iets kopen dat je pas later moet betalen. Gebruikers zullen ook gecontroleerd worden of ze kredietwaardig zijn en dus alles achteraf wel degelijk kunnen betalen. 2 jaar geleden bleek dat 1 op de 5 kopers later in financiële problemen kwam omdat ze wat ze met die apps kochten later niet konden betalen. En bijna 1/3 van die mensen was jonger dan 24 jaar. Consumenten zullen beter beschermd worden tegen greenwashing. Dat zijn bedrijven die doen alsof hun producten goed zijn voor het milieu, door ze bijvoorbeeld eco of groen te noemen. De Kamer heeft de strengere Europese regels daarover goedgekeurd. En de regels pakken ook de geplande veroudering van producten aan, die zo worden gemaakt dat ze sneller stuk gaan of verouderen. Bedrijven mogen bijvoorbeeld niet meer ongevraagd alle software-updates doorvoeren, waardoor de batterij van een smartphone of een sporthorloge minder lang meegaat of het toestel trager gaat werken. Bij een bosbrand in Almería in het zuiden van Spanje zijn 12 mensen gestorven. Een aantal van hen werd dood teruggevonden in hun auto. De brand brak gisteren uit en verspreidde zich heel snel, te snel voor iedereen om te kunnen evacueren, zegt correspondent Sven Tuitens in Spanje.
2: De bevolking is verwittigd, dus er werd gevraagd om 1000 mensen te laten vertrekken. Dat is ook gebeurd, maar blijkbaar zijn er verschillende personen ingesloten tijdens die vlucht op wegen weg van het dorp. En nu spreek je dus over 12 doden, maar dat zou dus een voorlopig cijfer zijn. Het zouden er meer kunnen zijn. Andere mensen die ingesloten geraakt zijn en dus die teruggevonden zijn, verbrand in hun wagens.
0: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Geert Heermans vat de match samen.
3: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op en Mbappé miste zelfs een strafschop. Maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: En vanaf nu is het aftellen naar de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat Spanje favoriet is omdat ze met ongeveer dezelfde ploeg spelen als toen ze Europees kampioen werden 2 jaar geleden. Al hoeft dat voor hem niet te betekenen dat België sowieso uitgeschakeld is als outsider.
4: On sait qu'on est outsider, oui, que l'Espagne est favori. On joue les champions d'Europe. On joue surtout une équipe qui est pratiquement la même que celle qui a gagné le championnat d'Europe en 2024. Donc oui, on est outsider, mais c'est bien. C'est pas pour ça qu'on est déjà éliminé.
0: Maar dus onze Rode Duivels tegen Spanje vanavond om 9:00. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken, maxima van 25 graden aan zee tot 33 op sommige plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. In het weekend hetzelfde weer en begin volgende week kans op onweer. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Daarmee begon het nieuws. Het akkoord daarover is zo goed als rond en het vignet zou tot €125 per jaar kosten. Meer details op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel, Charlotte. Mona, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Het is nog heel rustig op de weg, hè?
6: Ja, valt best mee. Op de E17 richting Kortrijk vertraag je enkel 10 minuten tussen Gent Centrum en Zwijnaarden.
5: Mag ook eens, hè?
7: Sta op met Radio 2.
8: Sta op met Radio 2. Sharon Slegers.
5: Hey, kom er gezellig bij. Goedemorgen.

0: Robin Thicke en Pharrell Williams en Blurred Lines. Kijk even mee op VRT Max of op VRT Canvas. Dan zie je dat we helemaal klaar zijn voor vanavond voor de match van België tegen Spanje op het WK. En jullie zijn er ook klaar voor, want ik zie veel foto's in de app van Belgische vlaggetjes. Sta op met Radio 2. De zonnegroet. Die hangen zo wat overal, hè? Van aan de gevels of aan in de tuin. En het zijn niet alleen de foto's van vlaggen die jullie doorsturen. Michel Jannes uit Scherpenheuvel die stuurde een foto van zijn schoenen. Die zijn in de Belgische driekleur. Ja, dat is heel bijzonder. Nog een berichtje van Guido Leemans ook. Die gaat ook kijken. Die stuurt, hopelijk val ik niet in slaap, want ik ben nog aan het recupereren van maandagnacht. En die app die wordt niet alleen gebruikt om te laten zien dat jullie klaar zijn voor de wedstrijd vanavond. Ze wordt ook gebruikt om de groetjes te doen. Juri van Zuid uit Moorsleden die wil de groetjes doen aan zijn ma en pa in Frankrijk, die net een leuke toerit en een week vakantie beleefd hebben daar. Dus die zijn keihard aan het genieten. En ook George van scout Sint-Jan in Wetteren, die wil graag de groetjes doen. George, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent nog jong, 10 jaar en met de groep van de Welpen op kamp in Sint-Katelijne-Waver. Ja, jullie zijn nog niet zo heel lang vertrokken, hè?
1: Nee, we zijn gisteren toegekomen. Dit is onze tweede dag die we zijn begonnen.
0: Oké. Okay. Mis je het thuisfront al, George, of niet?
1: Nee, voor geen meter.
0: Goed, ja. Maar ja, vertel eens, wat heb je... Oh, arme die mama en die papa. Wat hebben jullie allemaal gedaan, George?
1: We hebben al een voetbalmatch gespeeld.
0: Okay.
1: We hebben al een spel gespeeld tussen vier vuren. We hebben al met elkaar gespeeld. We hebben al lekker gegeten.
0: Oké, vertel, wat staat er op het menu daar bij jullie op kamp?
1: Vandaag, nu is het ontbijtgebied.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Gisteravond was het pasta met pasta pesto.
0: Oh, lekker. Oké. Ja, dus het is al eigenlijk heel goed geweest. Is er nog iets wat je zou graag willen eten? Een soort verlanglijstje dat je even wil doorgeven?
1: Nee. Ik wou graag pasta pesto eten en dat is gekomen.
0: Voilà. Amai, dat is al een feest geweest, dat kamp voor jou eigenlijk. Zeg, jij bent niet de enige die daar de groetjes graag wil doen. Iedereen daar op kamp wil dat. Met hoeveel zijn jullie? George, heb je al geteld? Hij fluistert, met hoeveel zijn wij?
1: Met 30.
0: Met 30, oké, dat kan al tellen. Ik stel voor dat jij aftelt, George, en dat jullie dan samen heel luid de groetjes doen aan jullie ouders. Is dat goed?
1: Ja.
0: Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, doe maar. Ja, dat gaan we nog een keertje proberen. Dat kan luider. Hè? Echt, maar kom, zijn jullie een scout of zijn jullie een scout? Wat is dit nu? Dat kan luider. Nog een keer. 3, 2, 1. Veel beter.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

dan onze VRT-zomerhit? Het zou kunnen, hè? De Romeo's en Ik zag jou maar even. In ieder geval niet twijfelen. Als het jouw favoriet is, dan ga je naar VRT Max. Dan ga je daar naar Radio 2 en dan stem je uit de favoriet van de 20 genomineerden. Wat altijd geen gemakkelijke keuze is, maar doe dat toch maar. Want jij, ja, jouw stem beslist, hè, dat is natuurlijk het belangrijkste. Nog een belangrijke dag, het is vrijdag vandaag en dan weet je intussen dat het Radio 2 Filmfestival is. We geven hier elk uur 8 bioscooptickets weg. Mag je 8 keer op onze kosten gratis naar de cinema, wat wel fijn is. Lijkt me zo, het enige wat je daarvoor moet doen is goed luisteren, de radio wat luider zetten. En van zodra jij een nummer hoort dat uit een iconische film komt, ja, dan is het belangrijk om echt even filmfestival te sturen in de Radio 2-app. En de opgave van vandaag, ja, het is bijzonder. Maar je gaat dat weten, het is niet moeilijk. Het is echt niet moeilijk. Het gaat over een film, kleine tip, uit 2013.

0: heerlijk nummer. Terwijl je aan het ontbijten bent, Womack & Womack en Teardrop. Smakelijk eten als je dat inderdaad aan het doen bent. Zometeen kon Bram vertellen wat voor weer we mogen verwachten vandaag.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip.

0: ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
4: Medi-market.
3: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

0: Terug naar de 90s. Dat is altijd plezant. Kleine uitstap met Milk Inc. en In My Eyes. Zeg, heb je trouwens al de televisie op VRT Canvas gezet of mee aan het kijken misschien via de VRT Max app? Het zou zomaar kunnen. Dan zie je dat onze studio hier mooi in de drie kleuren versierd is, uiteraard voor de match. De wedstrijd vanavond van België tegen Spanje op het WK voetbal kwartfinale. Kwart kan het nog altijd niet goed geloven. Bram Verbrugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is van dat, hè? Echt waar. Vanavond ja. gaan we spelen om 9 uur. Waar ga jij naar het voetbal kijken?
1: Ik ga gewoon thuis kijken, denk ik. Want okay. ik heb bezoek vanavond. En ja, een groot bezoek. Ik heb mijn tuin beschikbaar gesteld voor een Giro-groep uit Basel. Ze gaan met 40 naar hier komen met de fiets. En ze mogen dus in de wei naast mijn huis logeren voor 1 nacht.
0: Amai.
1: Dus het gaat vol een ambiance zijn, denk ik. Ja. Of we hier allemaal samen naar de voetbal gaan kijken, dat weet ik nog niet. 40 man in de living, dat zie ik nog niet uitzitten. Maar misschien gaan we naar Aarschot of zo gaan.
0: Maar ja, zo leuk. Het zal zeker een vast sfeer brengen. Die mensen gaan ook echt wel iets te vertellen hebben dat ze bij Weerman Bram in de tuin hebben kunnen slapen.
1: Ja, dat weten ze nog niet, denk ik. Maar okay,
0: Daar komen ze dan vanzelf wel achter. Trouwens, ja. Als je zelf nog geen plek hebt om te gaan kijken. Je bent welkom vanavond om 9 uur aan de Pier in Blankenbergen. Dan gaan we met alle Radio 2 luisteraars samen supporteren voor onze Rode Duivels. Wordt het wat mooi weer daarvoor eigenlijk,
1: ja.
0: Bram?
1: Ja, zeker wel. Hè, zeker wel. Misschien rond 9 uur zal het wel draaglijk zijn, maar ja, het wordt vandaag een warme dag. Hè, met wat hoge wolkenvelden, middelhoge wolken ook, die over het land gaan schuiven. Maar vooral de zon in een hoofdrol. Temperaturen rond 25 graden aan zee en 29 of 30 graden in het binnenland. Met een meestal matige wind uit het noordoosten. Dus die wind ja, die zorgt toch wel voor een beetje verkoeling. Vanavond en vannacht vrijwel helder weer. Het gaat dus maar traag afkoelen. Uiteindelijk hebben we minima morgenochtend van 17 tot 19 graden. Mm. En ook in het weekend ja, heel zonnig weer en nog een tikkeltje warmer. Hè. We gaan naar 1 of 32 graden in het binnenland. Aan zee daar 5, 6 graden minder. Met gelukkig ook in het weekend een briesje uit het oosten tot noordoosten. En het gaat nog wel een tijdje duren, hè, want ook maandag, dinsdag, woensdag en donderdag blijven we toch wel 30 graden en meer aanhouden. De kans op warmteonweders neemt wel toe vanaf dinsdag. Dus het zou wel eens flink de keer kunnen gaan dat onweer vanaf dinsdag.
0: Ja, kijk, voilà. En die warmte die gaat ook binnenzitten voor je het weet. Dus zet nu nog even alles open. Pronostiekje voor vanavond, Bram?
1: Nee, ik ben niet zo goed in voorspellingen.
0: Oké, niet dan. Goed, maar veel plezier in ieder geval.

0: Jullie hebben goed opgelet. Flink. Straks weten we wie er gaat lopen met die 8 cinematickets.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Maar eerst even oortjes open voor het nieuws uit jouw buurt.
2: 14 nieuws uit Antwerpen. Goedemorgen, ik ben Dennis van den Buis. Grote teleurstelling gisteravond bij het grote scherm op Spoor Oost in Antwerpen, want daar zagen meer dan 700 voetballiefhebbers hoe Marokko met 2-0 verloor van Frankrijk in de kwartfinale van het WK voetbal. Toch was er lange tijd veel ambiance ter plaatse, zegt de organisator Ali El Moussaoui.
3: Het was een zeer, zeer leuke sfeer. Mensen hadden er zin in. Er werd gezongen. Tot Frankrijk scoorde natuurlijk. Dat was wat minder leuk. Maar de mensen bleven er wel echt in geloven. Het was een mooi eventje. Mooie opkomst. Maar helaas is Marokko verloren en hebben ze het toernooi moeten verlaten.
2: Na de match heeft de politie in Antwerpen ook 7 mensen opgepakt. Volgens de politie verstoorden ze de openbare orde in de buurt van de Turnhoutse baan in Borgerhout. Daar werd vuurwerk afgestoken, ook richting een combi van de politie. 2 mensen droegen ook bivakmutsen. Ook in de Abdijstraat op het Kiel was het even onrustig met vuurwerk. Daar werd niemand opgepakt. De gemeente Wust-Wezel geeft aan alle jeugdbewegingen alcoholtesters mee op kamp. Zo wil de gemeente de leiding stimuleren om bewust en verantwoord met alcohol om te gaan. Jeugdbeweging Jeugdster vindt dat alvast een goed initiatief, zegt de hoofdleidster daar, Fleur Kaaisteker.
4: Elke avond zijn er wel altijd al bobs, dus die drinken dat niet en meestal gaan die dan ook wel altijd slapen. Ik vind dat wel een goed idee van de gemeente dat die meedenken over de veiligheid op kamp natuurlijk. Maar een veilig kamp maak je niet met een alcoholtest, maar met goede afspraken binnen de leiding en natuurlijk ook leiding die haar verantwoordelijkheid neemt. Maar het was wel een goede aanleiding om binnen de leidingsgroep nog eens te praten over verantwoord omgaan met alcohol.
2: Want we blijven bij jongeren en alcohol. In Mortsel heeft de burgemeester een nachtwinkel in het centrum een maand lang gesloten, want de uitbater verkocht alcohol en tabak aan minderjarigen. Het adres stond bekend bij tieners. Je kon er ook verboden middelen kopen. De zaak ging aan het rollen na tips van bezorgde buurtbewoners. De nachtwinkel mag begin augustus heropenen na een controle. Vanaf morgen breidt het vaarverbod op de kleine neten uit en daarom vreest de Ark van Noé in Lichtaard dat mensen hun kajaktocht zullen annuleren. Maar dat is niet nodig, zegt uitbater Nick Smet.
5: Wij deden eigenlijk voorheen het traject Ark, Kasterlee en terug. Dat stuk is nu inderdaad verboden, dus we gaan het omkeren en we gaan richting Herentals, dus eerst stroomafwaarts. Voorheen kregen we inderdaad heel veel annulaties en vragen van klanten wat er al dan wel nog mocht. Dus daar willen we toch wel even duidelijkheid in brengen.
2: Er zijn dus nog beschikbare kano- en kajaktrajecten op de kleine neten. Het is er ook goed weer voor, zonnig en temperaturen tot 30 graden, morgen 32. Meer nieuws uit de provincie Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws.
0: Zo, en dan gaan we nog naar de weg. Het is duidelijk vakantie en de mensen blijven voorlopig thuis, zo lijkt het wel.
6: Ja, het is begonnen, hè. 15 minuten aanschuiven enkel op de buitenringen rond Brussel tussen Dilbeek en Anderlecht. Op de E40 richting Luik wat hinder in Haasrode, komt door een defect voertuig links. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je ook zo'n 15 minuten aan de werken in Hammen.
7: Torso. Ergonomisch slapen.
8: Massa, zonneschone lounge set.
9: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
8: In Gent of Deinze?
10: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weba. De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
11: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
12: En hier uw linkeroor.
11: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
12: Wat blief?
11: Zie je het wel?
12: Oh, amai, dat is ampetant.
11: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
12: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
11: Wat?
12: Aan halve prijs.
11: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
12: Wat blief?
11: Bij Hans.
12: Ja, ja, het kan anders.
13: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Ze zijn terug.
16: En doet tekstje nog?
17: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
15: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
17: Ik hoop dat je beter kent dan ik.
15: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
18: Haal diep adem, stijg boven alles uit
16: En laat de spanning van je afglijden.
18: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
19: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: heerlijke stem van Olivia Dean. En So Easy.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Het was ook een makkelijke opgave, hè? Laat ons eerlijk zijn. Voor het Radio 2 Filmfestival, je moest het nummer herkennen dat uit een iconische film komt. En dan Filmfestival sturen in de Radio 2-app. Dan maak je kans op 8 bioscooptickets en jullie wisten het allemaal. Dat was heel duidelijk. Maar er kan er natuurlijk maar 1 de snelste zijn. Hilde Stevens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit het mooie Gent.
2: Ja.
0: Zat jij klaar om te sturen?
2: Ik was helemaal klaar om te sturen.
0: Ik merkte het, want die was heel erg snel. Welk nummer heb jij gehoord?
2: Ik had Marina gehoord van Rocco Granata.
0: Ja, uit de gelijknamige film natuurlijk. Heb je hem ooit gezien, Hilde?
2: Ja, al een paar keer. En hij was onlangs ook weer op tv. Fantastisch film.
0: Ja, prachtig. Hè? Met Matteo Simoni en Evelien Bosmans in de hoofdrol. Het is inderdaad zo'n film die je graag nog een paar keer opnieuw wil zien. Dus mocht je nog niet weten wat te doen deze vakantie, kijk hem nog een keer opnieuw. Jij kan gewoon naar gloednieuwe films gaan kijken in de cinema, Hilde. Want je wint 8 bioscooptickets. Hoe goed is dat?
2: Dat is fantastisch. Dank je wel.
0: Ja, met veel plezier. Zo maken we jouw dag weer wat beter.
2: Absoluut.
0: Maak er een mooie vrijdag van. Ga je vanavond kijken naar het voetbal ook?
2: Dat is absoluut zeker weten.
0: Nou, wel, voilà. En dan gaan we met z'n allen supporteren natuurlijk straks tussen 8 en 9 nog een nieuwe en laatste kans voor jou om die 8 filmtickets te winnen. Als je het nummer herkent natuurlijk. 3, 2, 1.

0: de vrijdagochtend, daar is niks mis mee. Single ladies. De spanning stijgt toch wel, hè? Want gaan wij vanavond winnen tegen Spanje? We hopen dat allemaal. Radio 2. Om 9 uur spelen de Rode Duivels de kwartfinale van het WK voetbal tegen Spanje. Die kan je trouwens live volgen aan de pier in Blankenbergen. Daar gaan we met alle Radio 2 luisteraars gezellig samenkomen om de wedstrijd te volgen en te supporteren voor onze Rode Duivels. Voor Iwan Bilze Cabo uit Beringen in Limburg. Ja, maakt het eigenlijk niet zo echt uit wie er wint. Het is allemaal goed. Iwan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoezo? Het is allemaal goed.
1: Ja, het is allemaal goed. Voor mij mogen ze alle twee winnen.
0: Ja, dat komt omdat jij eigenlijk zowel Spaans als Belgisch bent.
1: Inderdaad. Ons mama is een Spaanse en papa is een Belgisch.
0: Oké, dat maakt het misschien dan toch een... Ja, ik zou het net zeggen, misschien een klein beetje ingewikkelder, of niet?
1: Nee, het is niet zo ingewikkeld. Ik supporter vandaag eigenlijk iets meer voor België.
0: Ja, toch? Is dat het gevoel dat overheerst vandaag?
1: Ja, ik wil eigenlijk dat gevoel terug hebben zoals we hadden tegen Brazilië.
0: Ja, dat snap ik.
1: Okay, ja.
0: Ja, dat snap ik dat hij daar... Maar dat durf je misschien niet luidop te zeggen als de mama in de buurt is.
1: Oh, ik durf dat wel te zeggen, hoor.
0: Oké, okay, supergoed. Ja, je hebt ook een tapasbar in Beringen en daar heb je voor een groot scherm gezorgd. Ja, er was een stormloop op die schermen, hè, dat hebben we gehoord. De voorbije week, vanaf dat we wisten dat de Rode Duivels die kwartfinale gingen spelen. Dus dat moet dan toch ook geen gemakkelijke opdracht geweest zijn?
1: Nee, dat was niet echt een heel gemakkelijke opdracht. Maar na een paar telefoontjes heb ik wel een groot scherm kunnen regelen.
0: Ja. Goed gedaan, zou ik zo denken. Iedereen mag komen meekijken vanavond. Maar wel belangrijk, er is een dresscode.
1: Iedereen moet in het rood komen. Hè? Het rood van Spanje en het rood van de Rode Duivel. Dus een beetje handig.
0: Dat is goed gezien, inderdaad. Dan zit je eigenlijk ook altijd goed welke ploeg dat er dan ook wint. Als je nu eerlijk bent, Iwan, wat denk je? Wie gaat er winnen vanavond?
1: Ik hoop op België toch wel. En dan denk ik dat het 3-2 voor ons wordt.
0: Oh, 3-2!
1: Ja,
0: Iwan!
1: Ja, we gaan beginnen voetballen. Spanje gaat mee voetballen en dat wordt een heel leuke wedstrijd.
0: Oké, okay, ja, supergoed. Ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat geven. Veel succes vanavond. En ja, dat de beste mogen winnen. Ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat geven. Maar we gaan het volgen. En sowieso, feest voor jou daar, hè.
1: Dankjewel en nog een heel fijne dag allemaal.
0: Voor jou.

Ze zijn er dit jaar niet bij, niet genomineerd voor zomerhit. Bazaar en Nacht in Amsterdam. Dat vinden ze misschien wel jammer, maar ja, natuurlijk. Niet iedereen kan bij de gelukkige zijn. En Emmanuel, die weet dat ook in de Radio 2-app. Ze is een beetje aan het balen, want ze heeft al twee keer naast de tickets voor de bioscooptickets gegrepen vandaag. Maar hey, geen zorgen. Het kan zomaar dat het zo meteen wel aan jou is. Als je straks tussen 8 en 9 nog een nummer hoort dat uit een iconische film komt, ja, dan is het moment, hè. Dan moet je filmfestival sturen in de Radio 2-app. En dan zijn die laatste tickets misschien wel voor jou.

0: Michael Bublé die heeft het over een beautiful day. En dat zou het wel eens kunnen worden als de Rode Duivels winnen. Maar we kunnen er hier allemaal heel vrolijk over doen. Over de wedstrijd van vanavond. Maar in Spanje gebeuren momenteel ook verschrikkelijke dingen. Daar zijn 12 mensen gestorven bij zware bosbranden in een dorpje in het zuiden van Spanje. Ja, en dat is toch wel heftig. Dat gebeurt ook in de wereld. Je leest er nu al alles over op VRT Nieuws. En zometeen ook een update in het nieuws van 8 uur.
1: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
2: Dit is het verhaal van Limburg.
3: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
2: Van mijn familie.
4: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
2: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
5: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
7: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
8: Oh nee, onze buren zijn er ook.
9: Maar vind toch wat een chique mobiel, onze.
7: Een chique wat?
10: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
7: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
8: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
10: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
7: Maar sa, zonneschone lounge staat.
9: Mo, hij komt ook van de Weber.
7: In Gent of Deinze?
10: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weber.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Hola, ¿qué tal? Ja, ik ben mijn Spaans al een beetje aan het oefenen. Hè. Ik moet nog juist even uitzoeken hoe ik wij hebben gewonnen, moet zeggen. Kan iemand mij daarmee even helpen misschien?
12: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Belgisch wegenvignet zou tot €125 per jaar kunnen kosten. Bij bosbranden in Zuid-Spanje sterven 12 mensen en Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK-voetbal. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Het akkoord daarover tussen de gewesten is zo goed als rond. Het vignet zou tot €125 per jaar kosten. Hajo Beekman legt het uit.
13: Buitenlandse automobilisten moeten meebetalen voor het onderhoud van onze wegen, vinden de drie Belgische gewesten. En dus komt er een wegenvignet. Maar een vignet alleen verplicht maken voor buitenlanders, dat mag niet van Europa. En dus moeten ook Belgen dat vignet kopen. Voor wie een oudere auto heeft, kost het vignet €125 per jaar. Voor recentere wagens is dat €100 en elektrische rijders betalen €90. Nu, volgens de Vlaamse regering mag het vignet de Vlaming niet op kosten jagen en dus komt er aan Vlaamse zijde ook een herziening van de verkeersbelasting, zodat de totale lasten van het autorijden globaal gezien op hetzelfde niveau zouden blijven. Voor alle duidelijkheid, het akkoord tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië is nog niet helemaal rond. Straks staat het op de agenda van de Vlaamse regering en daarna zullen we dus meer weten.
0: Vakantiewoningen op Airbnb, Booking.com en andere online verhuurplatformen worden steeds vaker misbruikt door criminele organisaties. Dat schrijft de Standaard en blijkt uit gerechtelijk onderzoek. Zo verstoppen criminelen al maar vaker drugs, geld of wapens in een Airbnb of ze gebruiken die als uitvalsbasis. Voor bijvoorbeeld seksuele uitbuiting of als onderduikadres. Drugscommissaris Inne van Wijmeer legt uit waarom online verhuurplatformen interessant zijn voor criminelen.
14: Precies, omdat je daar op een zeer flexibele manier een pand kan huren, een appartement of een studio. Je hoeft dat niet weken op voorhand te doen. En je kan dat ook vrij anoniem doen. De identiteitscontroles, de documenten die je moet invullen, zijn veel beperkter dan op de klassieke verhuurmarkt. Dus het is die flexibiliteit en die anonimiteit die het voor hen, voor criminele organisaties, interessant maakt.
0: Het wordt vanaf eind dit jaar verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat is goedgekeurd in de Kamer. Wie jonger is dan 18 zal daardoor geen apps zoals Klarna meer kunnen gebruiken. Met die apps kan je iets kopen dat je pas later moet betalen. Gebruikers zullen ook gecontroleerd worden of ze kredietwaardig zijn en dus alles achteraf wel degelijk kunnen betalen. 2 jaar geleden bleek dat 1 op de 5 kopers later in financiële problemen kwam, omdat ze wat ze met die apps kochten later niet konden betalen. En bijna een derde
15: derde van die mensen was jonger dan 24 jaar. Bij een bosbrand in Almeria in het zuiden van Spanje zijn 12 mensen gestorven. Een aantal van hen werd dood teruggevonden in hun auto. De brand brak gisteren uit in de buurt van de stad Almeria op zo'n 70 kilometer en verspreidde zich snel, te snel voor iedereen om te kunnen evacueren, zegt correspondent Sven Tuitens in Spanje.
16: De bevolking is verwittigd, dus er werd gevraagd om 1000 mensen te laten vertrekken. Dat is ook gebeurd, maar blijkbaar zijn er verschillende personen ingesloten tijdens die vlucht op wegen weg van het dorp. En we spreken dus over 12 doden, maar dat zou dus een voorlopig cijfer zijn. Het zouden er meer kunnen zijn. Andere mensen die ingesloten geraakt zijn en dus die teruggevonden zijn, verbrand in hun wagens.
15: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Geert Heermans vat de wedstrijd samen.
17: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
15: Vanaf nu is het aftellen naar de kwartfinales van onze Rode Duivels tegen Spanje om 9:00 vanavond. Net als in 2018 zijn de Belgen ook in de kwartfinales geraakt. Toen stuntte België tegen Brazilië. En het gevoel nu is vergelijkbaar met toen, zegt Romelu Lukaku.
18: Heel vergelijkbaar. Ik denk dat het is een heel andere groep. Ik denk dat de spelers zelf hier ook wel een beetje meer zelfvertrouwen hebben. Dus je moet dat een beetje managen. Maar het is heel vergelijkbaar. Maar het is een totaal andere wedstrijd. Spanje speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet quote-unquote de perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Maar het is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
15: En gisteravond hebben de Rode Duivels samen met koning Philip gedineerd. Hij is speciaal naar Los Angeles gekomen om de Belgen aan te moedigen. En hij sprak hen ook even toe.
19: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter. Om 2:00 morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Morgen moeten jullie winnen. Maar het zal ook gebeuren. Hè?
15: Dat is duidelijk. Je kan de beelden bekijken op vrtnieuws.be. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken. Maxima van 25 graden aan zee tot 33 graden op sommige andere plaatsen. Vannacht koelt het wel af tussen 14 en 19 graden. In het weekend hetzelfde weer. Begin volgende week kans op onweer. En vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Daarmee begon het nieuws. Het akkoord daarover is zo goed als rond. Het vignet zou tot €125 per jaar kosten. Je kunt de details nalezen in de app van VRT Nieuws. Mona, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
15: Ik was daar juist op zoek naar de Spaanse vertaling van Wij hebben gewonnen. Gelukkig hebben wij fantastische luisteraars. Die hebben dat opgezocht.
20: Nos somos... Nee.
15: Nee, dat is... Enfin, dat is niet wat... Ze schrijven hier...
20: Estamos.
15: Het is met veel mos in ieder geval.
20: Ja. Mos weet ik, dat is wij zijn. Of estamos is wij zijn. Of somos... Ja.
15: Ganamos staat er.
20: Ah, hier. Ganamos.
15: Ganamos of hemos ganado. Dus voilà.
20: Ja, oké.
15: Okay. Oefenen al voor vanavond.
20: Ja.
15: Maar nog eerst even naar de weg.
20: Op de E34 richting Knokke is er wat hinder in Beveren. En dat komt door een ongeval. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je 15 minuten aan de werken in Hammen.
21: Sta op met Radio 2.
22: Sta op met Radio 2.
23: Sharon Slegers.
15: Goedemorgen. Tijd voor wat nostalgie nu.

1986 was een mooi jaar voor België, want Sandra Kim won toen het Eurovisie Songfestival. Uiteraard met Chem Lavie. En op het WK in Mexico speelden wij toen ook de kwartfinales tegen Spanje en wonnen we na penalties. Dat is intussen exact 40 jaar geleden. Dat kan al wel eens tellen, hè. Zeg, straks maak je nog kans op die allerlaatste 8 bioscooptickets voor vandaag. Daarvoor moet je alleen de radio een beetje luider zetten en goed opletten. En als je dan een nummer hoort dat uit een iconische film komt, dan stuur je Filmfestival in de Radio 2-app. Zo simpel is het. En verder zijn wij hier gewoon, ja, laat ons eerlijk zijn, allemaal aan het uitkijken naar die wedstrijd van de Rode Duivels op het WK. Vanavond iedereen supportert voor onze Rode Duivels. Ook de koning, onze koning, koning Filip, die is de Duivels gisteravond gaan bezoeken. En ja, hij zei dus, jullie moeten winnen. Maar dat zal ook gebeuren. Het hangt van jullie af, zei de koning. Dus kijk, zelfs onze vorst, ja, die rekent op ons. Wat een druk op hun schouders moet dat zijn van de Rode Duivels. Oh.

Dit is een nieuwe single. En die brengt hij straks om 3:30 ook op het podium in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee. Yannick Bovie en Faithful Friend, ook op het podium in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee. Yannick Bovie en Faithful

0: en dan is het gewoon privé helemaal anders.
1: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan.
2: Peter van de Veire en de Zandloper.
3: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zelf terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99. Euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: Ze zijn terug.
10: Ken je tekstje nog?
9: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
10: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
11: Kom, pak het beter kind dan ik.
9: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
12: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
13: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
12: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
13: Oké. Okay.
12: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
14: Enagreen.
12: Energierebellie.
15: De genomineerden, die zijn er al.
16: Nu nog de zomerhit.
15: Wie wint VRT Zomerhit?
16: Dat bepaal jij.
15: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
16: Het is pas echt zomer met...
14: VRT Zomerhit.
16: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
17: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
14: Radio 2.
2: Radio 2.

0: Ed Sheeran en Shivers. Kippenvel, dat hebben wij misschien ook allemaal vanavond als de Rode Duivels winnen tegen Spanje. Ja, mens kan maar hopen, hè. Nee, ik heb er vertrouwen in. Ander nieuws over de Tour, want Pogacar die heeft gisteren nog maar eens getoond dat hij, en alleen hij, de allerbeste is. Hij heeft echt gehakt gemaakt van Jan en alle mannen en die kwam ook als eerste over de finish. En dat had onze Maarten van Gramberen. Goed gegokt, jawel Maarten, goedemorgen.
1: Sharon, goedemorgen. Daar ben ik heel blij mee dat ik juist gegokt heb.
0: Ja, dat snap ik. Proficiat, jij bent de winnaar van het Radio 2 pretpakket, bestaande uit 2 stickers van Radio 2, een cd van de prehistorie en de Goedemorgen Morgen koffietas van Peter van de Veire. Graag een eerste reactie, alsjeblieft.
1: Daar ben ik heel blij mee. Daar ben ik echt heel blij mee. Al moet ik zeggen dat het nu niet zo'n geweldige prestatie is dat ik juist gegokt heb dat in het Pogacar de allereerste bergrit in de Tour wint, want hij is bergop gewoon onklopbaar. Al gaat het nu over een lange klim, een korte klim, een middellange klim of een verkeersdrempel. Als het bergop loopt, is hij de beste.
0: Dat is waar, ja. Eigenlijk was het een beetje te voorspellen. En over die bergen gaat, was gisteren ook echt wel een pittige rit. Voor sommigen misschien te pittig. Want het is ook een beetje een afvalrace gebleken, hè, voor onze Belgen.
1: Ja, het is een afvalrace gebleken. Er is er eentje die, die er niet meer bij is. En dat is Kian Uitenbroek.
0: Ja.
1: Die moest opgeven, of heeft opgegeven. We reden erachter op die aspij, eerste lange klim van de dag. En zijn schoen was helemaal beschadigd. De linkerkant van zijn schoen die hing helemaal aan diggelen. De sluiting was losgekomen, paniek in de tent. En dan kwam er een ploegleider met een nieuwe schoen. Is hij nog wel voortgereden, maar helemaal gedesillusioneerd is hij uit de Tour gestapt. En Evenepoel die heeft het wel goed gedaan eigenlijk. Zijn eigen tempo gereden toen Pogacar ging aanvallen, reed een razendsnelle afdaling van de Tourmalet, heeft daar een kommetje neergezet. Dat wil zeggen, de snelste afdaling ooit van die Tourmalet is door Evenepoel neergezet. En nu wil ik één ding duidelijk maken. Er is soms gezegd, hij kan niet zo goed dalen. Dat mag echt naar het containerpark, die uitspraak, want hij daalt als de beste. Fenomenaal gedaald. En hij deed ook nog eens het meeste werk op de slotklim. Veel meer dan alle andere klassementsmannen die bij hem zaten. Dus ik vond hem heel goed rijden, maar op een afstand van Pogacar, die een categorie op zichzelf is.
0: Ja, jullie halen dan ook wel snel zotte snelheden, hè, als jullie naar beneden gaan.
1: Het is niet normaal. Wij hebben op een gegeven moment reden wij 121 per uur. Wow. En dan zie je zo links van jou een betonnen muurtje en dan een gapende ravijn. En dan denk je echt, ik hoop dat het hier allemaal goed komt. En dat heeft een geur, hè, zo'n afdaling. Dat ruikt daar naar rubber in combinatie met de geur van de embrayage, de koppeling van een auto. Dat ruikt dus super hard en je zit daar de hele tijd toch wel schietgebedjes te prevelen van jongens, ik hoop dat iedereen zijn job kent, dat mijn motaar de bocht goed inschat, dat die banden genoeg gecontroleerd zijn en dat iedereen doet wat hij moet doen, want anders zou het een drama zijn, maar op miraculeuze wijze gaat dat altijd goed.
0: Ja, gelukkig maar. Het is vandaag wel een vlakke rit, heb ik dat goed begrepen, richting Bordeaux. En die start in een dorpje waar ik eigenlijk de naam niet van kan uitspreken, maar misschien kan jij het.
1: Ik kan het ook niet. Ik ga het nu al zeggen. Sharon, ik kan het ook niet.
0: Oké, ik ga mij belachelijk maken. Vragen. Ik denk Hagemo of zoiets. Of ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er nog nooit van gehoord, van dat dorpje. En het is blijkbaar ook de eerste keer dat het daar start, eigenlijk.
1: Ja, dat heb je wel vaker. Van die kleine dorpjes, dan betalen die, ik denk, iets van een 140.000 euro moeten ze dan betalen aan de tourorganisatie. En dan mogen ze daar starten.
0: Ja.
1: Dat zijn soms tien kleine onooglijke dorpjes met maar één weg die naar het dorp leidt, één invalsweg. En dat zorgt soms voor complete chaos, omdat dan die hele weg vol zit, helemaal vol zit met bussen, met auto's, met mensen van de pers. En we hebben vorig jaar dat zo voorgehad dat we ook starten in zo'n piepklein dorpje. En toen is de start verlaat moeten worden, omdat niet iedereen er geraakte op tijd. Dus ik hou me daar al vast voor straks.
0: Ze gaan daar weten wat ze meemaken. Dat is het hoogtepunt van hun jaar, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Goed, vandaag dus alweer een etappe in de Tour de France. Op wie wil jij jouw pijlen richten vandaag, Maarten?
1: Ik blijf bij mijn klassiekers, een sprinteretappe. Ik zat gisteren bij Bert van Lerbergen, dat is een sprintlood. In Vivelvelo was dat. Dat is een sprintlood van Timmerlier. Bert van Lerbergen moest helaas wel opgeven.
0: Ook,
1: geen perfecte voorbereiding op de Tour. Maar ik denk, en dat zei hij mij nog na het interview, hij gaat Timmerlier, hij gaat zeker willen winnen om achteraf tegen mij te kunnen zeggen, zie je het wel Bert, ik kan het ook zonder jou. Dus ik ga voor Timmerlier, die als eerbetoon ook wel een beetje, en om zijn maat te kunnen jennen, gaat hij winnen vandaag.
0: Staat genoteerd. Ja, nu heb je die cd van de prehistorie binnen, Maarten.
1: Ja.
0: Maar nog geen cd-speler.
1: Nu die cd-speler nog. Wat dus kunnen we daar nog aan doen? Ik moet zeggen, mijn goede vriend Frans, die stuurde mij direct na het interview met jou van gisteren het bericht. Ik heb nog een cd-speler. Maar goed, dan heeft Frans er geen meer als hij die aan mij geeft. Dus voilà, daar moeten we nog een mouse in aan te passen.
0: Ik kan dat hier nog wel ergens vinden in de krochten van de VRT. Dus ik ga dat regelen voor jou. De inzet is een cd-speler, zodat je tenminste kan luisteren naar de cd van de prehistorie.
1: Heel goed.
0: All right. Veel succes en een fijne dag daar in de Tour.
1: Dank je wel.

0: is zo wat ontploft. Ik schrik ervan dat hij het nog overleefd heeft. Christina, Pink, Maya en Lil' Kim en Lady Marmalade. Wie dat er met die tickets gaat lopen, dat hoor je straks.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt
0: voor twee. Het is tijd om je even bij te praten over het nieuws uit jouw buurt nu.
2: En dat komt uit Antwerpen. Het is 8:30. Goedemorgen, ik ben Dennis van den Buis. In Antwerpen heeft de politie gisteren 7 mensen opgepakt na de voetbalwedstrijd Frankrijk-Marokko. Volgens de politie verstoorden ze de openbare orde in de buurt van de Turnhoutse baan in Borgerhout. Daar werd vuurwerk afgestoken, ook in de richting van een politiecombi. En 2 van de opgepakten droegen een bivakmuts. Ali El Moussaoui van buurtwerking SAMO betreurt de incidenten in de wijk.
3: Al die opstootjes en negatief in het nieuws komen, daar zijn we nu voor te vinden. Maar we proberen ook in de wijken waar we actief zijn met SAMO, proberen we er ook met jongeren over in gesprek te gaan. De dagen daarna, het is allemaal af te keuren. Voetbal moet leuk blijven. Als er gewonnen wordt, dan kan er gefeest worden. En als er verloren wordt, dan moeten mensen rustig afronden en rustig naar huis gaan. Maar helaas is dat niet altijd het geval.
2: Ali was een van de mede-organisatoren ook van het groot scherm op Spoor Oost, waar 700 supporters de match volgden. De sfeer was er goed tot de Fransen scoorden. Het evenement verliep zonder incidenten en de organisatoren blikken dan ook tevreden terug. In Mortsel heeft de burgemeester een nachtwinkel in het centrum een maand lang gesloten. De uitbater verkocht alcohol en tabak aan minderjarigen. Je kon er ook verboden middelen krijgen. De zaak ging aan het rollen na tips van bezorgde buurtbewoners. De nachtwinkel mag begin augustus heropenen na een controle. De nachtwinkel was in de buurt ook bekend bij tieners, omdat ze er alcohol dus konden kopen zonder identiteitskaart te hoeven tonen. Op die manier zijn ook een aantal heel jonge tieners al op spoed beland met een overdosis alcohol. Wust Wezel geeft aan alle jeugdbewegingen in de gemeente alcoholtesten mee op kamp. De gemeente wil de leiding stimuleren om bewust en verantwoord om te gaan met drank. Dat zegt Schepen Ilke Pompen.
4: We botsen zeker niet op grote problemen, maar alcohol zal altijd er ook wel een beetje bij horen. Niet per se bij de vereniging zelf, maar uit de cijfers blijkt wel dat dan jongeren die lid zijn van een jeugdvereniging daar net iets extra gevoeliger aan zijn. Want we merken ook dat de ervaren leiding het meestal wel weet, maar ja, elk jaar vertrekt er ook een heleboel nieuwe leiding mee. Dus ook hen willen we extra ondersteunen in die toch wel moeilijke thema.
2: En vanaf morgen is er een vaarverbod op de Kleine Neten. Dat was er al, maar dat breidt uit. Daarom vreest de Ark van Noé in Lichtaard dat mensen hun kajaktochten zullen annuleren. Maar dat is niet nodig, want er zijn nog voldoende parcours.
5: Wij deden eigenlijk voorheen het traject Ark-Kasterlee en terug. Dat stuk is nu inderdaad verboden, dus we gaan het omkeren en we gaan richting Herentals, dus eerst stroomafwaarts. Voorheen kregen we inderdaad heel veel annulaties en vragen van klanten wat er al dan wel nog mocht. Dus daar willen we toch wel even duidelijkheid in brengen.
2: En met 30 graden is het mooi kajak weer vandaag.
0: Oh, heerlijk als het zo rustig op de weg is. Voilà.
6: Ja, maar één file op dit moment en dat is op de N41 richting Sint-Niklaas. Daar verlies je 15 minuten aan de werken in Hammen.
7: Energie Rebellie.

0: sowieso aan.
1: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
6: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
5: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
7: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleeplife. Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neus begot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
13: De genomineerden, die zijn er al.
14: Nu nog de zomerhit.
13: Wie wint VRT Zomerhit?
14: Dat bepaal jij.
13: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
15: Het is pas echt zomer met... VRT
16: Zomerhit. Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
17: Radio 2.

0: Als je nog met een ochtendhumeur zat, dan is dat nu toch weg, mag ik hopen. Dit soort muziek helpt, hè. Delight and Groove is in the heart. Op vrijdag dan doen wij hier van Radio 2 Filmfestival. Dan win je hier tussen 6 en 9 uur 's ochtends elk uur 8 bioscooptickets. Enfin, in ieder geval als jij de bekende filmmuziek herkent en spot natuurlijk. En Filmfestival stuurt in de Radio 2-app. En dan ook nu nog eens de telefoon opneemt. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Benieuwd.
1: Hallo?
0: Hallo, spreek ik met Sylvie Dane?
1: Ja, goedemorgen.
0: Sylvie, goedemorgen.
2: Radio 2 Filmfestival.
0: Sylvie, waar ben ik terechtgekomen? Ja. Waar woon jij ergens?
1: In Gingelom.
0: Ah, oh, in Limburg. Bij de leuke mensen.
1: In Limburg.
0: De sympathieke mensen.
1: Ja.
0: Daar ben ik graag. Daar ben ik heel graag. Zeg, vertel mij eens, welk nummer heb jij gespot?
1: Lady Marmalade van Pink, Christina Aguilera, Mia, Missy Elliott en Lil' Kim.
0: Inderdaad, de hele zwikzwak haal je er nu bij. Heel goed. En weet je ook uit welke film dat die komt, Sylvie?
1: Ja, die kwam met Moulin Rouge.
0: Ik weet niet hoe jong jij bent, Sylvie, maar voor mij is die film pure nostalgie.
1: Ik krijg volgend jaar een nieuwe voordeur met een cijfertje 5 ervoor.
0: Ah, dan zijn we toch een beetje in een andere generatie.
1: Ja, voilà.
0: Maar ik, het is 25 jaar geleden toen deze film uitkwam. Ja, toen was ik zo verliefd op Ewan McGregor. Oh, die was zo romantisch en zo'n knappe man. En ik, ja, fijn, ik dacht dan...
1: Ja, ja. En dat Schots accent. Ja, ja, dat, ja, ik snap het.
0: Ja, toch? Allee, ja, zo, ja, fijn. Ja, nu zie je, ben je natuurlijk ook ouder geworden, zo gaat dat dan. De tijd gaat ook gewoon minder.
1: Wij allemaal,
0: Sharon. Ja, inderdaad, Sylvie. Maar proficiat, jij wint 8 bioscooptickets.
1: Super. Dat is airco, dus daar ga ik me goed amuseren.
0: Exact, dat is gewoon zo. Want het wordt tot 34 graden de komende dagen, dus het gaat puffen worden. Daar kan je lekker gaan ontspannen, verfrissing zoeken en een leuke film kijken. Sylvie, ik wens je daar heel veel plezier mee.
1: Dankjewel, Sharon.
0: En maak er een heel mooi weekend van.
1: Zo doen. Oh, no. Do you know the Muffin Man? You can't handle the truth. I'll be back.

0: leer mijn kinderen dat ook altijd. Als je iets belooft, dan moet je het doen ook. Dat is belangrijk. Cock Robin and the promise you made. Radio 2. Nog iets meer dan 12 uur. En dan beginnen ze eraan, de Rode Duivels. De kwartfinale van het WK-voetbal tegen Spanje spelen ze. Je hoort het. We kijken daar naar uit. Jullie zijn er klaar voor. Frans Fontijn die stuurt in de Radio 2-app. Ik duim voor België dat ze mogen winnen vanavond. En wij zijn er ook klaar voor. Want als je meekijkt op VRT Canvas of in de app van VRT Max, dan zie je dat ik de studio hier versierd heb. En dat valt heel erg in de smaak bij Julia Caputo. Ik denk dat ik het zo moet uitspreken. Uit Zonhoven. Ze zegt, wauw, wat is jullie studio zo mooi versierd. En jij hebt ook een mooi t-shirt aan. Dankjewel. Julia, ik ben er heel blij mee. Ga ik vanavond ook aandoen als ik ga supporteren. Maar we gaan even naar Blankenbergen nu. Naar Daan. Daan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Heb jij ook een voetbaltruitje aan? Of moet je nog gaan shoppen in Blankenbergen?
1: Ja. Nee, ik dacht dat ik ook mijn best had gedaan met het versieren van de studio.
0: Ja.
1: Maar ik keek net op mijn hotelkamer naar jou op televisie.
0: Ja.
1: En ik dacht, ah ja, Sharon is er helemaal voor gegaan. Dus ik heb gewoon wat vlagjes opgehangen, maar jij hebt echt gewoon... Ja, de hele studio is bij jou zwart-geel-rood geworden.
0: Ja.
1: Dus daar kan ik niet meer bovenop.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb gewoon wat vlagjes en geen truitje van... Trouwens, dat is bijna overal uitverkocht, hè, die truitjes van de Rode Duivels.
0: Dat is ook zo.
1: Het was hier afgelopen week markt en echt dat ging over de marktkramen alsof het gratis werd weggegeven. Ongelooflijk.
0: Ja, dat is natuurlijk omdat die WK-gekte, die duivelgekte aan het uitbreken is. Iedereen leeft mee nu met het WK. Ja, vanavond gaan jullie ook naar de wedstrijd van de Rode Duivels kijken in Blankenbergen. Daar staan veel schermen, maar ook eentje aan onze studio.
1: Ja,
0: hoeveel volk
1: ik sta er nu
0: verwachten
1: naar te
0: we
1: kijken.
0: Daar zo ongeveer?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Er is wel plaats voor veel mensen. Als je al naar een optreden bent komen kijken hier aan zee, dan weet je dat hier veel ruimte is.
0: Mm.
1: Maar kom gewoon gezellig af. Er is plaats zat hier op de dijk.
0: Vindt wel belangrijk dat we dat een beetje kunnen inschatten, Daan. Dus ik stel voor dat mensen die van plan zijn om te komen, ze nu even in de app sturen, ik kom. Dan kunnen we beginnen tellen en zo. Dat is misschien wel gemakkelijk. Wat denk je?
1: Dat is helemaal goed. Hou jij de boekhouding maar bij vandaag.
0: Ja, dat zal ik doen. Zeg, wat denk je? Gaan we winnen vanavond?
1: Ja, daar moeten we toch van uitgaan.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind van wel. Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn als ik de voetbalkenners, waar ik zelf niet bij hoor, moet geloven dat het geen makkelijke wedstrijd zal zijn. Maar kom aan, hè. Allee, we hebben nogal gestunt de vorige wedstrijden. Dan zal het vandaag ook wel eens lukken, zeker. Daar moeten we toch van uitgaan.
0: Ja, zeker en vast. En het is trouwens niet alleen een belangrijke dag voor onze Rode Duivels vandaag, maar ook voor de B-boxen van B-Post,
1: ja.
0: Want die worden vandaag leeggehaald. Daan, hoe spannend is dat?
1: Ja, die zouden leeggehaald moeten worden. Je hebt een hele week de tijd gehad om een code te verzamelen op VRT Max.
0: Mm-hmm.
1: Om een locatietip te krijgen op VRT Max. Dus ja, je zou nu moeten weten welke B-box bij jou in de buurt of niet in de buurt een van die 5 zomerse prijzen heeft. En vanaf 9 uur kan je jouw code gaan proberen aan de B-box waar jij van denkt dat er een winnende prijs in zit. Dus dat is super spannend. We hebben dat zelf totaal niet in de hand. Het zou kunnen dat om 9:05 alle prijzen zijn opgehaald.
0: Oh.
1: Voor hetzelfde geld, om 12:00 hebben ze nog alle 5 in de B-box zitten. We gaan het meemaken zo meteen.
0: Ik vind het heel spannend allemaal. Er zijn heel mooie prijzen bij, onder andere om te gaan kijken naar Cirque du Soleil bijvoorbeeld, of een jaar gratis naar de bioscoop. Zou ook goed zijn. Allee, afwachten wat dat allemaal gaat geven. Daan, maak er daar een mooie, mooie dag van aan zee. En go Rode Duivels, hè.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box.

Het officiële WK-lied Die Die van Shakira. Ik hoop vooral dat wij straks tegen Spanje bye-bye kunnen zeggen. Hoe goed zou dat zijn? En dat wij naar de halve finale mogen gaan. Fingers crossed.

0: telt voor twee.
1: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
2: Ja! Ja. Oh, merci, Markske! Hey.
3: De strips van FC De Kampioenen. Lees u nu ook digitaal.
2: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
3: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
4: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker? Hè?
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Veel me.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Als in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
7: Mama, mag ik op de hotspot?
12: VRT Max. Maak elk moment de max.
13: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
14: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
5: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
15: Hey, hallo allemaal!
16: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
17: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
18: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vakantiewoningen op Airbnb, Booking.com en andere online verhuurplatformen worden steeds vaker misbruikt door criminele organisaties. Dat blijkt uit gerechtelijke onderzoeken en schrijft ook de Standaard. Zo verstoppen criminelen al maar vaker drugs, geld of wapens in vakantiewoningen, of ze gebruiken die als uitvalsbasis voor seksuele uitbuiting of als onderduikadres. Via online verhuurplatformen kunnen criminelen flexibeler en anoniemer boeken dan op de klassieke verhuurmarkt. Drugscommissaris Inne van Wijmeers wil de platformen helpen om verdachte verhuurpatronen te herkennen en ook te bestrijden.
1: We moeten ook een beter zicht krijgen op hoe groot dit fenomeen precies is. En daar gaan kijken of we barrières kunnen opwerpen tegen het criminele milieu. Dat gaat dan vooral over registratie, identiteit, weten welke panden er in jouw regio verhuurd worden, waar dan mogelijk extra aandacht, waakzaamheid en controle nodig is, maar zonder de eerlijke verhuur te gaan verstoren. Dat is dus niet evident en dat is een moeilijk evenwicht dat we moeten vinden.
0: Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Het akkoord is zo goed als rond daarover. Wie een oudere auto heeft, zal €125 per jaar betalen. Voor recentere auto's is het €100 en voor elektrische €90. Volgens de Vlaamse regering mag het vignet de Vlaming niet op kosten jagen en dus komt er aan Vlaamse kant ook een herziening van de verkeersbelasting, zodat de totale lasten van het autorijden voor de Vlamingen globaal gezien op hetzelfde niveau blijven. Bij een bosbrand in Almeria in het zuiden van Spanje zijn zeker 11 mensen omgekomen. 4 van hen werden dood teruggevonden in hun auto in de buurt van de stad. De anderen werden ingesloten door het vuur toen ze te voet probeerden weg te raken. De slachtoffers zouden voornamelijk buitenlanders zijn. De Vlaamse Isabel Broods heeft een bed and breakfast in het getroffen gebied en zij moest heel snel vertrekken.
2: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. Het is aan het branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp. Het is onwaarschijnlijk mooi hoe mensen elkaar steunen. En iedereen vraagt aan elkaar als we iets kunnen doen, als we kunnen helpen, zeg het.
0: Ook in Malaga zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. En gisteravond hebben de Rode Duivels samen met onze koning Philip gedineerd. Hij is speciaal naar Los Angeles gekomen om de Belgen aan te moedigen voor hun kwartfinale op het WK voetbal vanavond tegen Spanje. De koning schudde handen, ging mee op selfies en hij sprak de Rode Duivels ook even toe.
3: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter. Ontweers morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb één boodschap. Morgen moeten jullie winnen. Maar het zal ook gebeuren. Hè?
0: En je kan die beelden bekijken op vrtnieuws.be. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken. Maxima van 25 graden aan zee tot 33 op andere plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. In het weekend hetzelfde weer. Begin volgende week kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
5: Goedemorgen vrienden, het is 9:03. Op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas verlies je in beide richtingen een kwartier aan de werken in Hamme. Op de buitenring rond Brussel is in Jette één rijstrook dicht door een defect voertuig. En in Brussel verspert een defecte auto de rechte rijstrook na de Beljaartunnel. En dat in de richting van Tervuren.
6: Radio 2 aan zee.
4: Daan Masset.
5: Hallo, je luistert naar Radio Verkoelende Zeebries. Al kunnen de temperaturen wat omhoog gaan door de zoele zomerrits. Je bent gewaarschuwd. Zeer

0: David Bowie en China Girl, lieve vrienden. Het is D-Day voor de Rode Duivels en bij uitbreiding voor ons allemaal. Want vanavond om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje op het WK voetbal in Amerika. Daar ga je vandaag vrees ik niet aan kunnen ontsnappen. Ook niet als je meekijkt op VRT1, dan zie je dat ik mij met de collega's heb uitgeleefd in de studio. Nu ja, uitgeleefd. Vergeleken met wat Sharon daarnet in de studio in Brussel heeft gedaan, valt dit zeer goed mee. Maar er is wat zwart, geel en rood aanwezig, ook in onze studio in Blankenbergen. Jij mag dat trouwens vandaag ook komen doen. Kom in je rode of duivels outfit naar Blankenbergen en kom dan op onze zwaaistip staan aan onze Radio 2 aan Zee studio. Dat is een plekje voor de studio op het plein waar je naar huis kan zwaaien en kom dan tonen dat je supporters voor de Rode Duivels. Ik zie nu al in het straatbeeld veel zwart, geel, rood. Ik heb ook net een foto van Cathy gekregen van een warenhuis hier in Blankenbergen die volledig ook in zwart, geel, rode outfit zijn. Fantastisch. Wie weet zie je zelf ook op VRT1 staan of op VRT Max als hier op de zwaaistip komt staan vandaag. Backstage Bavo is er ook. Ik heb die even mogen uitlenen van DJ Peter van de Veire. Dag Bavo.
1: Daan, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent een groot voetballiefhebber, dat is geweten.
1: Dat klopt, ja.
0: Tijd voor een kleine voorbeschouwing, inhoudelijk. Laat ons zeggen, het zou stunten zijn als we vanavond winnen tegen Spanje.
1: Ja, het zou een kleine stunt zijn. Spanje maakte eigenlijk een soort bange, stresserende indruk op mij tegen Portugal. Dus dat speelt een beetje in ons voordeel. Maar het blijft een hele, hele sterke ploeg. Topfavoriet om dit WK te winnen. Maar ik denk, als zij een iets mindere dag hebben en wij een iets betere dag, dan is alles mogelijk. Dus het is zeker niet onmogelijk.
0: Ah, voilà. Dat willen we heel graag horen. Antonio stuurt in de app van Radio 2 een pronostiek 3-2 voor België wel te verstaan.
1: Zou kunnen kloppen. Maar ja, dan moeten er veel goals vallen. Hè.
0: Ja, dat, 5.
1: Ik denk dat ze heel veel stress gaan hebben bij de ploegen. Dus dat wordt moeilijk, denk ik.
0: Het zal eerder 2-1 zijn dan of zo.
1: Dat zou mijn pronostiek kunnen zijn.
0: Kunnen zijn, oké. We gaan het zien wat het geeft. Je kan de wedstrijd hier ook in Blankenbergen volgen, want er staat een scherm hier op het podium boven mijn hoofd. Dus als je vanavond niet weet waar naartoe, kom naar Blankenbergen. Kom de wedstrijd hier volgen bij Radio 2 aan Zee.
2: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.

0: bij Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden.

0: 5 en Keep On Moving. D-Day voor de Rode Duivels, maar ook D-Day voor de B-boxen in ons land. Dat zijn de pakjesautomaten van B-Post die je overal vindt. Super handig, je kan daar pakjes in stoppen om te verzenden. Je kan daar ook pakjes laten toekomen, maar daar valt ook wat te winnen vandaag. Dankzij facteur Nancy uit Thuis. Zij heeft deze week 5 prijzen verstopt in 5 verschillende B-boxen verspreid over ons land. En via VRT Max kon je de afgelopen week tips krijgen over welke B-boxen dat het ging. En je kon zo ook een code bemachtigen om die B-box te openen. En die B-box, of de 5 winnende B-boxen, die openen alleen vandaag tussen 9 uur en 12 uur. Dus als het goed is, dan zijn er nu mensen op zoek naar de juiste B-box en hopelijk de juiste code om een van die 5 B-boxen open te krijgen. Het is 17 minuten over 9 en we weten dat er eentje is geopend. Door Tine de Kosteren. Dag Tine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
1: Goed, ik sta hier in het zonnetje op een industrieterrein met onze gewone prijs, dus wij zijn blij.
0: Maar proficiat, dat is helemaal goed gekomen dan.
1: Absoluut.
0: Ah, en was het moeilijk?
1: Het was eigenlijk mijn zoon Wouter die zei: mama, er staat hier iets op de website, wij gaan daar naartoe. Ik zeg oké, wij vertrekken, we zijn met de fiets naar hier gekomen. We hebben eventjes gewacht tot het 9 uur was. En dan hebben we toch een klein beetje maniakaal, denk ik, een keer of 12 die code ingevoerd. En dan was het prijs.
0: Oh, maar wat? En zijn daar nog mensen of was je daar de enige?
1: Wij stonden hier met 2 verschillende gezinnen.
0: Ah, oké. En ja, dan is er 1 iemand die zegt, nu ga ik als eerste proberen.
1: Ja, inderdaad. En wij zijn blijven proberen natuurlijk, omdat we niet wisten of dat het tot 12 uur was of stipt om 9 uur. Dat wisten we niet.
0: Ja, maar goed gedaan. Belangrijke vraag. Wat zat er in jouw B-box? Wat heb je gewonnen?
1: Een gezinsticket voor de Mia's.
0: Naar de Mia's te gaan, dat is met 4 personen dat je mag gaan. Maar wauw.
1: Absoluut.
0: Maar
1: ja,
0: leuk. Zorg dat je vrij bent, Tine. Dat wordt een hele leuke gezinsuitstap dan.
1: We gaan dat zeker doen.
0: Allee, Tine, het weekend kan niet beter beginnen, denk ik dan.
1: Nee, dat klopt.
0: Dankjewel voor op zoek te gaan en fijn weekend alvast, hè.
1: Fijn weekend.
0: Bye-bye.
1: Dag.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-Post. Elke dag telt voor 2. Radio 2 aanzet.

0: Jano David, we zijn op zoek naar winnende B-boxen van B-Post. De eerste B-box van de vijf is dus geopend door Tine, hoorden we daarnet. Zij mag naar de Mia's gaan. Ik lees in de app van Radio 2 dat Amber ook aan het zoeken is. Dampoort is het niet, laat ze weten. Ben nu onderweg naar een andere B-box, die hopelijk dan wel open gaat. Spannend, veel succes Amber.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Het zijn mooie prijzen hoor. Naar de Mia's bijvoorbeeld gaan met vier. Tof hoor. Dit is Bart Peters, de bevalligste.

0: hoedjes losgooien. Het is de moment, nu het nog frisser is. Straks zal het een grotere inspanning zijn als de warmte weer begint toe te nemen. Kenny Loggins en Footloose.
1: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.

0: 14 Max.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Nickelodeon. Info en tickets op walibi.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu soldert op -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: 10:30, goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Grote teleurstelling gisteravond bij het grote scherm op Spoor Oost in Antwerpen. Daar zagen 700 tot 800 supporters hoe Marokko met 2-0 verloor van Frankrijk in de kwartfinale van het WK voetbal. Ondanks dat verlies was het toch een toffe avond, zegt organisator Ali El Moussaoui.
1: Het terrein was afgeladen vol. Ik denk dat er tussen de 700 en 800 man was. Mannen en vrouwen, zeer gemixte publiek, kinderen van verschillende afkomsten. Het was een mooie avond. Helaas heeft Marokko niet kunnen winnen. Het was een zeer sterk Frankrijk. Maar de mensen bleven er wel echt in geloven. Het was een mooi eventje.
0: Na de match heeft de politie in Antwerpen nog 7 mensen opgepakt. Ze verstoorden de openbare orde rond en op de Turnhoutse baan. Er werd vuurwerk afgestoken richting een combi. 2 van hen droegen bivakmutsen. Ook in de Abdijstraat op het Kiel was het even onrustig. Daar werd niemand opgepakt. De stad Mechelen gaat een tijdelijke herstelling uitvoeren aan de Sint-Rombouts-toren. Na een inspectie blijkt dat de toren op sommige plaatsen gebarsten is in de voorgevel. Voor de werken wordt maandag een hoogtewerker van 70 meter ingezet en de straat zal ook 1 dag afgesloten zijn. Voorlopig is er ook geen veiligheidsrisico voor de buurt. Ust-Wezel gaat aan alle jeugdbewegingen van de gemeente alcoholtesters meegeven op kamp. De gemeente wil de leiding stimuleren om bewust met alcohol om te gaan, zegt schepen Ilke Pompen.
2: We botsen zeker niet op grote problemen, maar alcohol zal altijd er ook wel een beetje bij horen. Niet per se bij de vereniging zelf, maar uit de cijfers blijkt wel dat dan jongeren die lid zijn van een jeugdvereniging daar net iets extra gevoeliger aan zijn. Want we merken ook dat de ervaren leiding het meestal wel weet, maar ja, elk jaar vertrekt er ook een heleboel nieuwe leiding mee. Dus ook hen willen we extra ondersteunen in die toch wel moeilijke thema.
0: In Sint-Amans is het afgebrande huis versierd waarin 3 jaar geleden 2 kinderen om het leven kwamen nadat hun vader er doelbewust brand had gesticht. Het huis is voortaan omhuld door een kunstwerk als eerbetoon aan de overleden Kiano en Kiara. Uitleg door Raf de Blijzer, voorzitter van de woonmaatschappij.
3: De blik die die gever nu heeft, is niet direct een mooie blik. Hè, want dat is een beschadigde woning. En als ze nu die ontwerpen gaan zien, mooi ontwerp, dus die Vlammenzee met die regenboog en die vlindertjes, dan gaat dat iets heel anders teweeg brengen bij de mensen dan nu een beschadigde woning te zien die er maar blijft staan in afwachting van een vervangbouw.
0: Het weer heb je van mij nog te goed. Het wordt opnieuw een zomerse dag met temperaturen tot 30 graden. Morgen stijgt het kwik zelfs tot 32 graden. En dat blijft zo tot diep volgende week. Wil je meer ontdekken over jouw buurt? Dan lees je dat nieuws in de app van VRT Nieuws.
4: Het is 3:30 en op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas verlies je een kwartier aan de werken in Hammen. En in Brussel verspert een defecte auto de rechterrijstrook na de Belliardtunnel en dat in de richting van Tervuren.
5: Energie Rebellion.

0: dit de zomerrit van 2026? Het zou kunnen, want ze zijn meegenomineerd. K3 en de zomer van Oh Ja Lele. Lieve vrienden, spannende vrijdag vandaag. Niet alleen omwille van het voetbal, maar ook omdat iedereen vandaag op jacht gaat naar die 5 prijzen in de 5 B-boxen van B-Post. Even recapituleren. Er staan 5 B-boxen in ons land. Er staan er meer natuurlijk. Maar in 5 van die B-boxen zitten prijzen, zomerse prijzen. Je kon de hele week op zoek gaan naar een tip over de locatie van de winnende B-boxen. Maar ook een code om die B-box te openen. En enkel vandaag, enkel deze voormiddag, kan je die B-box openen. We hebben daarnet gebeld met Tine. Tine de Kostere. Zij heeft de B-box kunnen openen in Brugge. Waardoor ze een gezinsticket wint om naar de Mias te kunnen gaan. En we weten intussen dat er een tweede B-box is geopend. Goedemorgen Jan uit Lievegem.
1: Goedemorgen Daan.
0: Goedemorgen, waar heb jij een B-box kunnen openen?
1: In Oost-Vlaanderen heb ik hem gezocht en dat was aan de Heuvelpoort in Gent.
0: Vond je het moeilijk om hem te vinden? Of wist je meteen naar welke je moest gaan? Laat het mij zo vragen.
1: Oh, maar de tip leidde ons naar een van de poorten in Gent, want dat zijn er nog altijd wel een stuk of 6-7, denk ik.
0: Ja.
1: Dus het was hopen dat ik op de juiste plek stond, en blijkbaar wel.
0: Maar kijk, en je was er ook als eerste, fantastisch. Wat zat er in jouw B-box?
1: Dat was het familieuitje, het gezellig familieuitje naar Wardaal.
0: Ah, tof, dat is in Limburg.
1: Ja, absoluut. Dus dat... dus een beetje reizen ook al voor ons naar daar. Hè.
0: Ja, dat zijn zo... ja, hier is een vrachtwagen manoeuvres aan het maken. Het is dat wat je allemaal hoort. Er is geen brandalarm aan het afgaan. Dat zijn zo cozy cabins zo in het midden van het bos. Ja, ik woon zelf in Limburg. Ik weet dat liggen. Dat is superleuk. Jan, proficiat ermee. Fijn dat je op zoek bent gegaan. Super. En laat weten als je aan jouw weekendje begonnen bent. Stuur maar een foto in de app van Radio 2.
1: Zal dat doen.
0: All right. Jan, heel
1: dat
0: goed. Dus dat wil zeggen dat die van Oost-Vlaanderen ook weg is. Die van West-Vlaanderen is weg. Ik heb net een laatste update gekregen van B-Post. Ook de B-box in Vlaams-Brabant is geopend. Alleen heeft de winnaar zich nog niet gemeld. Maar daar zou dus ook de prijs uit de B-box moeten gehaald zijn. Blijven er nog 2 over. Dat is eentje ergens in Limburg. En ergens eentje in Vlaanderen, uiteraard in Antwerpen. Limburg en Antwerpen, blijf zoeken en laat het ons weten. Als je die gevonden hebt, dat kan je laten weten via de app van Radio 2. Of even een telefoontje doen naar onze studio hier in Blankenbergen. Spannend, hè?

0: The Police en Message in a Bottle. Het weekend komt eraan. Straks zijn Anja Daams en Karen Meijnen hier nog bij Radio 2 aan Zee. En morgen en overmorgen krijg je de vrienden van Sport Vlaanderen hier ook op bezoek aan Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. Zij komen een initiatie muurklimmen geven aan de Belgian Pier. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een nieuwe hobby of een portie durf, wees welkom. Het is voor jong en oud. Nu zaterdag en zondag hier in Blankenbergen.
1: Meer Sport aan Zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

St. Clair en Love Generation. Ik vertelde daarnet dat je dit weekend kan komen muurklimmen hier bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. Sport Vlaanderen komt je met plezier laten kennismaken met de sport, inclusief een indrukwekkende klimmuur die hier wordt geïnstalleerd komend weekend. Atleet Thies van Krijnes, die komt ook goeiedag zeggen hier in de studio. Hij zit in het Belgian Climbing Team, doet ook mee aan de internationale competities, dus als je graag een handtekening of een selfie wil scoren, ook dat zal dit weekend helemaal goed komen. Intussen wordt er nog gejaagd op de b-boxen voor de zomerse prijzen. Veel mensen sturen nu in de app van Radio 2. Ja, zou het die b-box kunnen zijn in die gemeente? Of zou het die b-box kunnen zijn daar? Ja, kijk, ja. Misschien sta je aan de verkeerde b-box en moet je op zoek gaan naar een andere als het poortje niet helemaal open gaat. Wat ik nu weet is dat er in Limburg en provincie Antwerpen nog eentje zou moeten zijn die nog niet geopend is. Tenzij je hem nu de laatste 2 minuten hebt geopend natuurlijk. Ga op zoek en laat het ons weten. Intussen gaan we naar Sven Tibold. Het is 6:10. Dit is Clouseau.

0: telt voor twee. Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
1: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
2: Kipnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kipnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
3: Ketnet stelt voor het gloednieuwe Like Me-assortiment.
5: Wow.
3: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
5: Oh my god, zo mooi.
3: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me-spullen in huis?
9: Dankjewel voor de tip.
11: Want ik ben Like Me.
3: Nu overal verkrijgbaar. Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
12: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: 3 b-boxen van B-Post zijn al geopend, dus 3 zomerse prijzen zijn er al uitgehaald. Blijven er nog 2 over vandaag. Maar waar staan die b-boxen?
14: Elke dag, telt voor 2. VRT Radio 2.
15: Het is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. 1 op de 20 leerlingen die in september aan de middelbare school begint, moet 3 uur extra Nederlands volgen, bovenop het normale lessenrooster. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Demir in het Nieuwsblad. In totaal gaat het over bijna 4000 leerlingen. Basisscholen konden leerlingen het afgelopen schooljaar voor het eerst verplichten om die extra lessen Nederlands te volgen. Maar dat organiseren in het middelbaar zal niet evident worden. Dat zegt Nancy Liber van de Socialistische Onderwijsvakbond ACO.
16: We zitten natuurlijk nog altijd met een lerarentekort, dus men zal leraren moeten vinden om die extra uren Nederlands te geven. En ja, Nederlands geven aan jongeren die de taal nog niet zo goed machtig zijn, is ook een specialiteit, zal ik maar zeggen. Dus je kan dat ook niet iedereen laten doen. En we weten dat we al leerkrachten Nederlands tekort hebben. Dus ja, we vragen ons af natuurlijk wie dat al zal kunnen geven.
15: In Strombeek-Bever in Vlaams-Brabant heeft een grootmoeder gisteravond het verkeerde kind meegenomen van bij de kinderopvang. Ze had wel snel door dat ze zich had vergist. Er wordt nu bekeken waar het fout liep, zegt Jelle Schepers van 3W+, de organisatie van de crash.
17: We gingen ervan uit dat een grootouder zijn of haar kleinkind herkent. Dit is hier blijkbaar toch fout gegaan. Op een of andere manier, dat moeten we dus nog intern bekijken. Het kind is uiteindelijk snel terug in goede handen gekomen. Dus op dat vlak mogen we natuurlijk blij dat is goed is afgelopen. Maar goed, dat neemt niet weg dat we wel de procedures gaan bekijken en waar nodig aanscherpen om ervoor te zorgen dat dit zeker een eenmalig feit blijft.
15: In het zuiden van Spanje zijn 19 mensen vermist geraakt bij een bosbrand in de buurt van Almeria. Eerder waren er al zeker 11 doden geteld. De slachtoffers zijn waarschijnlijk buitenlanders. Het is de dodelijkste bosbrand ooit in de regio Andalusië. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich heel snel. De oorzaak is waarschijnlijk een losgeraakte elektriciteitskabel. En het beroemde tapijt van Bayeux is aangekomen in het British Museum in Londen. Het zal er een jaar lang tentoongesteld worden. Het tapijt werd gemaakt in de 11e eeuw en werd nog nooit eerder uitgeleend aan een museum buiten Frankrijk. Het beeld de Franse verovering van Engeland uit, met onder meer de slag bij Hastings. Het is tegelijk een kunstwerk en een historisch document. De directeur van het British Museum is blij dat het tapijt van Bayeux voor de eerste keer in 1000 jaar in het Verenigd Koninkrijk is. Het is een belangrijk historisch werk, zegt hij.
9: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels... It's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
15: Tegen het uitlenen kwam veel protest. Volgens tegenstanders is het tapijt te fragiel om verplaatst te worden. Het werd verhuisd in een kist die in een andere kist werd geplaatst, om zo de trillingen tot een minimum te beperken. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken, maxima van 25 graden aan zee tot 33 op andere plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. En in het weekend krijgen we hetzelfde weer. Begin volgende week wel kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
13: Goedemorgen lieve vrienden, het is 3:10. De politie meldt een ongeval op de E17 van Kortrijk naar Gent voorbij de Pinte op de rechte rijstrook. Op de snelweg zijn er enkel wat lichte vertragingen. Wel nog meegeven op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas. Verlies een kwartier aan de werken in Hammen. En in Brussel verspert een defecte auto de rechte rijstrook naar de Beljaartunnel en dat in de richting van Tervuren.
19: Radio 2 aan zee.
20: Daan Mazet.
13: We bellen deze zomer af en toe met de Vlamingen in het buitenland. Zometeen bellen we naar Anne in Keulen in Duitsland. Hoe is het?

0: Nicky Jam samen met Enrique Iglesias en El Perdón. Radio 2. Goedemorgen op deze vrijdagvoormiddag. Spannende dag een beetje als je op zoek gaat naar die 5 b-boxen in ons land van Bpost. B-boxen, dat zijn van die pakjesautomaten waar je pakjes kan verzenden of ook gaan afhalen. Afgelopen week kon je op VRT Max een spelletje spelen om zo een tip en een code te bemachtigen. Een tip over de locatie van de 5 b-boxen waar prijzen in zitten, maar ook een code om die b-boxen dan weer te openen. En de b-boxen gaan alleen open deze voormiddag tussen 9 en 12. Een stand van zaken. 3 b-boxen zijn intussen geopend. We zijn een dik uur bezig. Er blijven er nog 2 over. De b-box in West-Vlaanderen is geopend. Daar zat een gezinsticket voor de Mia's in. De b-box in Oost-Vlaanderen is ook geopend. Die stond aan een groot warenhuis. En daar zat een weekendje in de Limburgse natuur in. En ook de b-box in Vlaams-Brabant zou geopend zijn, horen we. De winnaar heeft zich nog niet gemeld, maar hij zou wel geopend zijn. Daar zit een jaarabonnement voor Kinepolis in. Kan je naar de film gaan. Blijft nog de b-box in Antwerpen en provincie Limburg over. Waar staat de winnende b-box? En wat zit erin? Dat kan je wel zeggen. In die van Antwerpen zit een gezinsticket voor de Gouden Kaas. En in de b-box in Limburg zit een gezinsticket voor Cirque du Soleil. Als je nog op pad gaat, veel succes. Denk eens goed na over de tips. Wees voorzichtig. Je hoeft je niet te haasten. En als je iets gewonnen hebt, laat het ons weten. Ondertussen, even een streepje zomerhit.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: And the last thing on my mind. Elke dag bellen we met een luisteraar in het buitenland om te weten wat voor weer het daar dan precies is in het buitenland. Gisteren belden we nog naar Amerika, naar Los Angeles, waar de Rode Duivels vanavond spelen. Daar was het warm. 25 graden, allee, dat is niet super warm. Aangenaam ja, zo zeeklimaatje, hè. Beetje wind enzovoort, was helemaal goed. Vandaag iets dichter bij huis.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl,

0: aankomt.
1: Dus. Maar wauw, maar wauw. Ja. Zeg, wat voor weer is het in Keulen op dit moment?
0: Op dit moment is het prachtig weer. Er zal waarschijnlijk niet zoveel verschil zijn.
1: Nee.
0: Als in Blankenbergen. Het is er zo'n goede 25 graden. En niet zo drukkend als die hittegolf 2 weken geleden. Dus dat
1: ja, het zal vergelijkbaar zijn met ons land inderdaad. Zeg maar, als ik aan Keulen denk, dan denk ik ook vooral aan kerstmarkten. Hoe is de zomer in Keulen dan?
0: Veel terrasjes, veel aan het water aan de Rijn zitten, veel muziek, heel veel live muziek in Keulen, overal festivals, en dus een heel leuke stad.
1: Ja. Als je zo één plek moet geven, stel dat er nu iemand zegt van oh, toevallig, we hebben volgend weekend een weekendje Keulen geboekt, waar stuur je ze zeker naartoe als iemand tips vraagt?
0: Naar de Dom natuurlijk. Die moet je echt gezien hebben. En als je dan naar de overkant gaat, dan heb je dus de skyline van Keulen. En dat is echt prachtig, vooral in de avonduren.
1: Oké. En terrasjes aan het water, dat kan nooit slecht zijn natuurlijk. Hè. Dat klinkt altijd goed. Voilà. Goed, dankjewel Anne voor de tips. Geniet daar dan van de milde zomer in Keulen. En tot binnenkort, hè.
0: Tot binnenkort.
1: Dag Anne, bye bye.
0: Ja, bye.
2: Radio 2 aan Zee.

0: maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
0: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2,
1: relax. We zijn er de hele dag door. Als je

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Ze zijn terug.
3: Ken je tekstje nog?
4: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Elke dag telt voor 2.

elke dag met een Vlaming in het buitenland om te luisteren wat voor weer het daar is. Belde net met Anne in Keulen in Duitsland. Albert laat weten dat zij nog een dagje in Oostenrijk zijn en dat het weer daar ook prachtig is. Laat vooral weten in de app van Radio 2. Mocht je met vakantie gaan, binnen of buitenland, laat het gerust even weten. En wie weet bellen we jou dan een van de komende weken wel eens op om te horen wat voor weer het daar bij jou op jouw vakantiebestemming is. Inspireer ons, laat het ons weten. Don Henley and the Boys of Summer. Straks het WK op groot scherm. Kom naar Blankenbergen als je nog geen plannen hebt, want ook bij Radio 2 aan zee staat er een groot scherm voor je klaar. Breng een stoeltje mee, een drankje, een chippeke. En de gezelligheid die volgt dan vanzelf, net zoals de doelpunten hopelijk. Ik heb de studio al een heel klein beetje versierd vanochtend. Er hangen wat vlagjes op, aan ons zal het niet liggen. Vanmiddag komt trouwens ook Yannick Bovy optreden. Zie het als een soort van voorprogramma, gezelligheid. Yannick Bovy staat hier om 3:30 bij ons bij Radio 2 aan zee. En vanavond komt Tom Dice langs. En daar kunnen we ook al een beetje voor opwarmen met dit nummer van Tom Dice. Done, so long, goodbye is dit.

0: Half acht staat hij op het podium hier, Tom Dice en Don So Long Goodbye. Als je wil weten wanneer jouw favoriete artiesten langskomen, check VRT Max, surf door naar het Radio 2-kanaal en daar vind je het hele programma staan voor de rest van de zomer. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is een ongeval gebeurd voorbij de Pinte op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring komt er 10 minuten bij richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout en richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op andere plekken op de snelwegen alleen maar wat lichtere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Meteor en dit is wat mijn mama zei. Vanavond hopelijk een herhaling van het WK in 1986 in Mexico. Toen speelden de Rode Duivels ook de kwartfinale tegen Spanje. En we wonnen na een strafschoppenreeks. Ik bel zo meteen met de voetballer die toen de laatste penalty heeft binnengetrapt. Dit is wat mijn mama
1: zei. Morgen op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens. Zeg eens
2: meisje. We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40. 7 zeven
1: zonden in één man. Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
2: Radio BNE Vlaamse 40. Morgen namiddag om 3 uur op Radio BNE.
3: Massa, zonneschone lounge set.
4: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
8: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
9: Mini Europa! Mini Europa! Das Reza!
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog stellen terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
14: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
15: Amai, schoon.
14: Ja, ja.
15: En dat past binnen jullie budget?
14: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
15: Slim.
14: Prachtige keuken, hè.
15: Ja.
16: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solden tot 30% korting.
1: Radio 2.

0: Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Vanavond de meest spannende match liever voor onze Rode Duivels en bij uitbreiding ook voor de rest van ons land. Meest spannende sinds de halve finale wedstrijd op het WK 2018 wellicht. België-Spanje. Vanavond om 9 uur op het WK voetbal in Los Angeles. Trouwens ook live te volgen hier op grootscherm in Blankenbergen. Kom gerust naar de pier in Blankenbergen. Bovenop onze Radio 2 studio staat het grote scherm nu al klaar. En 40 jaar geleden speelden we ook op het WK in 1986 in Mexico, de kwartfinale tegen Spanje. Toen gingen we door na een strafschoppenreeks en de held van de natie was toen toch wel Leo van der Elst, die de laatste penalty binnentrapte. Dag Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, weet jij dat moment nog goed? Hoe heb je dat toen beleefd?
1: hoe beleef je zo'n moment? Wel, je bent ten eerste enorm gestresseerd natuurlijk, omdat het eigenlijk de bedoeling niet was dat ik die penalty ging trappen. Ik had mij wel opgegeven bij onze coach, bij Guy Thijs, om te zeggen, ik wil eentje nemen, maar het moet de laatste zijn. In de hoop dat het niet zou nodig zijn en dat Jean-Marie Pfaff er twee ging stoppen. Maar uiteindelijk bleek het de beslissende te zijn.
0: Ja.
1: En toch redelijk belangrijk. En als die dan binnen gaat, dan ben je echt zo blij als een kermisvogel, zoals ze dan zeggen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Je voelt dan wel het gewicht van de natie op je schouders ook. Heb je dan ook een plan als je daar staat? Weet je dan in je hoofd van, ik ga dit proberen?
1: Ik had in mijn hoofd van, ik kan heel hard schieten. Dat was een van mijn specialiteiten. Toen ik voetbalde, op dat moment ook bij Club Brugge. Dus ik gaf meestal alle vrije trappen en alle strafschoppen. Dus ik had mij gewoon voorgenomen van, ik ga zo hard mogelijk schieten. En als Zubizarreta de doelman van Spanje blijft staan, ja, dan zal hij wel ermee invliegen zeker. Dus dat was mijn plan. Als je dan een plan kan noemen uiteraard.
0: Ja. Zeg, ja, wij bellen jou daar nu nog over. Word je daar ook nog over aangesproken op straat?
1: In deze periode is het wel echt uitzonderlijk. Want ja, de vergelijking met Spanje 40 jaar geleden en Spanje straks, ja, die zijn er natuurlijk. Kwartfinale, we kunnen de halve finale bereiken vanavond. Dus nu echt wel is het heel druk. Word ik er heel vaak en heel veel over aangesproken.
0: Ja.
1: Maar ja, in het normale leven, dus aanhalingstekens, valt dat uiteindelijk wel mee. Maar ze weten natuurlijk, als ze mij zien, word ik toch wel heel vaak gelinkt met die penalty.
0: Ja, snap ik. Zeg, ik heb horen fluisteren dat er toen na die wedstrijd in 86 wel stevig gefeest is. Klopt dat?
1: Dat klopt zeker. Ja. We zijn denk ik met toch een 10-12 spelers zwaar op stap geweest. Dan moeten we niet onder stoelen of banken steken. De euforie na de wedstrijd was groot. En dat is heel, heel fel gevierd. En ik herinner me ook nog toen we thuis kwamen, ik denk rond een uur of 5 in de ochtend.
0: Oeh.
1: Dat ook onze coach nog wakker was, Guy Thijs. Die had ook een glaasje gedronken. Maar ja, dezelfde dag moesten we opnieuw gaan trainen. Dus we zijn snel in ons bed gekropen.
0: Ja, ja, ja.
1: We hebben wat geslapen en zijn dan terug aan het trainen geslagen.
0: Ja. Zeg, over naar vandaag. Vanavond gaat het gebeuren. Je vertelde al in een interview in de pers dat Hans van Aken van jou de beslissende penalty zou mogen nemen als het zover zou komen vanavond. Waarom Hans van Aken?
1: Nou, Hans, hier bij Club Brugge zeggen we, Hans is magic. Hè, dus dat is een geweldige voetballer. Ook een geweldige kerel die eigenlijk zelden tot nooit stress heeft. Of dat hij nu speelt tegen met alle respect, wel Oviedo of tegen Barcelona. Dat maakt hem niet veel uit. Dus ik denk dat Hans wel eens, als het op strafschoppen aankomt, dat hij daarvoor de geknipte man is. Dus ik hoop het echt voor hem, als het zover komt, dat hij het wordt. En dan kan ik hem hier bij Club Brugge ontvangen als de tweede beslissende strafschopnemer van het land.
0: Het zou mooi zijn. Ja, absoluut, begrijp ik. Zeg, ja, obligatoire vraag natuurlijk. Wat is jouw pronostiek voor vanavond?
1: Ja, ik moet mijn gedachtegang van de laatste dagen trouw blijven. Dus 1-1 en beslissing valt op strafschoppen en België gaat door.
0: Alright, dat zou zo spannend zijn en zo mooi zijn. We gaan het zien. Waar ga jij kijken vanavond, Leo?
1: Ah, ik ben uitgenodigd bij wat vrienden. We gaan in de tuin ook een scherm plaatsen. Het zal niet zo groot zijn als het scherm van Radio 2 in Blankenberg waarschijnlijk. Maar en de barbecue aansteken en dan op gemak rustig aan naar de match kijken.
0: Alright, super. Heel veel kijkplezier en dankjewel dat we jou even mochten storen. Ex-Rode Duivel Leo van der Elst over die legendarische wedstrijd hopelijk van vanavond België tegen Spanje. Fijne dag, hè. Dag Leo.
1: Dankjewel, jullie ook. Bye.
2: Volg het WK. Elke dag op VRT Max.

0: Alvaro Soler en Muero. Vandaag, oeps, ja, Radio 2, daar luister je naar. Vandaag openen er 5 B-boxen in ons land. Dat zijn die pakjesautomaten van B-Post. Met in die 5 B-boxen telkens een zomerse prijs. Je kon de hele week tips verzamelen over de locaties van die 5 winnende B-boxen. Want er staan er natuurlijk heel veel in ons land. Maar ja, in welke zit dan juist die prijs? In elke provincie eentje met daarin een zomerse prijs. We weten intussen dat er sinds 9 uur vanochtend 4 van de 5 B-boxen zijn geopend. Daarnet heeft Wendy Schouteden de B-box in Hasselt kunnen openen. Die stond aan een doe-het-zelfzaak. En zij won een gezinsticket om naar Cirque du Soleil te gaan kijken. Dat wil zeggen dat er nog eentje gesloten is, nog niet gevonden is, nog niet geopend is. En dat is ergens in de provincie Antwerpen. Dus als je daar nog op zoek bent naar zo'n B-box, dan blijf zoeken. Hopelijk vind je hem voor 12 uur, want na 12 uur gaat de B-box ook niet meer open. Maar we spelen nog iets anders vandaag. Fruitjes! Ja, want we verzomeren, we verfruiten ook vandaag weer een zomers nummer. Elke dag een nieuwe opgave. We spelen voor 100 euro aan fruitbudget. Dat is toch al mooi. En als je niet kan raden over welk nummer het gaat vandaag, dan schuift dat fruitbudget van vandaag gewoon op naar morgen. Het zal voor maandag zijn dan. En dan spelen we maandag voor 200 euro. Maar kijk, gisteren werd er 300 euro aan fruitbudget gewonnen. Dat wil zeggen dat de teller weer op 100 euro staat voor vandaag. Als jij zo meteen wil meespelen, welk zomers nummer hebben wij verfruit? Binnen de 5 seconden de titel van het nummer verzinnen en dan win jij misschien wel 100 euro aan fruitbudget. Aanmelden kan vanaf...
1: Fruitjes! Superlekkere en gezonde fruitjes!
0: Vanaf nu

0: Fiction Factory and Feels Like Heaven. Laat ons hopen dat we dat rond een uur of 11 vanavond ook gaan zeggen. Als de Rode Duivels zouden doorgaan, het zou fantastisch mooi zijn natuurlijk. Hè. Volgens Leo van der Elst 1-1 en dan winnen met penalties. Spannend.
1: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
2: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja, en het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Deze radiospot is voor u.
8: Absoluut.
7: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
8: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
7: Wel, dat is niet normaal.
8: Nee, het is tijd.
7: Hoog tijd.
8: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
7: Maar uw bed aan u.
8: Exact.
7: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life. Nu bij Sleep Life.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Zometeen valt er weer 100 euro fruitbudget te winnen als jij weet welk nummer de fruitige tekst heeft gekregen. Je kan je nog aanmelden door mee te spelen in de app van Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. 1 op de 20 of 4000 leerlingen die in september aan de middelbare school beginnen, moeten 3 uur extra Nederlands volgen per week bovenop het normale rooster. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Demir. Basisscholen konden leerlingen het afgelopen schooljaar voor het eerst verplichten om die extra lessen te volgen. Maar dat organiseren in het middelbaar zal volgens de Socialistische Vakbond niet evident zijn. Want er zijn al veel leraren tekort en ook voor de leerlingen is het zwaar, zegt Nancy Liber van ACOD.
4: Voor de leerlingen zelf hadden wij gevraagd of dat die 3 uren, of dat dat niet tijdens een weekopdracht eigenlijk kon gebeuren, tijdens de lessen. Maar ja, men heeft ervoor gekozen om die 3 uren extra erbovenop te doen, wat voor de leerlingen toch wel een extra belasting is. Ze komen uit het basisonderwijs naar het secundair onderwijs gaan, is al een grote overstap. En we vrezen natuurlijk dat dat een beetje de kosten zal gaan van de andere vakken, want ja, je kan je tijd natuurlijk maar 1 keer besteden.
3: In het zuiden van Spanje zijn 19 mensen vermist geraakt bij een bosbrand in de buurt van Almeria. Eerder waren er al zeker 11 doden geteld. De slachtoffers zijn waarschijnlijk buitenlanders. Het is de dodelijkste bosbrand ooit in de regio Andalusië. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich heel snel. De Vlaamse Isabel Broods heeft een bed and breakfast in het getroffen gebied en ze moest heel snel vertrekken.
5: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. En die van branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp. Het is onwaarschijnlijk mooi hoe mensen elkaar steunen. En iedereen vraagt aan elkaar als we iets kunnen doen, als we kunnen helpen, zeg het.
3: De oorzaak van de bosbrand is waarschijnlijk een losgeraakte elektriciteitskabel. In Krasnodar, in het zuiden van Rusland, is een brand uitgebroken bij een olieraffinaderij na een Oekraïnse droneaanval. De brand is intussen wel geblust. In de regio Rostov, ook in het zuiden, staan ook 2 oliedepots in brand in een haven na een aanval. Oekraïne valt voortdurend olieinfrastructuur in Rusland aan. Daardoor zijn brandstoftekorten ontstaan en heeft Rusland ook dieseluitvoer tot het eind van deze maand verboden. En het beroemde tapijt van Bayeux is aangekomen in het British Museum in Londen. Het zal er een jaar lang tentoongesteld worden. Het tapijt is 68 meter lang, werd gemaakt in de 11e eeuw en werd nog nooit eerder uitgeleend aan een museum buiten Frankrijk. Het beeld de Franse verovering van Engeland uit, met onder meer de slag bij Hastings. Het is tegelijk een kunstwerk en ook een historisch document. De directeur van het British Museum is blij dat het tapijt van Bayeux voor de eerste keer in 1000 jaar in het Verenigd Koninkrijk is. En het is een belangrijk historisch werk, zegt hij.
6: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
3: Tegen het uitlenen kwam veel protest, want volgens tegenstanders is het tapijt te fragiel om verplaatst te worden. Het werd verhuisd in een kist die in een andere kist werd geplaatst om zo de trillingen tot een minimum te beperken. Zonnig vandaag met enkele hoge wolken, maxima van 25 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. In het weekend zowat hetzelfde weer en begin volgende week wel kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Zeer goedemorgen. Naar Antwerpen komt er een kwartier file bij op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpsring 20 minuten vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op andere plekken op de snelwegen alleen maar wat kleine en luchte vertragingen.
7: Radio 2 aan zee.
0: Daan Mazet.
1: Soms vallen de dingen zo mooi samen en zoals nu. Ik speel voor jou The Cure met Friday I'm in Love.

0: Als dit jouw favoriet is voor VRT Zomerrit, stemmen hè. Stemmen hè, via VRT Max. Op Berre met Yesterday, Today, Tomorrow. Fruitjes! En daar gaan we weer. Fruitige teksten op een zeer bekende zomerhit. Maar over welke zomerhit gaat het? We gaan weer zoeken naar een titel. En vandaag spelen we met Stien Mispelters uit Herent. Dag Stien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het vandaag op deze vrijdag?
1: Heel goed. Ik werk wel, maar met de radio erbij, dus dat gaat extra goed.
0: Lukt het om een beetje zonzeestrand tot bij jou te krijgen in Herent dan, vanuit Blankenberg?
1: Ja, ik zit in Brussel vandaag, maar... Ja.
0: Maar toch een beetje zomerse gevoel is daar die richting uit?
1: Ja, met de radio,
0: Goed, we spelen vandaag voor 100 euro aan fruitbudget. Waar ga je dat vooral aan opkopen, mocht je winnen? Wat is jouw favoriet fruit?
1: Ja, in de zomer, watermeloen.
0: Oh, goed hè. Dat is altijd goed, hè? Oh, heerlijk, heerlijk. Zeker met deze warme temperaturen. Ik gun het jou. Luister goed, zorg dat het stil is bij jou in de buurt. Zeer goed luisteren. Na de opgave krijg je 5 seconden bedenktijd. En ik weet niet of je de afgelopen dagen al geluisterd hebt, maar de jury is heel streng, hè? Als het niet binnen de 5 seconden en niet de juiste titel is van het nummer, ja, dan is het niet juist. Dus
1: echt,
0: concentreer je. Dit is jouw opgave voor vandaag.

0: Kiwi.
1: En dan 5 seconden vanaf nu.
2: Enamorada bomboen.
1: Is het Enamorada bomboen? Laat ons luisteren.
3: Ja!
2: Joepie!
1: Ja, eigenlijk was het niet zo moeilijk vandaag, denk ik, Kerstien.
2: Nee.
1: Ja, op en top zomersnummer natuurlijk. Belle Perez, meer zomer gaat het niet worden. Proficiat, Stien. Dat wil zeggen dat die €100 aan fruitbudget jouw richting uitkomt. Dus ja,
2: dat is heel fijn.
1: Laat de watermeloenen maar aanrukken, zou ik zeggen.
2: Ja. Dat is goed.
1: Veel plezier nog in Brussel. Tot snel, hè. Dag, Stien.
2: Ja, dag.
4: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leijzen. Hey,

0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Radio 2 aan Zee vanuit Blankenbergen met deze zomerse muziek van Alphabeats en Fascination. Past bij het weer natuurlijk, het is weer warm. Aan zee draaglijk vandaag, leuk. Maar wat zeggen de komende dagen? Zometeen Bram met de laatste weerkaarten.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

0: vind ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
5: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
5: Van mijn familie.
7: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
5: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Ze zijn terug.
13: En doet Tekstje nog?
14: Natuurlijk kijk ik met Tekstje nog.
12: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
14: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
12: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Zomershow.live in samenwerking met Radio 2.
15: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
16: Radio 2.
17: Elke dag telt voor 2.

0: Er wordt zelfs gedanst op onze zwaaistip op dit moment, als je meekijkt. Ja, mooi, mooi, goed. De jonge man heeft zijn beste dance moves laten zien op Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Kijk gerust mee via VRT Max. Kan je live meekijken hier bij Radio 2 aan zee in Blankenbergen. Dag Bram, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, je vertelde vanochtend bij collega Sharon dat je vanavond de jeugdbeweging over de vloer krijgt.
1: Ja, klopt.
0: Niet over de vloer, over de tuin, want die komen in jouw tuin logeren. Die komen met de fiets. Is dat dan ook grootscherm en pintjes vanavond?
1: Wel, ze zijn met 40 blijkbaar. Oh. Dus het is een giro van Basel. 40 man in mijn living, dat gaat niet lukken. En de tv buiten zetten is ook moeilijk, want die hangt bij mij vast aan de muur thuis. Dus ik denk dat ik hen ga aanraden om naar Aarschot te gaan. Daar zijn genoeg cafés die een scherm voor de deur hebben staan. En ze kunnen daar dan een pintje gaan drinken.
0: Ja, allee, vooruit. Ja. Laat ons hopen dat ze dan niet al te zat weer terug naar jou thuis keren. Maar gaan ze dat droog doen en nog altijd met aangename temperaturen?
1: Ja, zeker wel. Nu, aangename temperaturen, ja, dat is natuurlijk iets heel persoonlijk. Nu, waarom zou je naar een Spaanse Costa trekken als ze nu aan de Costa Belgica heel aangenaam weer hebben? Als ik zo kijk, Costa Blanca en dergelijke, goh, temperaturen op dit moment al 30 graden en meer. Terwijl bij ons aan onze kust is het best draaglijk, 4 of 25 graden op het strand. Dus ja, ik denk dat het een druk weekend zal worden, want in het binnenland wordt het natuurlijk wel wat warmer. Hè. Vandaag 25 graden aan de kust en 29 of 30 graden in het binnenland. Gelukkig is er wel wat wind, dat is een matige noordoostenwind. Aan zee gaat die zelfs vrij krachtig gaan waaien in de loop van de dag. Ja, boven ons hoofd wat hoge wolkenvelden, maar vooral heel veel zon en dat blijft ook zo de komende dagen. Vanavond is het heerlijk naar de voetbal kijken buiten. Het koelt traag af. Morgenochtend uiteindelijk minima tussen 17 en 19 graden. En dan morgen, ja, heel zonnig weer. Tikkeltje warmer nog. 1 of 32 graden in het binnenland. Aan zee daar wat minder heet. 5 of 26 graden. Met opnieuw een bries uit het noordoosten. En ook, niet alleen in het weekend, maar ook maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is het toch wel zeer warm. Tropische temperaturen in het binnenland, dus 1 of 32 graden. Misschien hier en daar zelfs een 33 graden met heel veel zon. Het is pas vanaf donderdag dat de kans op een aantal onweders begint toe te nemen. En dan vanaf vrijdag zou het wat koeler gaan worden.
0: Daar zullen ook wel heel wat mensen naar uitkijken, dat het weer
1: dat
0: wat
1: ook, ja,
0: draaglijker wordt. Maar je zei het al, aangename temperaturen hier in Blankenbergen. Dus als je niet weet wat doen, kom gerust langs. Ook hier staat een groot scherm trouwens om het voetbal te volgen. Goed, dankjewel Bram, tot later. Hè.
1: Bye bye, fijn weekend.
2: Energie Rebbe.

0: One Republic en Runaway naar Antwerpen. 20 minuten erbij op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E19 is het aan de werken bij Mechelen-Noord aanschuiven, want daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpsring een kwartier erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten vertraging richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op andere plekken op de snelwegen alleen wat lichtere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Steelers Wheel and Stuck in the Middle with You. De hele week kon je tips verzamelen op VRT Max om de locaties van 5 B-boxen te bemachtigen. 5 B-boxen van die pakjesautomaten van B-Post. In elke provincie eentje waar telkens een zomerse prijs in zit. Die van de provincie Antwerpen is op dit moment nog altijd gesloten. Je hebt nog een half uurtje de tijd om die te openen, nog tot 12 uur. Dus misschien nog snel even meespelen via VRT Max of die tip nog eens heel aandachtig lezen. Misschien kom je er toch nog op en kan je hem toch nog gaan openen als eerste. De andere 4 B-boxen in de andere provincies zijn intussen al geopend. En volgende week trouwens, nieuw spelletje. 5 nieuwe B-boxen en dus ook 5 nieuwe prijzen.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Camille.
3: Waarom is hij de man van uw leven?
4: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
5: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
4: Dus alle huilscènes in Milo, die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.

0: festivaltickets gescoord, even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken?
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Lokerse feesten. Dat is 10 dagen feest. Met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom O'Dell, Softcell, The Human League, Diana Ross, Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Samen met Radio 2.
13: Radio 2. Radio 2.

0: Ze was hier afgelopen week bij Radio 2 aan Zee. Lies, Good In Goodbye. En als je wil weten wanneer jouw favoriete artiest hier op het podium staat, awel, VRT Max, surf even door naar de Radio 2 pagina en daar vind je het hele lijstje. Het is vakantie, we zijn intussen dag 10 in de maand juli. Maar niet iedereen heeft vakantie natuurlijk, want er zijn mensen die de hele zomer doorwerken om andere mensen te kunnen laten genieten, die als het ware een soort van vakantiejob uitvoeren, zodat andere mensen fijn vakantie kunnen vieren. Een van die mensen is Mio Koike. Dag Mio, goedemorgen of goedemiddag bijna.
1: Goedemiddag.
0: Mio, jij bent piloot bij Brussels Airlines. Ben je al lang piloot?
1: Ongeveer 6-7 jaar.
0: En is dat dan ook in de zomer altijd doorwerken voor jou?
1: Voor mij wel. Voor andere collega's die hebben soms eens vakantie. Maar voorlopig is dat bij ons nog niet nodig om in de zomer vakantie te hebben. Dus voilà.
0: Oké. En vlieg je dan veel naar vakantiebestemmingen deze weken?
1: Ja, absoluut. Voor juli doe ik ongeveer een 40-tal vluchten.
0: Ja, en naar waar gaan die zoal?
1: Oh, heel uitgebreid. Nice, Barcelona. Wat doen we nog allemaal? Londen, citytrips, Berlijn bijvoorbeeld. Maar ook iets verder, Las Palmas, Tenerife.
0: Ja, en jij combineert ook af en toe bestemmingen op één dag. Hè? Het is niet dat je één keer op en af naar Nice vliegt en klaar. Soms zijn dat meerdere bestemmingen toch, hè?
1: Absoluut. Soms doen wij 4 vluchten per dag. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld Barcelona en nadien Nice.
0: Tof, hè, dat je s'avonds thuis komt en je kan zeggen, ja, ik ben even in Nice en Barcelona geweest vandaag.
1: Wel, inderdaad. Dat maakt onze wereld, zo groot of ook klein het ook kan zijn. Ja, eerst ja. Barcelona, dan Nice. En dan daarna ja, gewoon s'avonds aan tafel thuis zitten.
0: Fantastisch, toch? Zeg, merk jij dat er de passagiers... Zijn dat toch andere passagiers die in de zomermaanden in het vliegtuig zitten?
1: Absoluut. Vakantiepassagiers zijn eigenlijk veel aangenamer. Die hebben misschien iets meer tijd, als ik het zo kan zeggen. Relaxer. Terwijl als de businesspassagiers toch een bijzonder drukke agenda hebben en daarbij de nodige tijdsdruk uitoefenen op ons.
0: Ja, ja, ja. Zeg, en wat is je favoriete bestemming?
1: Kopenhagen.
0: En waarom?
1: Combinatie, natuur, lekker eten. Die combinatie is daar supergoed gedaan. En ik heb daar een hele leuke looproute, dus die probeer ik wel altijd te lopen als ik daar ben.
0: Alright, helemaal goed. Dus als iemand nog een tripje zoekt, je kan naar Kopenhagen gaan. En wie weet is Mio dan wel jouw piloot voor die dag. Mio, dankjewel om even over jouw vakantiejob te vertellen en fijne zomer nog. Hè. Waar gaat de volgende vlucht naartoe?
1: Volgende vlucht gaat naar Milaan.
0: Oh, ook al zo'n zomerbestemming. Mio, dankjewel. Fijn weekend straks, hè.
1: Fijn weekend.
0: Bye bye.
1: Doei.

0: Ambiance in de Ketor. Antoon met de enige E-meisje, lieve vrienden. Het scherm staat klaar bij Radio 2 aan Zee. Voor vanavond kan je hier in Blankenbergen aan de Belgian Pier de wedstrijd van de Rode Duivels ook volgen op groot scherm in Blankenbergen. Veel mensen die in het rood gekleed zijn, zoals de twee dames die er nu voor de studio staan. Goeie outfit, dames. Heel goed gedaan. Ja. Er wordt massaal gekeken vanavond op grote schermen, maar niet alleen hier bij ons in ons land. Er zijn ook mensen die in het hol van de leeuw de wedstrijd gaan volgen. Zoals Patrick en Brigitte bijvoorbeeld uit Sint-Niklaas. Dag Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Daan.
0: Hallo, want vertel eens waar dat jullie straks gaan kijken.
1: Op het La Fossa-strand in Calpe.
0: In Calpe.
1: Dat is een paar honderd gekke Spanjaarden waarschijnlijk.
0: Ja, dat is in Spanje voor alle duidelijkheid. Calpe, mocht je het nog niet weten. En heb je daar weet dat daar nog Belgen rondom jou gaan zijn? Of ga je daar echt de enige zijn tussen de Spanjaarden?
1: Nee. Jullie weten wel dat er in Calpe wel heel wat Belgen verblijven op vakantie komen. Dus we gaan ons mannetje kunnen staan. Zowel op het veld als op het strand.
0: Oké, en wat denk je dat het gaat worden?
1: Oh, een dringende overwinning. 0-2.
0: Dat is zeer overtuigend. Heel goed. Veel plezier daar vanavond. Doe alle Belgen in Calpe daar de groeten van ons.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Zeer goed. Er gaat ook gekeken worden in de Nuance Beach Bar van Calpe. Want ook daar hebben ze een groot scherm voorzien. Joffrey, goedemorgen.
2: Hey, hallo.
0: Hoeveel volk verwachten jullie daar?
2: Ik denk rond de 60 personen.
0: Ah, tof, sowieso.
2: En buiten op het strand, ja, dat kan ik niet tellen. Dat kun je niet tellen.
0: Wordt er veel over gepraat over de wedstrijd van vanavond, België-Spanje?
2: We hopen eigenlijk dat België het gaat winnen.
0: Ja, dat hopen we allemaal. Dat hopen we allemaal. Wat zeggen de Spanjaarden daarvan tegen jou?
2: Die zijn heel zelfverzekerd. Die denken niet dat ze gaan verliezen. Dus.
0: Maar jij bent
2: overtuigd. We zullen straks zien. Alles moet gespeeld worden.
0: Ja, dat is waar. Alle Belgen daar veel groeten van ons. Fijn dat jullie daar in Calpe massaal ook met de Belgen op het grote scherm gaan kijken. Hè. De groetjes daar. Hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Joffrey. Radio 2 aan Zee. Dan

0: Shop Boys samen met Dusty Springfield en What Have I Done To Deserve This. We hadden daarnet Patrick en Joffrey aan de lijn vanuit Calpe in Spanje over hoe de wedstrijd daar vanavond gaat worden gevolgd in Spanje zelf. Nu, je weet het misschien, Anne en ik gaan in januari opnieuw op winterbreak naar Calpe. Een week aan de Costa Blanca. Fijne uitstappen. Genieten van lekker eten en entertainment bij Anne en Daan. Er zijn nog wat kamers beschikbaar, dus als je met ons mee wil, zoek even het Radio 2-kanaal op VRT Max. Klik daar op Doe Mee en daar vind je alle informatie. En dan zien we jou graag in januari in Calpe. Ik zwaai af in Blankenberg voorlopig. Anne houdt jou de komende weken gezelschap in de voormiddag. Dus heel graag tot in augustus. En goed supporteren, hè jongens.
1: Krevel. Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
2: Krevel. Leef beter.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Ritchie. Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
13: Ah, welk zat eens op zoek?
12: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, top hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
16: En ook wij gaan al eens opwarmen voor die wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Spanje. En vooral, ja, zijn ook die Spanjaarden klaar in onze stad voor die wedstrijd vanavond. Zometeen meer.
17: Elke dag, telt voor twee. VRT Radio 2.
18: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij de bosbranden in Spanje zijn nu al 11 doden geteld, onder wie enkele buitenlandse toeristen. De werkgevers reageren positief op het wegenvignet en België maakt zich klaar om voluit te supporteren voor de Rode Duivels. Bij de bosbrand in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn zeker 11 doden gevallen. Dat bevestigt de plaatselijke overheid. Er zouden nog zowat verschillende mensen vermist zijn. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 zwaar. Bij de doden zouden verschillende buitenlandse toeristen zijn, bij wie mogelijk ook Belgen. Mieke Strings, wat weet je hier nog over?
19: Ja, het aantal vermisten zijn er dus 19. Okay. Van de doden zijn 4 mensen gevonden in hun auto. En het stuur zou rechts hebben gestaan, dus wellicht zijn dat Britten. De 7 anderen hebben volgens de burgemeester van het dorpje Bedar, waar ze woonden, een evacuatiebevel gekregen. De brandweer is daar van deur tot deur aan gaan kloppen. Maar sommigen wilden niet vertrekken en zijn later dan toch vertrokken, terwijl ze dan eigenlijk beter binnen hadden kunnen blijven, dat zegt de burgemeester. En ze zouden ook afgeweken zijn van de voorziene evacuatieweg. Volgens de minister van Rampenbestrijding van de regio Andalusië is bij die 7 doden zeker 1 Spanjaard en de andere zouden Britten of Belgen kunnen zijn. Dat zei hij op de Spaanse televisie.
20: De ellos parece que uno es de nacionalidad española y el resto pueden ser belga o británicos también.
18: Dus er is nog geen bevestiging van Belgische slachtoffers.
19: Nee, voor alle duidelijkheid, dat is er nog niet. Dat dorpje Bedar, onder meer, dat dorp is uiteindelijk helemaal geëvacueerd. En ook de Vlaamse Isabel Brood woont daar. Zij heeft daar een bed and breakfast.
21: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. En die van branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp.
19: Ja, dus de oorzaak van de brand is mogelijk een omgevallen elektriciteitspaal of een kabel die naar beneden gevallen is. In ieder geval is de brandbestrijding heel moeilijk, want het is een gebied met veel ravijnen en daar kunnen voertuigen niet in. De brand wordt nu bestreden met 500 brandweerlui, 16 vliegtuigen, ook het leger is aanwezig en al meer dan 3000 hectare is inmiddels in vlammen opgegaan.
18: Dankjewel, Mieke. Ondernemersorganisatie Unizo en werkgeversorganisatie VOCA zijn tevreden dat er binnenkort moet betaald worden om onze wegen te gebruiken. Want vanaf 1 mei zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet moeten kopen om op snel- en gewestwegen te rijden. Het zou tot €125 per jaar kosten. Het is goed dat die opbrengst uitsluitend naar onderhoud en investeringen in onze verouderde wegen zou gaan. Maar het wegenvignet lost de files niet op, zegt Bart Buyssen van Unizo.
9: Enige nadeel is eigenlijk dat een wegenvignet op zich weinig sturend is. Dus het lost het mobiliteitsprobleem en het fileprobleem niet op. Dat toch wel een serieuze economische impact heeft ook voor onze ondernemers. Daar heb je eigenlijk een slimme kilometerheffing nodig. Die kan variëren in functie van de tijd, plaats en het gebruik dat men maakt van de wegen. En die dan in de plaats komt van de verkeersbelasting. En daar blijven toch nog vragende partijen voor.
18: Vanavond staan er op heel veel plaatsen in het land weer grote schermen waar de fans van de Rode Duivels de match tegen Spanje kunnen meevolgen. De kwartfinale wedstrijd in het WK voetbal begint om 9:00. Peter de Kroebelen, waar kan je zoal naartoe?
10: Ja, de kwartfinale heeft duidelijk voor een boost gezorgd en er komen meer en meer schermen bij. En grote evenementen schuiven zelfs in hun tijdschema. Zo bijvoorbeeld een scherm voor het eerst in de Kruidtuin in Mechelen, ook in de AED-televisiestudio's in Lint en in het OLT in Deurne, waar een concert vroeger begint. Op de Grote Markt in Leuven, daar wordt een concert ook verplaatst. Ook op de Markt in Tiene, er is Vlaanderen Zingt in Dendermonde, dat vervroegt. En dan is er voetbal op grootscherm. Ook hetzelfde op Rock Zottegem en op het Cactus Festival in Brugge. In Nieuwpoort is er barbecue en voetbal in het Sint-Bernardus College daar. En in Blankenbergen in het centrum en ook aan de Pier, waar Radio 2 zijn zomerstudio heeft. En ook op het Stadsplein in Sint-Truiden. En dan zwijg ik nog over de vele cafés en huiskamers waar hopelijk dan toch veel sfeer en vreugde zal zijn.
18: En een overzicht kan je ook vinden op vrtnieuws.be. En die cafés en restaurants bereiden zich zeker voor. Dat vertelt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
22: Met enorm veel enthousiasme. Hè. De koelkasten worden volgezet. Er worden ook bijkomende tv-schermen in heel veel zaken gezet. Ook trouwens bij restaurants, zodat je kan eten en genieten van de match. Dus of je nu op hotel, café of op restaurant gaat, je gaat met open armen ontvangen worden. Goed genoeg voorzien van eten en drinken, zodat we kunnen genieten van de zegen die de Rode Duivels gaan halen vanavond.
18: Ook in Los Angeles in de VS maken fans zich klaar om naar België-Spanje te kijken. Amerika-correspondent Thomas de Grave ging hen opzoeken.
23: Goh, moeilijk te zeggen, maar ik hoop toch dat we winnen met 0-1, denk ik. Ik denk Lukaku die invalt en het afmaakt.
24: Ik hoop gewoon winnen in een goede sfeer. Dat vind ik het belangrijkste.
25: Voor mij dat zou het mooiste geschenk zijn dat ik ooit in mijn leven kan krijgen. Hè. Dus dat is magnifiek.
26: Ik hoop dat we de 40 jaar in Mexico 86 dat we kunnen overdoen, dat we met de penalties 5-4 winnen. Dat zou geweldig zijn.
18: Vanavond dus om 9:00 Spanje-België. Het weer is zonnig met wat hoge wolken, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf zondag nog wat warmer en vanaf dinsdag kans op onweer. En bij de bosbrand in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn zeker 11 mensen gestorven. Daarmee begon het nieuws. Er zouden ook 19 mensen vermist zijn. Bij de doden zouden ook verschillende buitenlandse toeristen zijn, mogelijk Belgen. Maar daar is nog geen bevestiging over. Meer op vrtnieuws.be.
16: Dankjewel Charlotte. Het is 11:56. Toch nog even de weg op, want het is best nog druk. Op de E19 beginnen we van Brussel naar Antwerpen. Een half uur vertraging tussen Zemst en Mechelen-Noord door een ongeval op de rechterrijstrook. Dan nog naar Antwerpen een kwartier erbij op de A12 vanaf Hoevenum. Ook 10 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Ook een half uur op de E313 van voor Massenhoven. En nog eentje op de Antwerpse ring. 20 erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
27: Dorso. Ergonomisch slapen.
28: Radio 2.
29: Radio 2 middag in Antwerpen.
30: Weet wat er leeft in jouw buurt.
29: Michael Josens.

0: Zeg, en hopelijk wordt dat ook de max vanavond, hè? Ah ja, tuurlijk wel, want de Rode Duivels gaan weer spelen tegen Spanje, de kwartfinale. En nu heb ik hier toevallig een collega op de redactie van Radio 2 in Antwerpen, onze Anne Verstijft van VRT Nieuws. Anne, goedemiddag.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Zeg, Anne, je bent eigenlijk net terug binnen op de redactie, want ik heb jou zien vertrekken vanmorgen rond 8 uur. En je bent al heel de voormiddag op zoek naar Spanjaarden in onze stad en vooral Spanjaarden die zich durven tonen in onze stad.
1: Ja, en ik heb de indruk dat ze het niet zo goed durven momenteel. Het was geen makkelijke zoektocht. Maar ja, een bezoek aan het toeristisch infokantoor in het Steen in Antwerpen, dat maakte al veel duidelijk. De Spanjaarden komen blijkbaar meestal pas na de middag, zeiden ze daar. Dikwijls omdat die uit Brussel komen met de trein. Dat is niet te snappen toch, dat ze niet in de seniorenstad verblijven. Want ja, senioren, dat is een verbastering van het Spaanse senior. Ah, ja. We hebben hier die Spaanse hertog Alva over de vloer gehad. We hebben hier ook nog altijd een pagadertoren, hè? Ken je?
0: Ja. Dus met andere woorden, je hebt niemand gevonden aan.
1: Ja, wel, toch wel. Ja, gelukkig toch. Zijn er de Tallships Races ook dit weekend. En daar ligt ook al een Spaanse schoener aan de kade. Drie grote masken, de Pascual Flores. En daar kon ik Miguel spreken. En die is heel blij dat hij net hier vanavond aan land kan.
2: I'm from Zaragoza, which is in the north of Spain. I'm a part member of the Pascual Flores crew, a sailing vessel from 1917, participating in the Tallship Races, winners of last year, 2025, hope so this year as well. And we are glad we are at Belgium to see the Spain-Belgium tonight. Hopefully we can share with everyone the two countries. And I'm sorry, but to go to semifinals.
1: Ja, Hedy is dus al overtuigd dat Spanje gaat winnen vanavond. Ja. En vorig jaar wonnen ze trouwens met hun schip ook de Tallships Races. Nu, hij is heel blij dat hij hier aan land kan, want hij heeft nog nooit zo weinig wedstrijden kunnen zien van een WK, omdat hij de afgelopen weken op zee was.
0: Ah, ja.
1: Dus nu kijkt hij er wel naar uit dat hij aan land kan en dat hij ook nog eens in het land zit dat tegen Spanje moet spelen vanavond. En misschien ontmoet hij dan wel Adolfo op café. Die is trouwens ook uit Zaragoza.
3: For me is a special place for watch the match, of course. Yeah, I'm so very exciting to watch the match in a bar or coffee or something like this. I think it's going to be really special.
1: Ja, die vindt het heel speciaal, hè, dat hij vandaag net nu in België is. Hij wil zeker de match gaan zien op café.
0: Ja, zeg, en wij zijn hier toch ook geregeld aan groepen passeren met een gids. Vandaag geen Spaanse groep gezien dan? Of
1: ja, wel? Net vandaag niet precies. Dat is iets typisch, hè, als je ze zoekt. Maar stadsgids Luc, die had in zijn groep op de Grote Markt toch enkele Spanjaarden mee.
4: You know that you're gonna lose. Spain is gonna lose against Belgium, of course.
5: It's not going. Lamine Yamal is gonna score 3 goals in the first 10 minutes. It's like that.
4: Okay, but Lukaku is gonna score 4 goals.
5: So Lamine Yamal is gonna score 5.
1: And what do you think? ¿Quién va a ganar?
6: Yo pienso que España va a ganar.
1: Ja, maar dat wordt daar eigenlijk geen België-Spanje blijkbaar, maar Jamal Lukaku, denk ik daar. Maar ja, ze zijn wel echt allemaal overtuigd dat Spanje gaat winnen.
7: I'd say 2-1 for Spain, yeah.
6: Dat's uno.
3: My prediction is Belgium 1, Spain 3.
7: Ah, una predicción, of course. I'd say 1-2 for Spain.
1: Ja, 1-2, 1-3, of omgekeerd misschien toch. Vanavond rond 11 uur gaan we het hopelijk wel weten. Enfin, dat het maar een goede, eerlijke wedstrijd wordt, denk ik dan.
0: Sowieso. Zeg, Anne, muchas gracias.
1: De nada.
8: Radio 2 Middag in Antwerpen. Michael.

0: ga je ook mee, Bro, natuurlijk. En maandag 3 augustus, afspraak dan vooral aan onze Radio 2-studio voor Laura Tesoro, helemaal live. En vandaag toch ook weer een mooi bezoek. Ik ben even gaan opzoeken wie er vandaag staat aan onze Radio 2-studio in Blankenberg. En straks bijvoorbeeld vanavond om 19:30...
1: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Tolde bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando.

0: Weet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Meti Market.
8: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: De genomineerden, die zijn er al.
11: Nu nog de zomerhit.
10: Wie wint VRT Zomerhit?
11: Dat bepaal jij.
10: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
11: Het is pas echt zomer met... VRT
12: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
13: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
15: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
14: In Libelle naar...
15: De vijf beste looks van nu.
14: In Feeling of naar...
15: De hotste adresjes in je buurt.
14: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Blankenberg. Komt dus ook naar Blankenbergen, hè? Begin augustus. Zeggen, ben op weg naar mezelf. Dat is hier duidelijk vrijdag op die redactie van Radio 2 in Antwerpen. Want ja, daarnet liep mijn collega Anne Verstijft al even binnen met de Spanjaarden natuurlijk, die ook uitkijken naar de wedstrijd tegen de Rode Duivels vanavond. En op dit moment is Maaike Joris ook in de studio terechtgekomen, want op dit moment bespreekt vooral de ministerraad het wegenvignet dat er vanaf mei volgend jaar zou komen. En er zijn toch wel wat bezorgdheden over, ook in onze provincie trouwens. En daarom, Maaike, een zeer goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt het allemaal een klein beetje bekeken deze voormiddag. Hoe zit dat precies met die wegenvignetten, Maaike? Vertel eens.
1: Wel, als dat voorstel straks wordt goedgekeurd, dan zal iedereen die op onze snelwegen en gewestwegen wil rijden, zowel de Belgen als de buitenlanders, zo'n vignet moeten kopen. En dat is zoals in Zwitserland en Oostenrijk bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daar is bij ons in de provincie vooral bezorgdheid over in de grensgemeenten. Want bij hen passeren veel Nederlandse auto's. En dat zou wel eens voor problemen kunnen zorgen. Dat vertelde de burgemeester van Essemen, Geert van de Kuipers.
2: Wij zijn daar redelijk bezorgd over. Om de heel eenvoudige reden dat het dagelijks leven in onze grensgemeente sterk verweven is met over de grens. Het is raar dat mensen gaan moeten betalen voor een volledig wegennet. En dat sluit eigenlijk niet aan bij de realiteit van die mensen in de grensstreek die maar juist over de grens bij elkaar gaan winkelen en andere zaken gaan doen. Ook het sluipverkeer, er gaat wel veel meer gebruik gemaakt worden van binnenwegen, daar ben ik wel van overtuigd. Ik kan een klein voorbeeld geven. Wij hebben in een wijk hebben wij een tankstation. Met het tanktoerisme gaan die mensen allemaal die weg pakken, want daar moet geen tol op betaald worden. Maar dat is juist in een wijk. De andere tankstation zit dan wel op een gewestweg waar dat er zou moeten betaald worden. Ik moet er geen tekening bij maken wat er gaat gebeuren. De wijk gaat echt wel zwaar belast worden.
1: Ja, zijn collega Philip Loots, de burgemeester van Baarle-Hertog, die deelt die bezorgdheid.
3: Als wij naar, ja, ik zal het maar noemen zoals wij het vaak zeggen, naar het vasteland, naar België rijden, ja, dan gaan wij over het algemeen over de N119 richting Turnhout. En de vrees is dat misschien bepaalde mensen die naar het vasteland willen, dat die gewestweg gaan proberen te vermijden en dan via sluipverkeer door bijvoorbeeld, zonder eigen te gaan rijden. Maar ja, dat zullen we samen moeten gaan bekijken hoe dat we dat kunnen vermijden.
0: Mm-hmm. En zijn er dan intussen ook al wat reacties van mensen die daar in de buurt ook wonen, Maaike?
1: Ja, we hebben iemand naar die N19, die gewestweg, gestuurd naar een tankstation tussen Baarle-Hertog en Turnhout, mm-hmm. waar dat je straks dus zal moeten betalen. De ongerustheid van de burgemeester die lijkt toch wel terecht, hoor, als je de Nederlandse klanten daar hoort.
4: Ik kom heel graag in België voor de natuur, voor de gezelligheid. Maar ook om eventjes, natuurlijk ook te tanken, ik blijf een Nederlander. Maar ook om wat boodschappen te doen die je in Nederland niet hebt. Dus ja, ik kom hier graag. En ik zit hier vlakbij, nog geen 500 meter. Dus ja, ik vrees dat mijn bezoekjes dan zouden stoppen. Ik zou dat heel erg jammer vinden.
5: Als er een groot bedrag is, ja, dan heeft het toch geen zin meer om hier te tanken.
4: Ja, als ik het aantal gele kentekens hier zie hier rondrijden, dat kan af en toe wel eens de helft zijn van het aantal aanwezigen. Dus ja, dat zal veel effect hebben op de ondernemers hier. Ja.
6: Het leven is al zo duur. Hetgeen dat je kunt dat sparen, spaar dat. Hè.
7: Kijk, dat je bijvoorbeeld voor snelwegen zoals in Frankrijk speciale peages hebt, dat snap ik. Dan kun je kiezen of je er wel of niet gebruik van kunt maken. Maar op N-wegen... En dan met de staat van de wegen, laten we even heel eerlijk wezen. Er zit een verschil in tussen België en Nederland. Dus nee, ik vind het een slecht idee.
1: Ja, ze zijn er niet blij mee, dat is duidelijk. Ja, en de burgemeesters van de grensgemeente die hebben eerder ook al overlegd over die invoering van het vignet. Ze hadden ook een brief geschreven aan de bevoegde ministers over hun bezorgdheden. Dat vertelde Van de Kuipers en Loots me ook nog.
2: Met de 22 gemeentes verenigd in Benego hebben wij gevraagd van, wij zouden graag via een brief nu, we hebben nog geen antwoord gekregen, een vrijstelling krijgen voor grensoverschrijdende kortritten. Wij zouden ook graag willen dat er uitzonderingsregelingen komen of verlaagde tarieven voor grensarbeiders. En we hebben ook specifiek wegen aangeduid waar we bezorgd over zijn. Dus we hebben wel via een formele brief naar de beide regeringen gevraagd om de grens echt even als apart deel te bekijken wat dat vindt.
3: Ik sta in contact met het kabinet Weitz en ik heb nog niet zo lang geleden daar met getelefoneerd en zij zijn wel degelijk op de hoogte van die brief. Het is altijd afwachten of er rekening mee gehouden zal worden uiteraard, maar het telefoongesprek dat ik daarmee gehad had was in ieder geval bemoedigend in de zin van dat ze onze situatie verstonden en dat er de nodige ondersteuning toegezegd zal zijn.
1: Oké, ja, dus beide burgemeesters wachten nog even vol spanning af wat er beslist zal worden en of ze die uitzonderingen gaan krijgen.
0: Maaike, dankjewel. Zeg nog even jouw pronostiek voor België-Spanje.
1: Oei. Ja.
0: Niet nadenken, flap iets uit.
1: 2-0 voor België.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik zeg 5-2.
1: Ah ja.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Nou, het is best wel druk onderweg. We gaan er zo meteen eens door. Van problemen naar Antwerpen, een pak. Daar gaan we zo meteen eens even doorfietsen. Maar eerst, ruim 12:30 geworden, is horen wat er gebeurt bij ons in de provincie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. De grensgemeenten Baarle, Hertog en Essen zijn niet te vinden voor het wegenvignet dat er vanaf mei volgend jaar zou komen. Daardoor zouden autobestuurders moeten betalen om op snel- en gewestwegen te rijden. Maar de burgemeesters van Baarle, Hertog en Essen vrezen dat zo'n wegenvignet sluipverkeer zal aantrekken van Nederlanders die er niet voor zullen willen betalen. En dat ze de kleinere gemeentewegen gaan gebruiken om die tax te omzeilen. Dat zegt Philippe Loots, de burgemeester van Baarle, Hertog.
1: Als wij naar, ik zal het maar noemen zoals wij het vaak zeggen, naar het vasteland, naar België rijden, dan gaan we over het algemeen over de N119 richting Turnhout. En de vrees is dat misschien bepaalde mensen die naar het vasteland willen, dat die gewestweg gaan proberen te vermijden en dan via sluipverkeer door bijvoorbeeld, zonder eigen te gaan rijden. Maar ja, dat zullen we samen moeten gaan bekijken hoe dat we dat kunnen vermijden.
0: Of het wegenvignet er komt, wordt vanmiddag nog rond deze tijd beslist binnen de Vlaamse regering. En in Mechelen heeft de politieke beweging Fix de Veste een klacht ingediend tegen de stad, omdat mensen bovenop hun gasboete ook nog eens 6 euro administratieve kosten moesten betalen. De stad schafte die extra kost intussen af, maar betaalt het geld wel niet terug. In andere gemeenten, zoals het Limburgse Oudsbergen bijvoorbeeld, gebeurde dat wel. Initiatiefnemer Arnaud Koel vindt dat niet eerlijk en diende dus een klacht in bij de gouverneur.
2: Eigenlijk dwingen ze u om kosten te gaan betalen die dan niet wettig zijn. Moet je naar de rechtbank stappen om je gelijk te krijgen. Dat is voor een burger heel moeilijk om je tegen te verzetten. Het is niet oké om naar de individuele burgers te kijken en te wachten totdat die zelf beginnen te klagen. Het beginsel van goed bestuur zou hier bijna gaan dwingen dat de stad zegt, sorry, we gaan die terugbetalen, want het was een fout.
0: Het zal nog minstens een maand duren voor er een beslissing komt over het dossier. En in Lille zijn nieuwe verbodsborden geplaatst rond de Warandeplas. En de politie zal er ook extra gaan controleren. Door het warme weer worden er de laatste tijd veel overtredingen vastgesteld van mensen die er gaan zwemmen of picknicken. Maar dat is gevaarlijk, zegt burgemeester Marleen Peters van Lille.
3: Er geldt al heel erg lang, van zolang de put er eigenlijk is, een zwemverbod. Omdat het een vrij diepe put is, omdat er geen toezicht is. En omdat het water een zuurtegehalte heeft dat niet erg gezond is. Dus het gevaar natuurlijk, mocht daar iemand verdrinken, dat zou vreselijk zijn. En dan wordt er uiteraard weer gekeken naar de gemeente, waarom doe je niks? Dus wij hebben besloten, we doen iets extra.
0: Bovendien is de groenzone rond de Warandeplas in Lille een natuurgebied en dat moet beschermd worden. Mensen die er dus toch gaan zwemmen of picknicken, krijgen meteen een gasboete. En heel wat Spaanse toeristen in Antwerpen kijken uit naar de match van vanavond tussen Spanje en België. Ze spelen de kwartfinale op het WK in de VS. De Spanjaarden zijn ervan overtuigd dat ze gaan winnen, al hebben ze toch ook mooie woorden over voor de Belgen. In het bijzonder dan voor doelman Courtois, die in Spanje woont trouwens. En een mengeling van bewondering en schrik ook voor Doku en Lukaku.
4: Courtois, who's a top player, he's probably the best goalkeeper in the world right now. They've also got Goku, who's a really good winger. They've got Lukaku, who's also very good. So yeah, you cannot take anything for granted.
5: Belgium is not the favorites in this world champion, but the last match was really good.
6: This year, I think Belgium has a great team, but I don't trust Romelu Lukaku.
7: Zeg, en Carla, wat wordt, denk je, vanavond?
0: Ja, we gaan voor de Belgen overwinning 1-2, denk ik.
7: Ja, toch, hè? Ja. Oh, goeie pronostiek.
0: We gaan ervoor.
7: Oké.
0: Het weer. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken en maxima tot 33 graden. Vannacht koelt het wat af tussen 14 en 19 graden dan. In het weekend krijgen we hetzelfde weer. Begin volgende week kans op wat onweer. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
7: En dan even de weg op. Problemen, het zijn er vooral een pak eigenlijk. Op de E19 beginnen we van Brussel naar Antwerpen. Daar vertraag je op dit moment meer dan 3 kwartier tussen Zemst en Mechelen-Noord door een ongeval op de rechterrijstrook. Problemen ook naar Antwerpen. 10 erbij op de E17 van voor Kraaibeken. Ook 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Ook een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. En een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Dan kijken we even op de Antwerpse ring. 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd. En dan nog eentje van een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.

0: niet alleen bij ons op de redactie van Radio 2 in Antwerpen is er vertrouwen in de Rode Duivels tegen Spanje, ook in de app van Radio 2. Want ja, vanavond weer showtime tegen Spanje, de kwartfinale. En gisteren is koning Filip trouwens speciaal afgezakt naar LA om er gisteravond te dineren met onze Rode Duivels. En zo ook een klein beetje, ja, een hart onder de riem te steken ook zo.
1: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter. Om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Morgen moeten jullie winnen.
0: Ja, de klank is niet fantastisch, maar je zegt wel, kijk, we moeten winnen absoluut vanavond. En ja, de wedstrijd die kan je ook volledig live volgen in Vlaanderen overal. Maar ook wel misschien op de leukste plek in België op dit moment. Dat is toch wel Blankenbergen met zicht op zee. Want we hebben een gigantisch scherm op onze Radio 2-studio gezet in Blankenbergen. Dus jij kan de wedstrijd daar vanavond gaan volgen. Op tijd komen, want het gaat daar volgens mij wel zeer druk worden hoor.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo Keukens.
3: Ze zijn terug.
4: Ken je tekstje nog?
3: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
4: Ik hoop dat je het beter kent dan ik, hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. Oh, yeah. En vooral, oh, yeah, veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Radio 2.

0: Met de beide voeten in het Afrikaanse zand, met Toto in Afrika. Alhoewel, de voeten kunnen ook wel in het heerlijke Belgische zand natuurlijk hè, vandaag. Want het is toch wel fantastisch weer. Even naar Bram. Bram, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ik heb hier vanmorgen mijn schoenen al uitgezwierd, Bram. Mm-hmm, zo warm was het hier.
1: Ja, je hebt gelijk. Op dit moment 25 of 26 graden op de meeste plaatsen in de provincie Antwerpen. Met wat hoge wolkenvelden, maar vooral ook wel de zon. Temperaturen kunnen klimmen naar 29, misschien zelfs al een 30 graden. Dus het wordt tropisch warm op sommige plaatsen. Gelukkig is er ook wel een beetje wind. Zeker deze namiddag laat hij zich toch wel goed voelen. Matige wind uit het noordoosten is dat. Nu, vanavond kunnen we buiten kijken naar de rode duivels, want het gaat maar heel traag afkoelen. Uiteindelijk liggen de minima morgenochtend in de landelijke gebieden rond een 17 graden. In de grotere steden 18 of 19 graden. Morgen dan zeer zonnig weer. Temperaturen nog een tikkeltje warmer. We gaan naar 1 of 32 graden. Morgen met zeer veel zon dus en een matige noordoostenwind. Ook zondag 1 of 32 graden. Lokaal tot 33 misschien zelfs in de Kempen. Met wat hoge wolkenvelden, maar vooral heel veel zon. En ook begin volgende week blijft het zo warm. Maandag 1, 32 graden. Dinsdag 2 of 33 graden. Dus het wordt toch echt wel meerdere dagen na elkaar puffen en zweten. Ja. Vanaf woensdag neemt de wisselvalligheid wat toe. Dus er zouden een aantal buien over het land kunnen gaan trekken. Dat zijn dan onweersbuien natuurlijk. En vanaf vrijdag gaan we onder die 30 graden gaan.
0: Oké, dan is het gedaan met de hittegolf. Ja. Voilà. Ja. Dat is goed. Bram, dankjewel. En geniet ook van je weekend, hè?
1: Ja, dankjewel. Fijn weekend. Bye-bye.

0: Dat is een vrijdag vandaag. En nu kan je dat weekend toch al bijna ruiken eigenlijk. Hè? Dat weekend ruikt toch vooral naar historische schepen eigenlijk. Radio 2. Ik heb intussen ook onze stadsjournalist Bente van de Kijpus even in de Radio 2-studio getrokken. Bente, een goede middag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Bente, je hebt een heel leuke tip meegenomen, toch?
1: Ja, dit weekend staat er een groot evenement op de planning hier in Antwerpen. Namelijk de Tall Ships Races, hè, die komen weer naar de stad.
2: Juist, ja.
1: Ja, dat zijn gigantische zeilschepen, hè, die hier aankomen. Eén voor één komen ze nu vanuit Nederland. Ze zijn eerst vanuit Denemarken naar Nederland gevaren. Nu maken ze hier even een tussenstop en dan gaan ze weer verder met hun race.
0: Heel veel kandidaten, maar je hebt toch iemand heel bijzonder kunnen spreken.
1: Ja, met de enige echte Jan van den Borne, kapitein van zo'n zeilschip, van zeilschip De Ruppel. En het is voor hem een speciale editie trouwens, want het is de 20e keer dat hij meevaart en ook zijn allerlaatste waarschijnlijk. Dat maakt aankomen in Antwerpen voor hem nog extra speciaal.
3: Voor mij is dat een enorm druk moment. Ik ben zelf van Antwerpen, op zijn Antwerpse zeggen. Ik ken daar God en klein biertje. Die komen dan allemaal goeie dag zeggen. Die willen mij allemaal een boete. Ja, ik heb daar heel weinig tijd voor. Mensen die ik al jaren niet meer gezien heb, die staan daar dan plots. En ja, dan komt heel die uitleg opnieuw en de tijd van vroeger. En, of mensen die ooit hebben meegevaren, die komen angst en die vertellen dan hoe dat hun levensloop is afgelopen uiteindelijk. Of dat, welke winding dat heeft teweeg gebracht. Al die verhalen komen dan terug.
1: Ja, je hoort het, Michael. De geluidskwaliteit is misschien niet helemaal perfect, maar ja, ik heb hem ook gebeld terwijl hij met zijn boot op het water zat.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja. Ik vind het wel een enthousiaste kapitein. Het is ook zo'n echte Antwerpse kapitein.
1: Ja, zeker.
0: Op zijn boot, De Ruppel. De Ruppel is ontstaan blijkbaar ook als een sociaal project, toch?
1: Ja, klopt helemaal. In de jaren 80 was er bij jongeren in Boom redelijk wat werkloosheid. En daarom ontstond het idee om enkele van hen een boot te laten bouwen. En zo leerden ze veel over bijvoorbeeld, ik zeg maar, houtbewerking. En konden ze op die manier dan een job vinden in die sector.
0: Okay, ja.
1: Ja, en dat sociale aspect, dat leeft trouwens tot op de dag van vandaag nog altijd voor tijdens die Tall Ships Races, zegt de kapitein.
3: Wij gaan naar zee met jongeren met wat gedragsproblemen. Of jongeren die in een instelling zitten omdat de ouders de gedragsproblemen hebben. Of de kinderen die we achterstand hebben, verstandelijk dan, hè, leeftijd 18, maar niveau van 12, 13-jarigen. En die Tall Ships Races proberen we zoveel mogelijk jongeren aan te trekken uit kansarme gezinnen. En dus schip wordt gratis aangeboden aan de jongeren. De bemanning is allemaal vrijwillig, dus wij doen het gratis. Dus die kosten is heel laag, dat is puur verzekering technisch en het eten en zo, dat er mee in rekening wordt gebracht.
0: Maar wat een lieve man.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Zeg maar, met hoeveel zitten ze dan eigenlijk op dat schip?
1: Wel, op De Ruppel zitten 8 kansarme jongeren. Die worden dan weer begeleid door 4 bemanningsleden. Met 12 zijn ze dus in totaal.
0: En nu vooral, ja, de allerlaatste keer met kapitein Jan. Had hij nog een doel of een verwachting van zijn 20e keer zo?
1: Dat had hij zeker. Hij blijkt een echte sportman te zijn, want zijn antwoord daarop was duidelijk. Ja, ik wil winnen met de Tall Ships Races.
0: Ah ja, kijk, de man zit vol met vuur.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Horen, absoluut. Voilà. Kijk, dus zeer de moeite om dit weekend die Ruppel eens te gaan opzoeken. Op de Tall Ships Races in Antwerpen, natuurlijk, de rest van die schepen gaat ook de moeite zijn. Dat verhaal van kapitein Jan is natuurlijk wel de moeite om ook eens in het echt te gaan zien, natuurlijk. Hè. Alle info die vind je nu op tallships.antwerpen.be. Met een klein beetje geluk vind je onze Bente daar ook ergens terug.
1: Dat zou zeker kunnen.
0: Voilà. Bente, dankjewel en een fijn weekend. Michael.

0: Vanavond dus afspraak aan onze Radio 2-studio in Blankenbergen om de wedstrijd van de Rode Duivels te volgen tegen Spanje op grootscherm. Met een prachtig zicht ook natuurlijk. De prachtige zee. En als je gaat kijken, neem misschien een stoeltje mee, een chipje erbij. En straks om 3:30 is het ook wel de moeite daar in Blankenbergen. Want dan gaat Yannick Bovy optreden helemaal live, hè. Veel plezier ermee straks.
1: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
2: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Je vindt ons deze zomer aan zee, met veel zonnige muziek en live optredens.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij de bosbranden in Spanje zouden ook Belgen vermist zijn en er vielen ook al 11 doden. De werkgevers reageren positief op het wegenvignet. En België maakt zich klaar om voluit te supporteren voor de Rode Duivels. Bij de bosbrand in Andalusië, bij de Spaanse stad Almeria, zijn zeker 11 doden gevallen. Het is een van de dodelijkste branden ooit. Een 20-tal mensen is vermist en er is nu ook bevestiging dat er een aantal Belgen zouden vermist zijn. Mieke Strings, wat weet jij intussen meer?
1: Wel, we weten dat er een evacuatiebevel uitgevaardigd was in die regio, maar de moeilijkheid was, zo wordt gezegd, dat er veel verspreide geïsoleerde huizen zijn daar en dat er ook veel buitenlanders wonen die niet altijd de plaatselijke informatie meekrijgen. 4 slachtoffers zijn teruggevonden in hun auto. Het stuur zou aan de rechterkant gestaan hebben, dus wellicht zijn dat Britten. In het dorpje Bedar zegt de burgemeester dat de brandweer van deur tot deur is gaan aankloppen en verschillende mensen zouden niet willen vertrekken hebben, maar later dan toch vertrokken zijn toen dat eigenlijk al te gevaarlijk was. Ze zouden dan uiteindelijk hun auto verlaten hebben en te voet verder gevlucht zijn via een droge rivierbedding. En dat bleek fataal. 7 van die mensen zijn overleden, onder wie zeker 1 Spanjaard en de andere zouden Britten of Belgen kunnen zijn. Dat zei de regionale minister van Rampenbestrijding op de Spaanse televisie.
2: De ellos parece que uno es de nacionalidad española. Y el resto pueden ser belga o británicos también, ¿no?
0: Ja, er zouden dus toch ook Belgen nu bij de vermisten zijn. Slachtoffers, dat is nog niet bevestigd, hè?
1: Nee, dat weten we nog niet, of er dus ook Belgische doden bij zijn. Maar in datzelfde dorpje Bedar baat ook de Vlaamse Isabel Broods een B&B uit. En ook zij moest vertrekken.
3: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. En die zijn branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp.
1: Ja, maar die brand is dus bijzonder moeilijk te bestrijden omdat het een gebied is met veel ravijnen en dat is dus moeilijk toegankelijk. Op dit moment zijn zowat 500 brandweermannen in de weer, ook het leger helpt mee. Verschillende blusvliegtuigen en helikopters zijn ingezet en de oorzaak is mogelijk een gevallen stroomkabel.
0: Dankjewel Mieke voor de update. Ondernemersorganisatie Uniso en werkgeversorganisatie VOCA zijn tevreden dat buitenlandse weggebruikers binnenkort moeten betalen voor het gebruik van onze wegen. En ook mobiliteitsorganisatie VAB sluit zich daarbij aan. Maar zij willen niet dat gezinswagens extra moeten betalen als dat nieuwe wegenvignet wordt ingevoerd. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders dus een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Dat vignet zou tot €125 per jaar kosten. VAB is niet tegen dat vignet, maar vindt dat vooral buitenlandse weggebruikers extra moeten bijdragen en niet de Belgische gezinnen, zegt Jan Kreten van VAB.
4: Zolang als het voor de consument geen effect heeft in zijn portefeuille, of dat nu een wegenvignet is of de verkeersbelasting, dat speelt eigenlijk geen rol. Voor ons is het eigenlijk belangrijk dat eigenaars van doorsnee gezinswagens niet meer zullen moeten betalen dan dat ze vandaag gaan doen. Als ik het goed begrijp, wordt dat dan effectief gecompenseerd. Wij denken dat het de goede richting uitgaat. De modaliteiten die moeten nog verder worden uitgewerkt.
0: Vanavond staan er op veel plaatsen in het land weer grote schermen waar de fans van de Rode Duivels de match tegen Spanje kunnen meevolgen. De kwartfinale wedstrijd in het WK voetbal begint om 9 uur. En Peter de Kroebele maakte een lijstje van waar je overal terecht kan.
5: De kwartfinale heeft duidelijk voor een boost gezorgd en er komen meer en meer schermen bij. En grote evenementen schuiven zelfs in hun tijdschema. Zo bijvoorbeeld een scherm voor het eerst in de Kruidtuin in Mechelen. Ook in de AED-televisiestudio's in Lint en in het OLT in Deurne, waar een concert vroeger begint. Op de Grote Markt in Leuven, daar wordt een concert ook verplaatst. Ook op de Markt in Tiene, er is Vlaanderen Zingt in Dendermonde, dat vervroegt. En dan is er voetbal op grootscherm. Ook hetzelfde op Rock Zottegem en op het Cactus Festival in Brugge. In Nieuwpoort is er barbecue en voetbal in het Sint-Bernardus College daar. En in Blankenbergen in het centrum en ook aan de Pier, waar Radio 2 zijn zomerstudio heeft. En ook op het Stadsplein in Sint-Truiden. En dan zwijg ik nog over de vele cafés en huiskamers waar hopelijk dan toch veel sfeer en vreugde zal zijn.
0: En een volledig overzicht kan je ook vinden op vrtnieuws.be. Die cafés en restaurants die bereiden zich zeker voor, zegt Matthias de Caluwe van Horeca Vlaanderen.
6: Met enorm veel enthousiasme. Hè. De koelkasten worden volgezet. Er worden ook bijkomende tv-schermen in heel veel zaken gezet. Ook trouwens bij restaurants, zodat je kan eten en genieten van de match. Dus of je nu op hotel, café of op restaurant gaat, je gaat met open armen ontvangen worden. Goed genoeg voorzien van eten en drinken, zodat we kunnen genieten van de zegen die de Rode Duivels gaan halen vanavond.
0: En ook in Los Angeles in de VS maken fans zich klaar om naar België-Spanje te kijken.
7: Goh, moeilijk te zeggen, maar ik hoop toch dat we winnen. Met 0-1, denk ik. Ik denk Lukaku die invalt en het afmaakt.
8: Ik hoop gewoon winnen in een goede sfeer. Dat vind ik het belangrijkste.
9: Voor mij dat zou het mooiste geschenk zijn dat ik ooit in mijn leven kan krijgen. Hè. Dus dat is magnifiek.
10: Ik hoop dat we de 40 jaar in Mexico 86 dat we kunnen overdoen. Dat we met de penalties 5-4 winnen. Dat zou geweldig zijn.
0: Vanavond dus om 9 uur Spanje-België. Het is zonnig met wat hoge wolken, maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken die temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf zondag nog warmer, vanaf dinsdag kans op onweer. Bij de bosbrand in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn zeker al 11 mensen gestorven. Buitenlandse Zaken bevestigt ook dat er Belgen vermist zijn. Meer op vrtnieuws.be.
11: Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er 3 kwartier vertraging tussen Zemst en Mechelen-Noord door een ongeval op de rechterrijstrook. Nog naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruijbeke. 1 kwartier op de A12 vanaf Antwerpenhaven en ook op de E19 vanaf Kleine Bareel. En ruim 1/2 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ruim 1/2 uur richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file tussen Sint-Stevens-Woluwe en het viaduct van Vilvoorde. De weg is daar wel vrijgemaakt. En op de binnenring 20 minuten erbij tussen Wemmel en Machelen. Richting kust is er vertraging op de E40 in Zwijnaarden en op de aansluiting van op de E17.

ja, wat ben ik blij om deze zomervakantie weer weekendjes Blankenbergen te mogen beleven. Zon, zee en Radio 2. Meer moet er toch niet zijn. Een heel goede middag. Hey.

0: 9 to 5, hard labeur voor Dolly Parton. Dat is niet voor ons, hè. Alleen maar fun hier op de dijk in Blankenbergen.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Want wat een week is het al geweest, zeg. Heel veel volk op de dijk. Die kwamen kijken natuurlijk naar de optredens die hier plaatsvinden. Elke dag om 16:30 en om 19:30. Wat zeg ik, elke dag, elke weekdag natuurlijk. Bart Peters, die opende het feestje hier. Sam Goris is langs geweest. Gisteren waren DJ Licious en Milo nog hier bij Kim. Genomineerd voor de VRT Zomerhit van dit jaar. Nu, een DJ en een sing-a-song-artiest die samenwerkte. Dat is toch niet zo eenvoudig, vroeg Kim hen.
2: Toen Wim DJ-licious mij de eerste aanzet op het nummer stuurde, dan was mijn vraag, dan heb ik hem opgebeld, en was mijn vraag ook van kunnen we er ook wat elementen van mijn muzikaal universum insteken? Ik wou gewoon zeker weten dat hij daar voor open stond, en dat was eigenlijk geen enkel probleem, dat was zelfs de bedoeling. Dus ik heb dan nog gitaren toegevoegd, ik heb nog wat mee aan de tekst zitten werken, aan de song. En dat is het leuk. Ik ben heel blij met het resultaat.
0: Ja, ze. En genomineerd voor de zomerrit van 2026. Het resultaat, dat mag er absoluut zijn. Mochten we gisteren live horen op het podium van Radio 2 hier aan zee. Samen muziek maken, dat betekent ook samen optreden. Inderdaad, zijn er rituelen voor ze gaan optreden?
3: Bij mij is dat iets minder sociaal, omdat ik meestal alleen op het podium sta. Dus ik drink meestal een klein glaasje whisky, terwijl ik FIFA aan het spelen ben op mijn gsm.
0: En dat FIFA spelen, dat gaan we straks live doen, hè, op een groot scherm hier op de pier in Blankenbergen. Maar over dat voetbal straks meer. Eerst de VRT Zomerhit. En die zou dus wel eens kunnen gaan naar deze twee volgende. Milo en DJ Licious.
1: Radio 2.

zou wel zijn als dit nummer voor jou de zomerhit van 2026 is. Stemmen via VRT Max. Kan je meteen ook zien wie er de volgende weken nog allemaal komt optreden hier op het Radio 2 podium. Vandaag zijn dat alvast Tom Dice. En zometeen verwacht ik Yannick Bovie.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Het baggerhartje van Rob de Nijs. Zouden onze rode duivels vanavond zo ook naar de wedstrijd gaan? Ik denk het niet, hè. De blommekee van de dag, straks om 9 uur, Spanje-België. Je kan het hier in Blankenbergen aan de Pier bij Radio 2 komen meemaken op een groot scherm. Ja, wij hebben allemaal ons supporterstenue bij. We hebben het allemaal klaar liggen om straks om 9 uur aan te doen. En samen met jou te kijken hoe we gaan winnen van Spanje natuurlijk.
1: Morgen op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 uien, 7 zonden in één nacht.
5: Dag vreemde man.
3: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
1: Radio BNE Vlaamse 40.
3: Morgen namiddag om 3 uur.
4: Mooi, leven is mooi.
1: Op Radio BNE.
6: Massa, zonneschone lounge set.
7: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
9: Nu solde bij Weba.
10: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
11: Dit is het verhaal van Limburg.
12: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
11: Van mijn familie.
13: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
11: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
14: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
15: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
16: Mini Europa, Mini Europa, das Reza!
3: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
17: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
18: Krevel.
19: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
18: Krevel. Leef beter.
20: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede...

0: Tom Grennan met A Little Bit of Love. Die heeft een beetje liefde nodig. Wij hebben geen liefde nodig. Alleen liefde ook natuurlijk. Maar vooral stemmen, stemmen, stemmen.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Ah ja, want 29 augustus wordt die uitgereikt, hè? De VRT Zomerhit. Hier op het strand in Blankenbergen. De bedoeling natuurlijk is om zoveel mogelijk stemmen te krijgen voor een van onze 20 genomineerden. En je hoort het al op de achtergrond. Moeke is zich heel erg aan het toespitsen op de lijst van de 20 genomineerden. Dag Moeke en dag Ditte.
2: Hallo.
0: Ja,
2: hallo.
0: Moeke, hoe heet je eigenlijk in het echt?
2: Angel.
0: Dag Angel.
2: Dank u.
0: Maar wij mogen Moeke zeggen?
2: Ja.
0: Dat is goed, want ons Moeke die is met vakantie in Blankenbergen.
2: Ja.
0: Ja, allang?
2: 18 jaar al.
0: Al 18 jaar?
2: 4 weken nu.
0: Amai, wat was het beste plekje van Blankenbergen?
2: Het beste plekje van Blankenbergen? Het strand.
0: En de pier? En Radio 2?
2: Ja. Ja. Ja, muziek.
0: Muziek.
2: Muziek, vooral muziek.
0: Muziek op den dijk, dat is belangrijk. En dat krijg je natuurlijk een hele zomervakantie lang hier in Blankenbergen. Maar, Moeke en Ditte, wie mag voor jullie de VRT Zomerhit winnen op 29 augustus?
3: Van mij mag Bas winnen met All Because of You. Omdat het is een verdiende winnaar van The Voice en het is ook een heel mooi liedje.
0: Dat is waar. Ben jij het daarmee eens, Angel?
2: Ik ken hem zo niet.
0: Nee. Het is echt voor de jeugd, hè? Ja, het is van de voorzitter. Het is een knappe gast. Ja, het zou een hele goede schoonkleinzoon zijn, denk ik. Het is toch waar, dit? Het is een mooie jongen.
3: Ja, dat zeker.
0: Ah, voilà. Dus hij mag mee aan tafel komen zitten bij jullie.
3: Van mij wel.
0: Voilà. En wie mag er voor jou mee aan tafel komen zitten, Moeke?
2: Sam Goris.
0: Sam Goris.
2: Een vaste waarde.
0: Een vaste waarde. Hij is komen optreden afgelopen week. Ja. Kan je komen zien?
2: Natuurlijk.
0: Ah, dat is goed. En blijf je straks ook kijken voor Yannick Bovie en Tom Dijs?
2: Ja, jawel, die ken ik wel.
0: En voor het voetbal nadien?
2: Het voetbal?
0: Ah ja, het is voetbal hier op het groot scherm.
2: Dat is voor mij normaal.
0: Ah, dat is goed. Allee, voor ieder wat wils vandaag in Blankenbergen. Hé, hey, dankjewel en nog veel plezier, hè.
3: Dankjewel.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage. Radio 2. Anja Daams.

0: dat je gaat.
1: De zon, de zee, het strand en veel Radio 2 aan zee in Blankenbergen. Daar staan wij voor deze zomervakantie. Maar ook op Radio Bene is er deze zomer van alles te beleven. Morgen bijvoorbeeld wordt daar uitgebreid de Vlaamse feestdag gevierd met de Radio Bene Vlaamse 40. Een hitlijst vol Vlaamse muziek kan je horen tussen 3 en 6 op Radio Bene. En wie weet komt ze daar ook wel langs, hè? Onze Lisa Lewis. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er meer dan 3 kwartier vertraging tussen Zemst en Mechelen-Noord door een ongeval op de rechte rijstrook. Nog naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruijbeke. Een kwartier op de A12 vanaf Antwerpenhaven en ook op de E19 vanaf Kleine Bareel. En ruim een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. In Wondelgem is namelijk een ongeval gebeurd op de oprit. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. De buitenring rond Brussel, een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en het viaduct van Vilvoorde. En op de binnenring 10 minuten tussen Zellik en Machelen. Op andere plaatsen alleen maar lichte vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Voilà, zo komen ze ook een beetje langs hier in Blankenbergen. De Rolling Stones en Start Me Up. Ja, echt van alles te beleven in Blankenbergen. Je kan hier van alles komen uitproberen, maar ook lekker in het zonneke liggen. Water komen bij, tanken. We hebben zelfs zonnecrème voorzien voor de zonnebaders onder ons. En in de week staan er altijd artiesten op het Radio 2-podium. In de week, want in het weekend kan je dan weer iets heel anders komen doen. Kan je allerlei sporten komen uitproberen. Morgen bijvoorbeeld kan je komen proberen muur klimmen. Ik moet zeggen, ik heb dat vorig jaar eens geprobeerd. Echt heel tof. En wat ik vooral onthouden heb met dat muurklimmen is omhoog kijken, omhoog. Vooral niet naar beneden kijken. Je vindt

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt dit oorlog zelf terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
11: Radio 2.

0: Sweat van Inner Circle, ja. En of er gezweten wordt hier in Blankenbergen. Het is hier warm. Maar toch, dat zeebriesje, dat doet zo'n deugd. In de app van Radio 2 ondertussen veel bezig met het voetbal natuurlijk. Vanavond om 9 uur gaan we dat met z'n allen hier bekijken op het grootscherm aan de pier in Blankenbergen. Mirjam Colijn laat in de app van Radio 2 al weten dat het 3-4 gaat worden. We gaan winnen van de Spanjaarden. Natuurlijk gaan we winnen van de Spanjaarden.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Maar wie gaat de VRT Zomerhit winnen? Dat is de andere vraag natuurlijk die we stellen. Deze zomer hier in Blankenbergen. Niet alleen aan Radio 2-luisteraars, maar ook aan Radio 2-luisteraars in spe. Aan de ketnetters die hier bij mij staan. Dries en Lotte, zeer goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Amai, zeg, ik heb jullie al zien amuseren hier. Dries, wat heb jij net gedaan?
2: Van de glijbaan.
0: Van de ketnet glijbaan afgegleden. Is het een hoge glijbaan?
2: Wat valt mee.
0: Het valt wel mee, hè, voor een stoere gast zoals jij. Ging het snel?
2: Ja.
0: Ja, wil je nog eens straks?
2: Ja.
0: Ja, en Lotte, jou heb ik hier in het ballenbad zien zwemmen.
3: Dat klopt.
0: Ja, wat moet je dan doen in het ballenbad?
3: Je moet per persoon 2 voorwerpen zoeken en dan krijg je een hoedje.
0: Oh, en heb je ze gevonden, de voorwerpen?
3: Ja.
0: Amai, maar het hoedje heb je nu niet op, denk ik, hè? Ofwel, is het dat hoedje dat je gekregen hebt? Het is een ketnethoedje waarschijnlijk, hè? Zeg, en hebben jullie de ketnetkroketten al gevonden?
3: Nee.
0: Nee? Weet je wat dat is? De ketnetkroketten?
3: Nee.
0: Wel, er zijn overal kroketten verstopt hier op de pier in Blankenbergen. En als je die vindt, die ketnetkroketten, dan krijg je ook nog een prijs. Je kan een blaadje vragen aan het promoteam. Dus jullie hebben nog veel te doen hier deze namiddag. Maar het belangrijkste voor Radio 2 is natuurlijk stemmen voor de VRT Zomerhit. Wie mag voor jullie winnen? En jullie zijn het niet eens, hè? Dries, wie mag voor jou de Zomerhit winnen? Weet je het nog?
2: Nee.
0: Je bent het vergeten?
2: Ja.
0: Niels?
4: De stadsbader.
0: Niels, de stadsbader, natuurlijk. En voor jou, Lotte?
3: Meteor.
0: Meteor, die is ook zo goed, hè? Vind je mooi, Meteor?
3: Ja.
0: Ja. Kom je kijken naar zo'n optredens, als hij komt optreden?
3: Nee.
0: Misschien wel. Je moet maar eens aan je mama kijken dat ze moet kijken op VRT Max wanneer hij komt optreden. Is het goed?
3: Ja.
0: Zeg, nog heel veel plezier hier in Blankenbergen. En zeker stemmen via VRT Max. Oké?
3: Okay? Zeker doen.
0: Dag, Dries. Ja. Dag, Lotte.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

Ja, hij was er woensdag nog, hè, voor een concert, Sam Goris. Hey, en zo meteen verwacht ik Yannick Bovy hier voor een concertje rond 3:30. Gaat hij het beste van zichzelf geven op het podium van Radio 2. Trouwens, het is nog niet gedaan met concerten dan, want ook Tom Dice die is erbij. Straks om 7:30 gaat hij een concert geven, terwijl Karen aan het presenteren is trouwens.

0: Amai zeg, ze zijn al gearriveerd. De eerste supporters van onze Rode Duivels. In tenue en al. Het gaat nog even puffen zijn voor 9 uur, gasten. Hey, maar wel fijn dat jullie er al zijn. Daarvoor nog een concert van Tom Dice en Yannick Bovy. En dit was natuurlijk Cher.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ans in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: De genomineerden, die zijn er al.
10: Nu nog de zomerhit.
9: Wie wint VRT Zomerhit?
10: Dat bepaal jij.
9: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
8: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit.
11: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
12: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
13: Sleep Life.
14: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel.
13: Sleep Life.
14: Sleep Life.
13: Sleep Life.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Ja, ik heb geen inspiratie.
15: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
15: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Om 3:30 staat Yannick Bovy live op het podium van Radio 2 in Blankenbergen. Maar daarnaast is er nog zoveel te beleven, dus meer dan welkom.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er zijn Belgen vermist na de hevige bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. Over hoeveel Belgen het gaat is niet duidelijk. Maar er wonen en verblijven veel landgenoten in de buurt, zegt correspondent Sven Tuytens in Spanje.
1: Minister van Buitenlandse Zaken Prévot die zegt dat de consulaire diensten op zoek zijn naar Belgen die vermist zijn. Er werd gezegd dat er ongeveer 19 vermiste personen zijn. En zowel vanuit de bron van Buitenlandse Zaken als een Spaanse bron wordt er gesproken over Belgische vermisten. En dat is logisch. Dat is een streek waar heel veel Belgen wonen. Het probleem is dat de huizen die in die streek staan, dat die heel verspreid zijn. Dus het is heel moeilijk mensen terug te vinden.
0: En ook Lore van Mol werd intussen geëvacueerd uit het huis waar ze woont in Los Gallardos in het zuiden van Spanje.
2: Nu, vanmorgen dachten wij eigenlijk dat het voornamelijk was weggetrokken. Er was niet meer veel te zien van bij ons uit. Ja, dan tegen de middag merkten we eigenlijk dat er terug heel veel rook was. Ja, ik denk een half uurtje later ongeveer zagen we de politie bij de buren om te zeggen dat ja, het vuur komt eraan, zeiden ze, tijd om te evacueren.
0: Intussen zijn er door de bosbranden al zeker 12 doden gevallen en dus een 20-tal vermisten. Vanaf 1 juli 2027 zal je een boete krijgen als je zonder wegenvignet rijdt op Belgische wegen, waar er wel één verplicht is. Dat heeft Vlaams minister van Financiën Ben Weitz gezegd. Dat vignet zal verplicht zijn op ongeveer 10% van de Vlaamse wegen, dus op de autosnelwegen en de gewestwegen. Het vignet wordt ingevoerd vanaf 1 mei 2027, maar wie er dan nog geen heeft, wordt nog niet meteen beboet.
3: We starten vanaf 1 mei en dan gaan we wel 2 maanden van tolerantie aan de dag leggen. Dat wil zeggen dat we wel gaan beginnen boeten vanaf 1 juli. Voor een eerste inbreuk is er een boete van €70. Wanneer die natuurlijk wordt herhaald, €140, €210, dat is evident bovenop het tarief dat je moet betalen.
0: VAB is niet tegen een wegenvignet, maar vindt dat vooral buitenlandse werkgebruikers extra moeten bijdragen en niet de Belgische gezinnen, zegt Jan Kreten van VAB.
4: Zolang als het voor de consument geen effect heeft in zijn portefeuille, of dat nu een wegenvignet is of de verkeersbelasting, dat speelt eigenlijk geen rol. Voor ons is het eigenlijk belangrijk dat eigenaars van doorsnee gezinswagens niet meer zullen moeten betalen dan dat ze vandaag gaan doen. Als ik het goed begrijp, wordt dat dan effectief gecompenseerd. Wij denken dat het de goede richting uitgaat. De modaliteiten die moeten nog verder worden uitgewerkt.
0: Voetballer Nathan de Kat vertrekt bij Anderlecht en gaat naar het Duitse Hoffenheim. De beloftevolle middenvelder van 17 jaar is uitgegroeid tot een belangrijke speler van Anderlecht. Hoffenheim zou naar verluid zo'n €20 miljoen betalen voor de Kat. Het is zonnig met wat hoge wolken, maximaal tot 32 graden. Aan zee is het koeler. Morgen hetzelfde weer, zondag nog iets warmer. Vanaf dinsdag is er kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
5: Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er meer dan een half uur vertraging tussen Zemst en Mechelen-Noord. De weg is daar wel vrijgemaakt. Nog naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruijbeke. 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En een half uur op de E313 van voor Massenhoven. In Wommelgem is een ongeval gebeurd op de oprit. Op de A12 vanuit Brussel is er 10 minuten file tussen Londerzeel en Breendonk. De rechterrijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders op de snelwegen lichte vertragingen.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.
5: Anja Daams. Zonnige groeten vanuit Blankenbergen.

stap voor de Spice Girls is het al genoeg. Genoeg. Wij zijn nog maar pas begonnen hier in Blankenbergen. In rechte lijn naar de finale van VRT Zomerrit natuurlijk. Hè. Die wordt op 29 augustus uitgereikt hier in Blankenbergen. En wie daar zeker zal bij zijn, met of zonder trofee, dat is deze hier, Niels de Stadsbader. Zeven.

0: Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam genomineerd voor de Radio 2 Zomerhit natuurlijk hier in Blankenbergen.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Zomerhit Backstage, amai, amai, amai. Hij is toegekomen, Yannick Bouvy, al meteen in het publiek zich gestort en aan het foto's nemen. Hey, Yannick Bouvy, lieve man, heb je ook tijd voor mij? Ah, aha, want ik sta hier op jou te wachten natuurlijk, om een klein babbelje te doen. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Anja.
0: Jij bent precies heel blij dat je aan de zee bent.
2: Het is hier een beetje frisser dan in het binnenland.
0: Goed, hè? Ja, goed, ben jij een zeeman?
2: Goh, ik ben eigenlijk meer een bosman.
0: Is het waar? Als ik,
2: ja, onder de bladeren, dat is altijd nog ietsje frisser. Zo. En ja, dat zand, dat kruipt dan tussen allerlei spleten en tenen. En geplakt helemaal uit de zee komt. Maar ik vind de zee wel charmant en leuk. En de pot mosselen, dat smaakt hier ook altijd beter dan in het bos.
0: Dat is ook lekker, hè? Dat is zeker en vast. Zeg, dus geen vakanties aan zee voor jou?
2: Nee, ik hou wel van het bos, van het meer. En de Belgische kust is ook altijd wel keigezellig, maar ook wel druk. En ik hou wel een beetje meer van de rust.
0: Van de rust, ja. Maar optreden aan de Belgische kust, dat is wel heel leuk. Hè? Ah ja, hier is altijd veel volk.
2: Dat is juist, zeker hier. Jullie hebben het weer prachtig gedaan, vind ik. De studio is weer een beetje geüpgraded tegen vorig jaar. Het lijkt wel of hij elk jaar groter en mooier wordt. Dus complimenten aan de constructieleden.
0: Maar ja, het is ook mijn eerste dag hier. En ik moet zeggen, het is inderdaad nog veel gezelliger dan vorig jaar. Hè, met al die huisjes hier zo op het plein, waar je van alles kan beleven. Je bent hier net, zeker, hè?
2: Ik ben net toegekomen.
0: Ah, voilà, dus je moet straks maar eens gaan zien. Het is echt super tof. Maar na het zingen natuurlijk, want dat ga je om 3:30 doen. Jouw nieuwe single ga je waarschijnlijk ook zingen. Faithful Friend. Ja. Ik vind hem prachtig.
2: Dank je wel.
0: Echt heel mooi.
2: Merci.
0: Waarover gaat die?
2: Over van jezelf houden. Mm-hmm. Geen validatie zoeken door de ogen van anderen. Dus jezelf niet constant vergelijken met anderen op Instagram, social media. Het is een mentale boost voor mensen die van alles hebben meegemaakt. We maken allemaal problemen mee in ons leven. En we moeten daarmee aan de slag. En vooral mild zijn voor jezelf en van jezelf houden. Dat is zo belangrijk.
0: En hoe kwam je op het idee om in deze tijden zo'n single op te nemen?
2: Goh, door eigen ervaringen ook. Ik denk dat het normaal is naarmate dat je groeit en jaren op de teller zit, dat je van alles meemaakt. En iedereen wel eens een donker moment heeft in zijn leven en dat het even niet meer gaat. En geluk is geen doel in het leven. Tevredenheid is een doel. En ik ben wel heel tevreden. Want als je je moeilijkheden aan kan, dan is dat heel veel waard. Dan mag je gelukkig en tevreden zijn, denk ik.
0: Dat is echt waar. We zullen er eens naar luisteren, hè, naar die nieuwe single van Yannick Bouvy. Dit is dus Faithful Friend.

0: Faithful Friend van Yannick Bouvy. Ik vind het echt tof. Ik vind het echt een goede single.
1: Merci.
0: Klinkt heel fris, klinkt heel zomers ook, hè?
1: Heel zomers, maar helaas niet genomineerd voor de live-opnames van Zomerhit.
0: Maar spijtig, hè?
1: Ik vind dat zeker spijtig, maar het is zeker niet het einde van de wereld. Want opnieuw moet ik luisteren naar mijn eigen boodschap van mijn eigen nummer. En geen validatie zoeken in de ogen van anderen. Ik heb dat nummer echt eigenlijk voor mezelf geschreven ten eerste. En een beetje ook voor mijn dochters, dat ze hopelijk later, als ze Engels begrijpen, de boodschap is goed tussen hun oren steken. Ze van zichzelf moeten houden. Daar begint alles bij. En hopelijk vindt het zijn weg naar de mensen die er iets aan hebben. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Nog belangrijker voor mij dan Zomerhit.
0: Voilà, om 3:30 dan vindt het lied zeker de weg naar de mensen hier. Ik hoorde jou dan net hier tegen de fans zeggen van ja, en voor de radio werken. Want inderdaad, je hebt de truc, hè, je kapperszaak. Presentator op Radio BNE. En dan nog eens zanger. Ik ga jou de cliché, maar o zo moeilijke vraag stellen. Als je nu zou moeten kiezen, welk van de drie zou je het liefst fulltime willen doen?
1: Oh, dat is inderdaad zo een super moeilijke vraag. Wel, ik vind dat echt kei moeilijk om op te antwoorden. Want ik moet wel zeggen dat de basis voor mij van alles is echt mijn kapsalon. Want het is gewoon echt super moeilijk ook om in Vlaanderen gewoon continu van je muziek te leven. We moeten daar heel eerlijk over zijn. Ik heb het geluk dat ik ook wat overzeese optredens heb, dat ik her en der word gevraagd. Maar dan nog is het, ja, het is een strijd. We zijn met 6 miljoen Vlamingen, want niet elke Vlaamse artiest verkoopt of zijn muziek of haar muziek wordt daarom niet altijd gespeeld bij onze zuiderburen in Wallonië. Dus als ik echt moet kiezen, dan hou ik voet bij stuk bij mijn kapperszaak. Want daar is het meeste zekerheid voor
0: mij. Het vaste inkomen.
1: Alles is extra. Ja. Ja.
0: Maar eind van het jaar mag je eigenlijk de drie combineren. En weet je waarop ik doe?
1: Eind van het jaar mag ik de drie combineren. Ja? De maand december bedoel je?
0: Nee, eigenlijk in november al.
1: Ja, ik weet het, maar we gaan in november iets opnemen.
0: Ja, voilà, december. Om december, ja. De Radio Bene, de Redpack Live in Concert, The Best of Christmas. Ik vind het een ongelofelijke titel, maar ik heb hem uitgesproken.
1: Fantastisch gedaan,
0: ja.
1: Dan,
0: ja. Het kerstconcert met allemaal Redpack-nummers. Hè. Ah ja, want je gaat je eigen haar...

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.
6: Mission. Dus ik vind het fijn dat het op 8 november is en met de radio, je kan spelen met de tijd. Dus
7: dat is
6: we vroegen het gewoon, we zetten onze kerstboom 8 november in de Koningin Elisabethzaal.
7: Je kan niet genoeg kerstmis vieren, vind ik. Zeg, het is de best of, wie komt er nog allemaal?
6: Helmut Lotti is erbij, Lies is erbij, Barbara Dex, Loredana de Amicis, en Kleimans en Van Geel.
7: Het is echt de best of, als ik het zo hoor, alle namen die er zijn.
6: Ja.
7: En jij en Vanessa natuurlijk. Hè?
6: Je Vanessa mogen het aan elkaar praten.
7: Voilà, en zingen ook, hoop ik. Ik hoop dat jullie weer samen gaan zingen.
6: Leuk duetje, dat
7: altijd
6: zou,
7: zo goed.
6: Zou wel fijn zijn.
7: Ja. Dus tickets kan je bestellen via VRT Max. Vergeet het niet op tijd te boeken, dat je er zeker bij kan zijn. Hou jij van avontuur, Yannick?
6: Zeker.
7: Ah, want ik heb allemaal vragen daar in het Radio 2 ballenbad gestopt. Dan mag jij zo meteen eentje uittrekken.
8: Radio 2 Zomerhit Backstage.
9: Radio 2.
7: Anja Daams.

0: En My Life, ik moet hem weer aan zijn gilet gaan trekken. Hè. Yannick Bovie, hij is weer verdwenen in de massa. En nochtans, het Radio 2 ballenpad staat hier klaar voor hem.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: wereld, eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Ze zijn terug.
3: Ken de tekstje nog?
4: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè?
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: The Kingdom of Fear.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Ik zei, Yannick Bovie, het ballenbad wacht op jou. Het ballenbad is het eigenlijk niet. Allee, daar kan je ook in natuurlijk. Vind je dat fijn?
2: Ik vind dat heel fijn, maar ik ken er twee die dat nog fijner hadden gevonden. Ik had hier vorig jaar mijn dochters bij. Die zijn nu 3 en 5.
0: Oh.
2: En die hebben toen hier heel de studio met David van Otegem erbij op stelte gezet.
0: Dat zou wel.
2: Ja, als ze dat zien op foto, dan gaan ze het jammer vinden.
0: Het ballenbad is geweldig, maar onze ballenbak is natuurlijk ook geweldig. De Radio 2 ballenbak, het is een bakje als een snoepbak, hè, om aan te draaien. Maar er zitten geen snoepjes in, er zitten wel sappige vragen in. Mm. Ik geef jou een chatonnetje. Voilà, alsjeblieft. En dan mag jij aan onze ballenbak draaien.
2: Een jetonnetje met een smiley erop.
0: Met een smiley erop. Het zijn alleen maar smiley vragen. Voilà. Oké. En nu ben ik heel nieuwsgierig samen met jou welke vraag eruit komt. Ik hoop dat je het open krijgt.
2: Eiken is open, Marcus.
0: Ja.
2: Als je helemaal eerlijk bent, waar droom je nog altijd van, zelfs al lijkt het onbereikbaar?
0: En zeg nu niet van de 40 zomerhit winnen, hè?
2: Het zal niet voor dit jaar zijn.
0: Nee.
2: Van nog een beetje meer vrije tijd misschien. Nog meer. Ja, tijd is alles. Tijd is de enige echte currency, waarde in de wereld. Alles waar je voor werkt, waar je geld voor verdiend is om tijd door te brengen.
0: Ja.
2: En op vakantie gaan, genieten, in het moment zijn. Dus gewoon nog iets meer tijd. Zolang mijn kinderen nog klein zijn, we hebben nog een aantal zomers samen vooraleer je die kwijt bent en ze hun vriendinnetjes en hun vriendjes belangrijker vinden. Dus eigenlijk de droom toch wel, nog iets meer vrije tijd. En dit jaar neem ik in de zomer gewoon 4 weken vakantie, zeg. Dat is de eerste keer ever. En ik heb dat gewoon beslist. Dus dat moet volgend jaar mogen dat er 6 zijn.
0: Dat kan ik me inbeelden. En laat me raden, Italië?
2: Wij gaan voorlopig niet weg. Ik heb in augustus nog wat vakantie. Ik had alles eigenlijk een beetje vrijgehouden in functie ook van de nieuwe single van Faithful Friend. En er komen nog wat promos bij, nog wat optredens en dergelijke. Maar in augustus ziet het er wel naar uit dat we misschien eens naar Italië terug.
0: Maar je hebt groot gelijk. Maar voorlopig vakantie in eigen land. Ik zag jou al lonken naar ons dak hier, naar het Radio 2 podium. Je wil heel graag gaan soundchecken, hè?
2: Ja, zeker en vast, absoluut. Ik zie hier wat mensen toekomen. Ik ben heel blij dat die zich allemaal hebben ingesmeerd, zie ik ook wel, want zonneke brand.
0: Ja.
2: En straks is het helemaal feest. Na Tom Dice nog, Spanje, België.
0: Amai.
2: Ik vroeg gisteren, ken je het nummer van de FIFA? Die Die?
0: Ja, Shakira, ja, tuurlijk.
2: Ja, ik vroeg gisteren aan mijn dochters, en wie gaat er winnen straks met voetbal? En mijn jongste van 3 die zei, Shakira. Die wint sowieso.
0: Maar voorlopig win jij als eerste hier. Je mag gaan soundchecken. Ik zie je straks terug.
2: Merci, tot straks.

0: Snel even opgezocht. 31 graden daar in Pompeji. Kan je toch veel beter naar Blankenbergen komen. Hier is tenminste nog een windje. Dat was Bastille. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er een half uur vertraging tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Nog naar Antwerpen, 25 minuten erbij op de A12 vanaf Stabroek en ruim een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de A12 vanuit Brussel is er 10 minuten file tussen Londerzeel en Breendonk. De rechte rijstrook is daar namelijk versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. De buitenring rond Brussel, drie kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring is er 10 minuten kijkfile vanaf Groot-Bijgaarde. Elders op de snelwegen lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: When I Get You Alone van Thick. Amai, amai, wat lees ik in de app van Radio 2. Voor Elkie Pardaans wordt het een moeilijke avond vanavond. Een Vlaamse die in Spanje woont. Voor wie gaat ze supporteren? Ik ga daar zo meteen eens vragen.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een kleine yes-moment na een goede tip.

0: win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
3: Eggo Keukens.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
7: Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neus begot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: George Michael neemt je mee naar buiten. Let's go outside. Ik neem je nog veel verder mee. Over de grens namelijk, naar Spanje. Want daar woont Elkie Pardaans. Goedemiddag, Elkie.
1: Ja, goedemiddag, Anja.
0: Amai, wat een moeilijke avond gaat het voor jou worden.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is dubbel.
0: Want waar bel ik jou ergens in Spanje?
1: Wij zitten in Orjuela de Costa.
0: En waar is dat ergens?
1: Tegen Torrevieja.
0: Ah, oké.
1: Okay. Tegen Torrevieja.
0: Oké. Okay. Ja. Zeg, en woon je daar of ben je daar met vakantie?
1: Wij wonen hier niet, maar ik ben hier wel op een heel lange vakantie. 2,5 maanden.
0: Oh, my, my. En ga je dan vanavond voor Spanje supporteren of voor onze Belgen?
1: Toch voor België.
0: Ah, dat is goed. Met een paar Belgen samen afspreken op café, bier drinken en roepen?
1: Inderdaad.
0: En wat denk je? Kleine pronostiek?
1: 0-1 voor België.
0: 0-1 voor België. Ja, ik denk het ook. Allee, we mogen niet denken, we moeten er zeker van zijn. We gaan winnen.
1: Ja, zeker.
0: We gaan supporteren dat ze het ginderachter over het water horen. Zelfs vanuit Spanje.
1: Ja, zeker. De vlag staat al klaar.
0: Dat is goed. Hier ook. Hier hangen de vlaggetjes ook allemaal klaar. Zeg Elkie, dat is 1 supporteren voor onze Rode Duivels, maar natuurlijk ook supporteren voor de 20 genomineerden voor de VRT Zomerrit. Is even jouw top 3 overlopen, waarvoor jij gestemd hebt via VRT Max. Wie staat er op jouw derde plaats?
1: Sam Hori.
0: Met Rak. Echt een ambiance nummer natuurlijk. Is hij al eens komen optreden daar in de buurt? Ja.
1: Hier in Spanje niet, maar in België heb ik hem wel al aan het werk gezien. Altijd plezier.
0: Oké, jouw nummer 2 dan?
1: Milo.
0: En DJ Licious?
1: Ja.
0: Forever Young. Ja, ze waren hier gisteren nog bij Radio 2. En wie mag hem dan winnen, de trofee?
1: Niels de Stadsbader.
0: En Vuur en Vlam.
1: Ja, prachtige tekst. Ja. Mooi gezongen.
0: Voilà, en sta jij ook in vuur en vlam voor Niels de Stadsbader?
1: Ja, zeker.
0: Wie niet natuurlijk. Hè? Wel, 29 augustus, dan weten we of hij gewonnen heeft. Hij gaat er in elk geval bij zijn, want hij presenteert het geheel samen met Siska Schoeters. Dus we gaan hem op televisie zien, dat is al goed. En nu vanavond samen sterken, Elkie.
1: Zeker en vast.
0: Voilà, maak er een zeer vurige avond van daar in Spanje. Dank je wel om te bellen. Dag Elkie.
1: Dag, gaan we doen.
2: Elke dag telt voor 2. Radio 2 Zomerhit Backstage. Hey. Anja Daams.

0: Ik vind er persoonlijk een beetje te heet voor. Maar goed, 6 jaar geleden, de VRT Zomerhit, kom wat dichterbij van Jack Rees. Hey, dag Nona van Ketnet.
1: Hallo.
0: Hallo, ben jij al mooi geschminkt?
1: Dank u wel, ik kom net van de schminkstoel. Dus het zit er vers op, het is er nog niet afgezweet.
0: Ik heb de airco aangezet voor jou.
1: Ah, dank
0: voilà,
1: u wel.
0: Speciaal voor jou, want om 6:30 begin jij er weer aan met
1: ja.
0: Hallo Kroket.
1: Inderdaad.
0: Van op de pier hier in Blankenbergen. Wat zit er vanavond in het programma voor de Ketnetters?
1: Er is vanavond geen gas, maar we gaan natuurlijk allemaal samen toeleven naar het moment, het spannendste moment van deze week, namelijk de match van de Rode Duivels tegen Spanje.
0: Zal wel zijn.
1: Dus we gaan ervoor zorgen dat de studio mooi is ingekleed in de Rode Duivels thema. Onze Ketnet Kroket die gaat er ook goed uitzien in het Rode Duivels thema. En we gaan een beetje zien wat we kunnen doen tegen spanning. Want ik persoonlijk heb dus echt een beetje zenuwen voor die match.
0: Maar ik ook.
1: Ja, dat is toch normaal ook?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Denk je dat we gaan winnen?
0: Ik ben daarvan overtuigd.
1: Echt?
0: Ja, we mogen niet denken. We moeten zeker zijn.
1: Okay.
0: Je moet zeker zijn van je doel. En dan gaat dat zeker lukken. Blijf je ook kijken op het grote scherm hier?
1: Nee, ik moet snel naar mijn vrienden. Want wij hebben besloten dat we elkaar dat we geluk brengen.
0: Ah,
1: als we
0: ja.
1: samen kijken, dan winnen we.
0: Ah, dan
1: dus
0: moet...
1: ik moet met hun kijken.
0: Dan moet je vertrekken.
1: Ja.
0: Je moet vertrekken van mij. Zeg, de Ketnetters die kunnen natuurlijk ook naar Blankenbergen komen. Er is niet alleen Hallo Kroket, maar er is ook kroketjes die ze hier kunnen vinden. Bij
1: Inderdaad.
0: Manier van spreken.
1: Ja, er is ook een krokettenzoektocht. Je kan er een kaartje komen halen en is het eigenlijk een beetje zoals een bingo of zo. Dat je gewoon kroketjes moet zoeken die hier zijn verstopt. Er zijn 5 kroketjes verstopt. En als je die vindt, dan kan je dat zo afvinken op je kaartje. En het zijn echt super, super schattige kroketjes. Ze zijn wel niet eetbaar, voor de duidelijkheid.
0: Nee, dat is waar.
1: Ze zijn niet echt.
0: Ja, ja. Zullen we een kleine tip geven of toch niet?
1: Je moet goed ook in de hoogte kijken.
0: Goed in de hoogte en zeker langskomen
1: voilà.
0: Bij Radio 2.
1: Ja, exact.
0: Maar meer gaan we natuurlijk niet
1: nee,
0: zeggen.
1: Nee, ik heb er zelf nog eentje die ik nog moet vinden zelf.
0: Ah, nee.
1: Dus nee. Ze zijn goed verstopt.
0: Ze zijn zeer goed verstopt. Maar ja, dat is ook fijn hè, om hier te komen zoeken. Hey Nona, nog één belangrijke vraag. Dus dat de Rode Duivels gaan winnen, dat weten we al. De tweede belangrijke vraag hier is... Wie wint voor jou de VRT Zomerhit op het einde van het jaar? Of op het einde van de zomervakantie?
1: Dat is voor mij Sam Goris met Rak.
0: Je hebt groot gelijk. Ah nee, dat is niet waar. Ik ben Zwitserland.
1: Allee.
0: Dat is waar. 19 anderen vind ik ook goed. Dat is waar, dat is waar. Ik mag niks zeggen. En deze zou voor mij ook VRT Zomerhit mogen winnen. Ik vind haar altijd goed. Dit is Anouk en Girl. Dag Nona.
1: Doei.

0: vind haar altijd goed. De geweldige Anouk en girl. Ik ben stikjaloers. Ik zie hier net iemand voorbij komen met zo'n roze voetbaltruitje aan van de Rode Duivels. Gisteren nog gezocht. Ze zijn overal uitverkocht. Wij gaan vanavond tussen porteren in het rood.
1: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
2: 2. Elke dag telt voor twee.
3: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
4: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
3: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
5: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
3: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Straks om 3:30, zeker kijken via VRT Max, mocht je niet hier geraken voor Yannick Bovy live bij Radio 2 in Blankenbergen.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Ook in Nederland is het Belgische wegenvignet groot nieuws. Nederlanders uit de grensregio maken vaak gebruik van onze wegen. En jaarlijks rijden ook veel noorderburen door België onderweg naar een vakantie in het zuiden. De Nederlandse regering is niet blij dat het vignet er komt. Dat zegt minister voor Infrastructuur Vincent Karremans.
1: Ik heb ook veel contact met mijn Vlaamse collega hierover gehad. Ik heb hem ook gevraagd van zijn er mogelijkheden voor verzachtende maatregelen. Zeker voor mensen in Limburg, in Zuid-Brabant. Die heel vaak ook voor hun werk soms gewoon elke dag de grens over moeten. Die gewoon nu moeten gaan betalen voor een vignet. Nou, hij heeft gezegd dat hij ernaar ging kijken. Maar ik heb begrepen dat het er niet in zit in het pakket wat ze willen voorstellen. Dat vind ik erg teleurstellend.
0: De Nederlandse regering bekijkt of het wegenvignet niet in strijd is met de Europese regels rond discriminatie. Want veel Belgen zullen onrechtstreeks gecompenseerd worden voor het vignet via een lagere verkeersbelasting. De Nederlandse regering vraagt ook overleg met minister Weidt. Maar de uitzonderingen voor Nederlanders uit de grensregio's komen er niet, zegt Vlaams minister van Financiën Weidt. Hij begrijpt de teleurstelling van de Nederlanders wel, maar wil hen ook geruststellen.
2: De Nederlander die doorheen Frankrijk rijdt, die betaalt meer dan 100 euro voor één rit doorheen Frankrijk. Wel, voor 100 euro kan je doorheen Vlaanderen 1000 keer en zelfs meer rijden. En daarboven, als dat ook kan helpen, de caravans, die gaan we ook niet extra belasten. En we gaan ervoor zorgen dat die inkomsten ook effectief worden gebruikt en worden geïnvesteerd in onze wegen waar men zo terecht soms over klaagt.
0: In Aarschoten in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren zijn enkelband had doorgeknipt en op de vlucht was geslagen. Dat deed hij nadat hij gisterochtend werd veroordeeld tot 14 jaar cel. De dertiger was schuldig bevonden aan een heel gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De politie begon onmiddellijk een zoekactie en vanmiddag hebben ze de man gearresteerd. De dertiger riskeert een extra celstraf van 3 jaar voor het vernielen van de enkelband. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 7e rit. Na de zware bergrit van gisteren wordt vandaag in Bordeaux een massasprint verwacht. En verschillende Belgen maken kans op een ritzege. Tim Merlier, Milan Fretin en Jasper Philipsen. Philipsen won 3 jaar geleden, in 2023, ook al een toerrit in Bordeaux.
3: Natuurlijk kennen we de finish van 2023. Toen hebben we heel mooie herinneringen aan. En ja, natuurlijk is de aanloop iets gewijzigd, maar het is nog altijd dezelfde aankomst langs de rivier. Dus het is sowieso technisch. We moeten zien dat we in positie zitten en dan hopelijk dat we het uitgelijnd krijgen met de ploeg om een goede sprint te rijden.
0: Het is zonnig vanmiddag met wat hoge wolken. Bij maximaal tot 32 graden aan zee is het koeler. Morgen hetzelfde weer. Zondag wordt het nog iets warmer. Vanaf dinsdag vergroot ook de kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er een half uur vertraging tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Nog naar Antwerpen een kwartier erbij op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En ook in Golfen op de A12 vanuit Brussel vanaf Londerzeel. In Breendonk is namelijk een ongeval gebeurd. En bijna een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel, bijna anderhalf uur file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette door een ongeval op de rechterrijstrook. Elders lichte vertragingen.
5: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: vind dat toch een beetje overdreven. Zo beweren dat iedereen de wereld wil beheersen. Pff, ik zou daar moe van worden. Everybody wants to rule the world van Tears for Fears.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Yannick Bovie, ondertussen gesoundcheckt.
2: Yes, het klinkt allemaal oké.
0: Klinkt het goed?
2: Ja.
0: Ah, dat is goed.
2: Goeie muziek.
0: Goeie
2: stem
0: muziek.
2: Is wat anders misschien, maar de muziek was goed.
0: Jongen, goeie muziek, goeie zanger. Gaan we om 3:30 horen, hè. Live in de EFA Radio 2 via VRT Max, wil ik eigenlijk zeggen. Via de Radio 2-pagina op VRT Max. Zo moet ik het zeggen. Maar het beste is natuurlijk nog dat je live naar Blankenbergen komt om het hier allemaal mee te maken op de pier. Hey, Mike Grondy, die stuurde daar straks nog wel een berichtje, een vraagje in de EFA Radio 2. Moeten we toch nog even op antwoorden? Die kerstshow van Yannick. Waar en wanneer? De Redback bedoelt hij natuurlijk. Hè. Zeg het nog eens even.
2: 8 november, dat is een zondag, zijn er 2 voorstellingen. Eentje middags, eentje s'avonds. The Best of Christmas, The Red Pack. Live in concert met de VRT Big Band. En tickets daarvoor vind je via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: Voilà, dat is goed gezegd. Dan nog een tweede belangrijke vraag. Wie wint vanavond, de Belgen of de Spanjaarden?
2: Blijkbaar Shakira.
0: Ah ja, dat is juist. Ja.
2: Ik hoop natuurlijk de Belgen. Ik stuur ook wel eens naar vrienden van wat denken jullie pronostiekje. En er zijn er zo, ja, die zeggen, ja, Spanje zal wel winnen zeker.
0: Nee, dat was Spanje helemaal.
2: We moeten chauvinistisch zijn en
0: tuurlijk.
2: De Belgen gaan dat winnen.
0: We spelen ze naar huis, letterlijk. Dat is goed, maar inderdaad, die vraag die had ik al gesteld, want jouw kinderen hadden daarop geantwoord. Maar de vraag die ik nog niet gesteld heb, dat is natuurlijk, wie gaat de zomerhit van 2026 winnen? Heb ik dat al aan jou gevraagd? Nee, hè?
2: Heb je mij nog niet gevraagd?
0: Ah, voilà.
2: Wel, ik heb ook eventjes moeten spieken, want ik was het alweer... Een aantal was ik vergeten die erbij waren. Ja. Maar voor mij eigenlijk, vooral uit sympathie, ik vind dat echt een ongelooflijk toffe gast. Een keigoede presentator ook, waar ik nog veel van kan leren en veel van heb opgestoken al. En ook voor hetgeen dat hij heeft meegemaakt. Niels de Stadsbader.
0: Oké, ik was aan het denken, zou het nu Willy Sommers zijn? Zou het nu Niels de Stadsbader zijn? Niels de Stadsbader.
2: Niels de Stadsbader met vuur en vlam.
0: Met een prachtig nummer, inderdaad. Nummer. Stemmen via VRT Max. Hey, trouwens, 2 jaar geleden was je zelf genomineerd, hè, samen met Slongs, met dit nummer.

0: De rijkste mens op aarde staat hier bij mij. Yannick Bouvier, dat is toch waar, hè?
1: Ja, ik vind dat wel. Ja.
0: Gezonde kinderen, een job,
1: voilà.
0: Veel liefde. En meer heb je niet nodig natuurlijk. Hè?
1: Een beetje meer tijd, hè? Zoals ik daarnet het balken hier uit de bak draaide. Nog een beetje meer vrije tijd en daar werken we aan. Maar ik ben kei tevreden.
0: En wel, er kwam hier zo in de app van Radio 2 een berichtje. Ik wens Yannick Bouvier meer tijd om tijd te nemen. Vond ik wel een goeieke.
2: Ja.
0: Ja, om daar eens over na te denken, inderdaad. Wat ook altijd fijn is, wat je ook een rijker mens maakt, dat is om tijdens de zomervakantie naar Blankenbergen te mogen komen natuurlijk. Om te mogen optreden op het podium van Radio 2. Zometeen om 3:30, dan begin je eraan. Dat is over een dik kwartiertje. Kan je ook volgen in de, op VRT Max. Ga je jouw nominatie van 2 jaar geleden zingen, samen met Slons?
1: Nee, want ik heb Slons niet bij.
0: Ah, nee, ze is er niet bij.
1: Nee,
0: ik kan ook aan het waren op Zaanders.
1: Ah, wel, maar nee, gaan wij zingen. Ik heb hem op met een telefoon staan, de backing track.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Nee, ik ga hem niet zingen. Ik ga wel, denk mijn allereerste singeltje ooit, She's Even More Beautiful.
0: En hoe lang geleden is dat dan uitgebracht?
1: 14 jaar geleden.
0: Oké, dat valt nog mee, ja. Voor iemand van mijn leeftijd. Hè?
1: Ja, 14 jaar geleden was mijn eerste singeltje She's Even More Beautiful. En er komt er nog zo eentje aan. Die zit er ook bij jullie in de playlist regelmatig op bij Radio 2.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt super tof. Dat is nostalgie voor mij om dat te horen.
0: Ja.
1: En aangezien ik toch wel wat meer pop aan het zingen ben, ook, zoals 2 jaar geleden met Slons en dan nu met Faithful Friend, denk ik, ik ga gewoon ook popnummers zingen en een kleine knipoog ook nog wel doen naar de Rat Pack op 8 november.
0: Ah, dat
1: voor de
0: is
1: hier.
0: Fantastisch, ja. Fantastisch. Ja, de mensen beginnen zo stilletjes aan al toe te komen. Kom snel naar de pier in Blankenbergen. Er kunnen nog wel een paar mensen bij. Er is hier water, er is hier zonnecrème. Alles is voorzien om zo meteen te genieten van Yannick Bouvier live hier bij Radio 2. Dag Yannick.
1: Tot zo biet.
3: Radio 2. Zomerhit.
4: Backstage.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet meer
0: praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
1: 2, relax. Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Mannekes, pompie, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
5: Serieus?
4: Ja, ja, en het is weer nee.
6: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
5: Nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
7: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
7: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
5: Voilà.
8: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Krevel.
10: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter. Eerst naar Kruijs.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Koop zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
4: Dat wil ik ook.
3: Jazeker, nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
5: Radio 2.

Killer van Adamski. Jos Wint Molders. Jij bent vast en zeker naar Radio 2 aan het kijken via VRT Max. Ja, inderdaad. Ik stond daar juist te wuiven met alvast een t-shirt aan van onze Rode Duivels. Op de stip bij Radio 2, ja, je kan niet komen wuiven op een stip en dan ben je in de voormiddag op televisie. In de namiddag ben je dan te zien via VRT Max. En Jos is zeker aan het kijken, want die zegt Anja Daams, die is zo zot als een achterdeur. Maar dat mag natuurlijk op de dag dat we Spanje zullen verslaan. Het zou wel, Jos, dat we straks na 9 uur de Spanjaarden gaan verslaan. Maar het is goed dat je aan het kijken bent via VRT Max, want zo meteen begint hij eraan, hè, aan zijn concert hier in Blankenbergen. Yannick Bovie.

0: alles wat ik wil.
1: Blijf toch mooi, hè, van Volumia. Hou me vast. Amai, Nicole Bory, wat een fijne woorden voor Yannick Bovy. Hey, Bory Bovy, wat een fijne woorden. Ja, beter dan Michael Bublé, zegt hij. Ik vind hem super, heeft altijd goede muziek. Mocht je hier niet zijn, Nicole, zeker kijken dan, hè, via VRT Max, want hij begint eraan over een paar minuten. Maar eerst vertellen dat er ondertussen 180 kilometer file staat op de buitenring rond Brussel bijvoorbeeld. Ruim een half uur file rijden tussen Machelen en Jette. Daar is de weg wel vrij. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er een half uur vertraging tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. En nog naar Antwerpen 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen lichte vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Let's Go Dancing van Kool & The Gang. Niet echt op reggae dancing met Yannick Bovie, maar geweldige crooners die hij aan het zingen is hier op het dak van Radio 2. Marleen van Lisabetten uit Temse die is duidelijk aan het volgen. Yannick Bovie is top. Wat een fantastische stem, zegt ze hier. Maar zijn t-shirt is te groot. Maar nee, Marleen. Dat is de mode van tegenwoordig. Hè? Mijn dochter loopt ook altijd tegenwoordig rond met broeken van 2 maten te groot. Loslaten, denk ik dan. Loslaten. Yannick die gaat zo meteen aan zijn tweede nummer beginnen. Zo meteen eens meeluisteren.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Veire en de Zandloper. Met Camille.
3: Waarom is hij de man van uw leven?
4: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is. En omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
5: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed. En dan is het gewoon privé helemaal anders.
4: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
6: Massa, zonneschone lounge set.
7: Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
9: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
6: Dan noem ik het nu eens een goeie zaak.
9: Meer info op telenet.be.
10: Go Yellow!
2: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
11: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede en 1 kwade.
2: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
12: Deze radiospot is voor u.
13: Absoluut.
12: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
13: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
12: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
13: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
12: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
13: Hoe kan dat nu?
12: Zal u zeggen?
13: Zeg, het is bedtijd.
12: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life.
2: Nu bij Sleep Life. Solde op bed. Bodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
6: Sleep Life.
14: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, 2e aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2.

Slaproos van Suzanne en Freek. Vera van Meelen die laat hier in de FA Radio 2 weten. Ik zou Yannick Bouvier willen kijken. Dat kan, Vera. Gewoon de app van Radio 2 openzetten. Kijken via VRT Max. Want hij is ondertussen weer aan het volgende nummer begonnen. We gaan eens even meeluisteren.

0: geweldige kroonermuziek zingt er nog. Ja, meer van dat natuurlijk 8 november in de Elisabethzaal in Antwerpen, want daar is hij ook voor de Redback. Maar nu dus te bekijken, te beluisteren via VRT Max.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

Madi Wodo van Jinx en Gert winnen ze de zomerrit van 2026. Het ligt aan jou, hè, als je voor hen stemt via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: All About That Bass van Meghan Trainor. En wie gooien ze hier al binnen, zeg? Karen Meijne en
1: haar
0: outfit.
1: Ja?
0: Jij hebt je Rode Duivels t-shirt al aan voor vanavond.
1: Zeg maar zeker.
0: Ja, gewoon zwieten, schat ik, hier in de studio.
1: Helemaal in de sfeer zoals de voetballers zelf, hè.
0: Voilà, het ziet er beeldig uit. Ik ga mij ook omkleden, want straks gaan we samen supporteren, hè.
1: Ja, heel graag.
0: Dus mocht er morgen vroeg geen geluid uit je radio komen, dan is dat gewoon omdat Karen en ik ons zot gebruld hebben straks voor de Rode Duivels. Maar we moeten supporteren.
1: Dan gaan ze thuis wel blij mee zijn.
0: Dat jij zwijgt,
1: dan is het wat stiller.
0: Maar zo meteen mag je praten. Okay. Tussen 4 en 8 hier op Radio 2.

0: Video killed the radio star. Niks daarvan hoor. De radio star is gearriveerd. Heel veel plezier met Karen zo meteen tussen 4 en 8 hier op Radio 2. En graag tot morgen.
1: Hier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolen. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
5: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels,
2: natuursteen,
1: parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Kan ons nationaal elftal vandaag geschiedenis schrijven? Hoe hard hopen ze daarop? En wie komt er als eerste over de streep in de Ronde van Frankrijk? Het wordt nog spannend vandaag.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Iets minder dan de helft van de Vlamingen zal vanaf volgend jaar meer betalen voor het gebruik van de hoofdwegen door de invoering van het wegenvignet. Dat zegt Vlaams minister van Financiën Ben Bijts. Het wegenvignet wordt verplicht op alle autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen vanaf 1 mei 2027. De meeste mensen zullen daar €100 per jaar voor moeten betalen. Ter compensatie wordt de jaarlijkse verkeersbelasting wel hervormd. Voor sommigen zal dat een volledige compensatie zijn, legt Wijts uit, maar niet voor iedereen.
8: Het is zo dat met die jaarlijkse verkeersbelasting, die hervorming plus de invoering van het wegenvignet, de helft van de Vlamingen ofwel ongeveer hetzelfde zal betalen ofwel winst zal maken. En zo zijn er ook heel veel. En dan heb je een groep van mensen, dat zal iets minder zijn dan de helft, voor wie het geen break-even is en die iets meer zullen betalen. Maar dat plafonneren we wel, dus het verlies zal maximaal per jaar €100 zijn.
7: Minstens 10 pro-Palestijnse actievoerders hebben een klacht ingediend tegen de Antwerpse politie na een betoging vorige week maandag. De manifestanten stonden aan het stadhuis te protesteren tegen de Israëlische vlag die aan het gebouw hangt. Maar volgens de Antwerpse burgemeester en de politie verstoorden ze de openbare orde en moesten ze verdreven worden. De politieaanpak was veel te hardhandig, zegt Lies Michielsen, advocaat bij Progress Lawyers Network.
9: Het gebruik van de nekklem, wat verboden is in die omstandigheden. De gemaskerde agenten. Het zomaar mensen uit een betoging halen zonder enige waarschuwing, maar ook zonder dat die mensen iets aan het doen zijn. Dat zijn toch allemaal elementen waardoor dat mensen het gevoel hebben dat de politie disproportioneel is opgetreden en dat ze daarover wel echt een klacht willen indienen bij Comité P met de vraag om dat ook echt te onderzoeken. De manier waarop dat er wordt omgegaan met een vreedzaam protest.
7: In Spanje is nog altijd geen enkel slachtoffer van de dodelijke bosbrand in de buurt van de zuidelijke stad Almería geïdentificeerd. Er zijn intussen 12 lichamen gevonden. 6 zijn al overgebracht naar een medisch instituut voor forensisch onderzoek in Sevilla. Er wordt nog altijd gezocht naar 23 vermisten, onder wie ook Belgen. Maar het is niet duidelijk hoeveel. Volgens de minister-president van de regio Andalusië is het hoge aantal slachtoffers mee te wijten aan het feit dat mensen de bevelen niet correct opgevolgd hebben. Sommigen moesten evacueren, anderen net binnenblijven. Op het Grand Slam tennis-toernooi van Wimbledon is de eerste halve finale bij de mannen aan de gang. De Duitser Alexander Zverev neemt het op tegen de Brit Arthur Ferry. Zverev heeft de eerste set gewonnen na een tiebreak. Op dit moment is de tweede set aan de gang. Het is zonnig vanmiddag met wat hoge wolken bij maximaal tot 32 graden. Aan zee is het koeler. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Zondag wordt het nog iets warmer. Vanaf dinsdag vergroot ook de kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
10: Green. Energie Rebelli. Radio 2 aan zee.
11: Karen Meijer.
5: En ja hoor, ik ben er ook weer geraakt. Verbroedering Kempen heeft de weg naar FC Blankenbergen gevonden. Ja, ik zit helemaal in de voetbalstemming. Komt goed vandaag.

0: Ja, het is zo populair ook bij kinderen tegenwoordig, Michael Jackson. Maar dan in de goede zin deze keer. Want ze zijn helemaal gek van zijn muziek. Mijn petekindje van 8 jaar kwam deze week zwemmen. Ik zeg, ja, wat hoor je dan graag van muziek? Is dat Pommelien? Is dat Camille? Is dat Meteor? Nee, Michael Jackson. Hij was helemaal weg van Michael Jackson. Het hele oeuvre. Who's the bad? Ik heb het allemaal voorbij horen komen. Mirjam, ben je ook zo in de band van Michael Jackson?
1: Ik ben niet meer echt de doelgroep,
0: nee,
1: denk ik.
0: Nee, niet meer de doelgroep. Zeg, wordt het een thriller op de weg vandaag of gaan we allemaal op tijd thuis geraken om naar het voetbal te kijken?
1: Ik denk het laatste, want normaal gezien is dit het grote vertrekweekend met bouwverlof dat start en zo. Dus het is normaal gezien extra druk, maar nu valt het eigenlijk nog wel mee. Dus ik denk dat er toch heel veel mensen vanavond nog thuis willen zijn om die match te zien in een leuke omgeving. En dat er dus nog niet zo heel veel drukte is. We hebben op dit moment een 170 kilometer file. Voor de Antwerpse ring betekent dat in beide richtingen een half uur erbij. Naar Gent moet je bij Antwerpen-Zuid uitkijken voor een defect voertuig op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen door te werken op de E19. In Mechelen-Noord een half uur vanaf Semst. Verder een kwartier vanaf Massenhoven en vanaf Antwerpenhaven. Naar Hasselt op de E313 ook wel een half uur tussen Ranst en Massenhoven. Komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. En voor Brussel op de buitenring een half uur fidegolven tussen Zaventem en Grotbijgaarden. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Vorst en Grotbijgaarden. En verder lichte vertragingen.
0: Oké, dat valt allemaal goed mee. Dankjewel, Mirjam.

Amber en zijn homewrecker. En de man die nu klaar staat, dat was eigenlijk maandag onze podiumopener. Hij kwam, hij zong en hij zag dat het hier goed was. Meteen zijn advies gevolgd, zwemmen in de zee.

0: Peters en Zwemmen in de Zee. Een van de artiesten die deze week dus hier op ons podium stond. Boven op onze studio. Vanavond mogen we trouwens ook nog Tom Dice verwachten. Dat is eigenlijk ook een soort muzikale rode duivel. Want die heeft toch ook al een keer ons land vertegenwoordigd op een wedstrijd. En hij heeft dat toen zeer verdienstelijk gedaan. Tom die is ondertussen op weg naar hier. En maandag dan valt er hier ook weer wat te beleven. Onder andere Maxime die komt langs. Nu jij nog, hè. Je weet ons te vinden. We staan aan de Belgian Pier in Blankenberg. En je bent meer dan welkom.
1: Morgen op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 zonden in één nacht.
5: Dag vreemde man.
3: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
1: Radio BNE Vlaamse 40.
3: Morgen namiddag om 3 uur.
1: Op Radio BNE.
6: Krevel.
7: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
6: Krevel, leef beter.
8: Ze zijn terug.
9: En doe tekstje nog.
10: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
8: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
9: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè?
8: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Info, zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
6: Zonde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
12: Mini Europa, Mini Europa, das reza.
13: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
14: Serieus?
13: Ja, ja, en het is weer nee.
15: Nee tegen BTW?
13: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
14: Nee, nee.
13: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
16: Gelijk wij.
13: Wat gaan we doen?
16: We gaan gaan, hè.
13: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
14: Voilà.
17: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
19: Radio 2.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Human, Humankind. Ondertussen 4:08 geworden. Ja, als je hier in de buurt bent van Blankenbergen, blijf hier gewoon hangen in de buurt van onze studio. Want je weet het, ook in Blankenbergen kan je meekomen supporteren voor die wedstrijd van de Rode Duivels. België tegen Spanje. En dat op groot scherm, hier aan de pier dus. Breng je eigen stoeltje mee, zodat je, als het dan heel erg spannend wordt, je ook wel op het puntje van je stoel kan gaan zitten. Want zonder stoel is dat natuurlijk moeilijk dan. Maar ook in de rest van Vlaanderen gaat er natuurlijk massaal gekeken worden. Waar doe jij dat vandaag? En hoe ga je dat doen? Ik ben daar heel benieuwd naar. Is dat gewoon thuis met wat vrienden in de tuin? Ben je de vlaggetjes al aan het ophangen? Of is het in het buurtcafé bij jou in de buurt? Is het bij de Spaanse buren? Kijken jullie zelf thuis? Laat het allemaal maar weten via de Radio 2-app of via Radio 2 op VRT Max. Ik lees het graag.
1: Radio 2 aan zee.
2: Karen Meijner.

0: The Killers en Human. Ik zie hier al shirtjes van de Rode Duivels, maar ik zie hier ook shirtjes van de Spaanse ploeg voorbij onze studio wandelen. Tof hoor om te zien. Het is tijd voor het nieuws uit je buurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedemiddag, 14 uur uit Antwerpen met Carla Mertens. In Antwerpen is vanmiddag brand uitgebroken in een restaurant op de site van brouwerij De Koning. De brand ontstond in de keuken van restaurant Black Smoke aan de Boomgaardstraat. Via de damkap sloegen de vlammen over naar het dak. De brandweer moest zowel in de keuken als het dak delen openbreken. De brand was snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk. De politie zegt dat het gaat om een ongeluk in de keuken. Eén iemand werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De grensgemeenten in de provincie Antwerpen vragen uitzonderingen op het wegenvignet dat vanaf volgend jaar wordt ingevoerd in ons land. Er rijden veel Nederlanders rond in de grenssteek en zij zullen de gewestwegen bij ons zoveel mogelijk proberen te vermijden. De burgemeester van Essen vreest dat er dan meer sluipverkeer komt. Geert van de Keibus.
1: Er gaat wel veel meer gebruik gemaakt worden van binnenwegen, daar ben ik wel van overtuigd. Ik kan een klein voorbeeld geven. Wij hebben in een wijk hebben wij een tankstation. Met het tanktoerisme gaan die mensen allemaal die weg pakken, want daar moet geen tol op betaald worden. Maar dat is juist in een wijk. De andere tankstation zit dan wel op een gewestweg waar dat moeten we betaald worden. Ik moet er geen tekening bij maken wat er gaat gebeuren. De wijk gaat echt wel zwaar belast worden.
0: De burgemeesters vragen onder andere uitzonderingen voor korte ritten over de grens en voor grensarbeiders. Het kabinet van minister Vuit zegt dat de uitzonderingen er voorlopig niet zullen komen. En minstens 10 pro-Palestijnse actievoerders hebben een klacht ingediend tegen de Antwerpse politie na een betoging van vorige week maandag. De manifestanten stonden toen aan het stadhuis te protesteren tegen de Israëlische vlag die aan het gebouw hangt. Maar volgens de Antwerpse burgemeester en de politie verstoorden ze de openbare orde en moesten ze verdreven worden. De politieaanpak was veel te hardhandig, zegt hun advocaat Lies Michielsen.
2: Het gebruik van de nekklem, wat verboden is in die omstandigheden, de gemaskerde agenten, het zomaar mensen uit een betoging halen zonder enige waarschuwing, maar ook zonder dat die mensen iets aan het doen zijn. Dat zijn toch allemaal elementen waardoor dat mensen het gevoel hebben dat de politie disproportioneel is opgetreden en dat ze daarover wel echt een klacht willen indienen bij Comité P met de vraag om dat ook echt te onderzoeken. De manier waarop dat er wordt omgegaan met een vreedzaam protest.
0: Lies Michielsen, advocaat van de actievoerders. En vandaag komen in Antwerpen tientallen grote zeilschepen aan voor de 70ste editie van de Tallships Races. Tijdens de internationale zeilwedstrijd maken jongeren kennis met het reilen en zeilen op zo'n schip. De stad verwacht zo'n 600.000 bezoekers. De grote zeilschepen zijn vanaf morgen tot en met maandag te bezoeken. Daarna zeilen ze door naar Noorwegen. Het weer dan nog, zonnig bij maxima tot 32 graden.

0: En dat moeten we allemaal doen, fingers crossed. Er is maar één iemand die dat absoluut niet mag doen vandaag. Dat is Thibaut Courtois. Die mag dat niet doen. Mirjam, hoe zit het op de weg?
1: Het gaat eigenlijk wel. Voor een vrijdagavond aan het begin van het bouwverlof is het eigenlijk redelijk rustig. Ik denk dat er heel veel mensen vanavond nog een absolute match willen zien in een leuke setting. Vandaar dus iedereen op tijd naar huis en naar de match kijken. We hebben voor de Antwerpse ring in beide richtingen een half uur file. Ook een half uur naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Nog een half uur naar Hasselt op de E313 tussen Wommelgem en Massenhoven. Daar staat het ongeval aan de kant. En dan de buitenring rond Brussel. Ook een half uur filegolf tussen Machelen en Grotbijgaarden. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Vorst en Grotbijgaarden en verder vooral lichte vertragingen.
0: Weet je wat ik een beetje vervelend vind, Mirjam? Ik weet niet zo goed of ik straks nu moet kijken, want alle wedstrijden waar ik naar gekeken heb, hebben de Rode Duivels niet gewonnen. En de wedstrijden wanneer ik niet keek, hebben ze wel gewonnen. Dus als ze verliezen,
2: is duidelijk, hè?
0: Dan ligt het aan mij straks. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Totaal niet. Maar ik denk niet dat ik de enige ben. Daar hebben wel vaker mensen gehad, denk ik. Ja, ik had dat vroeger ook met de wedstrijden van Kim Kleisters.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
10: En hier uw linkeroor.
9: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
10: Wat blief?
9: Zie je het wel?
10: Oh, amai, dat is ampetant.
9: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
10: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
9: Wat?
10: Aan halve prijs.
9: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
10: Wat blief?
9: Bij Hans.
10: Ja, het kan anders.
11: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
12: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.
14: Radio 2.
15: Radio 2.
16: Drop.

0: Two can play that game, maar ze gaan minstens met 11 moeten zijn vandaag op dat veld daar in Amerika. De Rode Duivels natuurlijk. Ik kijk deze avond het voetbal. De match van de Belgen in de feesttent van de kermis, zegt Jacqueline. De kermis van Sint-Juliaan. Er is ook een loopwedstrijd. We gaan daar kijken op een groot scherm. Hier in onze studio ook twee hele toffe mensen. Dag Tess, dag Lars, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zeg, jullie hebben alle twee een voetbalshirt aan. Hè? Lars, wat staat er op jouw shirt?
2: Courtois.
0: En bij jou?
3: Lukaku.
0: Zijn dat jullie favoriete spelers?
2: Ja.
0: Zeg, dan denk ik ook dat jullie vermoeden dat de Rode Duivels straks gaan winnen. Of ben ik mis?
3: Ik denk dat Spanje gaat winnen met 2-0, maar ik hoop België.
0: Voilà, dat is een heel eerlijk mooi antwoord. En wat denk jij, Lars?
2: Ik denk 4-2 voor Spanje, maar ik ga ook voor België.
0: Dat is zo mooi. We hebben langs de ene kant het verstand en de andere kant het hart. Laat ons hopen dat dat allemaal in evenwicht blijft. Dirk, hoe zit dat bij jou? Wat denk jij?
4: Hey Karen, ja, ik zou toch graag hebben dat de Belgen winnen.
0: Ja, want jij gaat met een hele hoop mensen kijken, hè?
4: Ja, 1-2. Ja, heel een hoop toch. Allemaal vrienden onderin. Dat zijn muzikanten van de Ware Vrienden, Kortrijk Dutsel. We hebben in de week afgesproken van ja, groot scherm, ja, waarom niet?
0: Ja?
4: Dus we gaan daar ondertussen een pintje drinken en dan supporteren. Hè.
0: En dat, is dat een harmonie waar dat jij dan in speelt?
4: Dat is een, ja, dat is een harmonie. Ik niet, hè. Ik speel er niks. Ik ben steunend lid. Mijn vrouw is daar dirigent.
0: Oké. Dus, maar stel nu dat er straks een overwinning te vieren valt, dan is het ook groot concert daar bij jullie, hè?
4: Misschien wel, misschien niet.
0: Als iedereen zijn trompet en zijn tuba nog weet staan na zo'n hele voetbalwedstrijd.
4: Ik weet
0: hoe dat gaat in een harmonie. Dat is plezant, hè? Ook na de repetitie.
4: Waarom? Heb je ook gespeeld? Heb je ook muziek gespeeld?
0: Toeteren dat ik kan. Dirk, ik wens jou heel veel plezier daar bij je vrienden. Lars en... Tess, inderdaad Tess, ik ben helemaal in de war. Ik wens jullie heel veel plezier vanavond. Blijven jullie hier aan onze studio kijken?
3: Ik denk het niet.
0: Ik kijk even naar de familie. Dat komt misschien toch nog wel in orde. Ik wens jullie een hele toffe avond.

0: Ik denk dat dat misschien wel voor veel mensen gaat gelden vandaag. Ik kom vanavond niet thuis. Wie veel volk zal aantreffen als hij thuis komt, dat is onze weerman Bram. Bram, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want jouw hele tuin die ligt vol met Giro-leden.
1: Ja, en ik zie op de camerabeelden thuis dat ze zijn aangekomen. Dus het zijn allemaal jongens, denk ik. Het is een Giro, jongens uit Basel. En ze zijn een plaatje aan het zoeken voor de tent, denk ik. Alhoewel, ik denk dat ze die pas vanavond gaan opzetten, die tenten. Want nu zouden ze nog te veel opwarmen, denk ik.
0: Ja, dat is zo één avond. Ze zijn dan op tweedaagse meestal. En dan moeten ze zo ergens blijven staan. Ja. Ah, dat is plezant. Dat is echt leuk.
1: Ja, tof, hè. Ja. Tof, natuurlijk. En dan spelen de Duivels ook nog eens vanavond. Dus het zal wel aan mij al zijn, denk ik.
0: Zeg maar, gaan ze hun slaapzak extra hard moeten dichtritsen vandaag voor de kou?
1: Ik denk dat een slaapzak niet nodig is vanavond en vannacht. Het gaat maar traag afkoelen. Bij vrijwel helder weer. Dus de wolken die je nu nog ziet, die gaan vanavond en vannacht verdwijnen. Misschien wat nevel en mist langs de grens met Nederland. En dat bij temperaturen die uiteindelijk morgenochtend ergens tussen 17 en 19 graden liggen. Dus echt wel een warme nacht. En dat zet meteen de toon dan voor morgen. Hè. Morgen wordt het een tikkeltje warmer dan vandaag. We gaan naar 1 of 32 graden in het binnenland. Aan zee daar een graad of 5 of 26. Dus echt wel behoorlijk warm met ook heel veel zon. Er zullen morgen minder hoge wolkenvelden zijn dan vandaag. En een meestal matige wind uit het noordoosten. En ook daarna wordt het nog wat warmer. Op zondag bijvoorbeeld 32 graden op veel plaatsen. En dan maandag, dinsdag en woensdag. En ook donderdag gaan we naar 2 of 33 graden zelfs met heel veel zon. Nu in de tweede helft van volgende week zou de kans op een aantal warmteonweders wel gaan toenemen.
0: Oké, maar een beetje voor de gazon kan dat geen kwaad. Hè? Een klein beetje regen vind ik.
1: Dat mag zeker, want bij mij ziet hem helemaal roze.
0: Ja, voilà. Bram, dankjewel. Fijn weekend.
1: Graag gedaan.

Ik zei het net al, hè, dat telkens ik naar de wedstrijd van de Rode Duivels heb gekeken. Ze niet hebben gewonnen. En als ik niet kijk, dat ze dan wel winnen. Ik ben niet de enige. Heidi die zegt het ook. Ja, Karen. Elke wedstrijd die ik gezien heb, hebben ze verloren. Maar mijn excuses alvast. Ik ga vanavond kijken. Heidi, het is je vergeven bij deze. Radio 2. En mocht je in Blankenbergen zijn, dan ben je meer dan welkom aan de pier natuurlijk. Hè? Want hier aan onze studio van Radio 2 hangt een heel groot scherm. En daar kunnen we straks met z'n allen samen kijken. Vanaf 7:15 de hele voorbeschouwing. En straks de wedstrijd. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. En hey, wij geloven erin, hè? Net zoals The Monkees.

0: telt voor twee. Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
1: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
2: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
3: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
4: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
3: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
5: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker?
6: Hey, hallo allemaal!
0: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden. En beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
7: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
8: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
9: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
10: Hoe lang nog?
11: Papa, ik heb honger.
10: Veel me.
9: En je hebt vakanties met Kidnet.
12: Dit wordt echt geweldig.
13: Ad Inferos.
14: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
15: Natuurlijk.
14: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
16: Mama, mag ik op de hotspot?
17: VRT Max. Maak elk moment de max.
18: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
19: Straks na 5 uur polsen we de sfeer, de spanning in L.A. bij onze Rode Duivels. En de Ronde van Frankrijk moet ook aankomen zometeen.
20: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
21: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. België hoopt op een stunt van de Rode Duivels vanavond tegen Spanje. Iedereen zal meebetalen voor het wegenvignet, maar voor bijna de helft van de Vlamingen zal dat meer zijn dan nu het geval is. En er is nog geen duidelijkheid over de vermiste Belgen in Spanje. Op het WK voetbal strijden de Rode Duivels vanavond voor een plaats in de halve finales tegen Spanje. Tom Baduel in Los Angeles, we mogen de Europese kampioen toch favoriet noemen voor dit duel.
22: Zeker, meer individueel talent, hoger op de FIFA-ranking, al 35 wedstrijden op een rij ongeslagen, nog geen enkel doelpunt tegen op dit WK en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het blijft voetbal. Spanje mist een beetje de frivoliteit waarmee ze 2 jaar geleden het EK hebben gewonnen, maar de verdediging die staat er nu wel met ervoor de sterke Rodri. De Belgen hebben met deze kwartfinale hun doelstelling bereikt, ondanks het hobbelig parcours. Niets moet, alles mag, lijkt het devies. De Rode Duivels zullen natuurlijk wel moeten verdedigen, maar de wedstrijd tegen Amerika heeft geleerd dat het ook met druk naar voren kan. En is dat dan met of zonder Kevin De Bruyne? Dat lijkt me de vraag van vandaag tijdens het aftellen naar de wedstrijd.
21: Dankjewel Tom. En het is nog een paar uur, maar op veel plaatsen wordt alles klaargemaakt om de wedstrijd op groot scherm te volgen. Ook in Blankenbergen, bij de Radio 2-studio aan de Pier. En nu al warme supporters zich daarop. Peter de Kroebele proefde daar de sfeer al.
23: Nu nog muziek uit de studio, maar bovenop het podium staan grote televisieschermen. Die wachten op Julen de Fan straks. En zij geloven erin.
24: Ik denk dat ze wel gaan winnen. Het is een goede keep.
25: Ik denk dat de België gaat winnen. Ik denk dat het moeilijk gaat worden, maar de laatste minuten gaat het goed gaan.
26: Ik denk dat ze wel kans hebben om te winnen. Ja. Maar ja, ze moeten goed spelen. Hè.
23: Radio 2-presentatrice Karen Meijne ziet het zitten.
27: Ja, ik heb op de Sportza-pronostiek 2-2 aangeduid. En ik heb aangeduid dat Spanje de penalties wint. Maar ik zou dat toch graag willen terugdraaien. voor mijn eigen veiligheid ga ik toch zeggen dat België gaat winnen vanavond.
23: En backstage Bavo van Goedemorgen Morgen verwacht dit.
1: Ik verwacht eigenlijk een gesloten wedstrijd. Ik denk niet dat het een sexy wedstrijd zal worden, omdat de twee ploegen heel veel stress gaan hebben. En België past zich vaak ook aan de tegenstander. Dus ik verwacht niet te veel goals en niet te veel spektakel, helaas.
23: Langzaamaan kan de temperatuur hier aan de pier toch nog stijgen.
21: Iets minder dan de helft van de Vlamingen zal vanaf volgend jaar meer betalen voor het gebruik van de Vlaamse hoofdwegen door de invoering van het wegenvignet. De jaarlijkse verkeersbelasting wordt wel verlaagd, maar voor zowat de helft van de Vlamingen zal dat de kosten van het vignet niet volledig compenseren. Lonne van Erp.
2: De hele wereld rijdt op onze wegen. Wij zouden ook graag hebben dat de hele wereld ook mee betaalt voor de investeringen en het onderhoud van die wegen.
3: Enter het wegenvignet. Dat wordt verplicht op ongeveer 10% van de Vlaamse wegen.
2: Maar als je eerlijk bent, dat gaat over de belangrijkste verkeersassen. Dan spreek je over de autosnelwegen en over de gewestwegen.
3: Alle autosnelwegen en gewestwegen zelfs. En hoeveel je dat per jaar gaat kosten, dat hangt af van hoe vervuilend je auto is.
2: Voor de meest gebruikelijke wagen zal dat €100 zijn. Voor de emissievrije wagens, dus elektrische, zal dat €90 zijn. En dan voor een heel beperkte groep die echt vervuilend zijn, zal dat €125 zijn.
3: En dat dus vanaf mei volgend jaar. Maar wie zijn vignet niet op tijd heeft, krijgt nog niet meteen een boete.
2: We starten vanaf 1 mei en dan gaan we wel 2 maanden van tolerantie aan de dag leggen. Dat wil zeggen dat we wel gaan beginnen boeten vanaf 1 juli.
3: Concreet, een eerste boete zal €70 bedragen. Bij herhaalde inbreuken kan dat oplopen tot €210.
21: De federale regering gaat een begrotingsinspanning doen van €10 miljard. Premier Bart Wever had die ambitie al eerder naar voren geschoven, maar nu zijn alle regeringspartijen het erover eens. De discussie over welke besparingen of nieuwe belastingen voor die 10 miljard moeten zorgen, volgt in september. De Wever wil daarover eind september in beraad gaan met de vicepremiers. De echte deadline ligt midden oktober, wanneer de premier zijn State of the Union houdt in het parlement. Er zijn nog altijd geen slachtoffers geïdentificeerd van de dodelijke bosbrand in het zuiden van Spanje. Bij die brand vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. 23 mensen zijn nog altijd vermist. Mieke Strings, is er intussen al meer informatie?
4: Nee, er zijn al 4 autopsieën uitgevoerd, maar het is heel moeilijk om de lichamen te identificeren omdat ze helemaal verkoold zijn. Maar toch zijn er blijkbaar wel elementen die erop wijzen dat de meerderheid van de doden buitenlanders zijn. Volgens de minister-president van de regio Andalusië zijn er indicaties dat het wellicht om Britten en of België gaat.
5: Pero todo parece indicar que una mayoría son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, belga.
4: Maar Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt voorlopig alleen dat er Belgen vermist zijn. Hoeveel, dat weten we niet.
21: Het gaat om een van de dodelijkste branden ooit in Spanje. Weten we al hoe dat komt?
4: Ja, het vuur heeft zich erg snel verspreid door de wind, maar volgens de Andalusische minister-president is het hoge aantal doden ook te wijten aan het feit dat mensen de bevelen niet correct hebben opgevolgd. Het zij evacueren of net binnenblijven. Mensen zijn dus in paniek geraakt en zijn toch vertrokken en dat is fataal gebleken.
21: Dankjewel, Mieke, voor die update. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 7e rit. Na de zware bergrit van gisteren wordt straks in Bordeaux een massasprint verwacht. Christophe van de Goor, wie maakt daar kans?
6: Wel, dat zijn de mannen dezelfde van 2 dagen geleden. Kooi, Merlier, Philipsen en Peders en Milan Fritain. Nog 2 kilometer op weg naar het centrum van Bordeaux.
21: Dankjewel, Christophe. En dan krijgen we het weer. Inderdaad, vannacht licht bewolkt met minimaal tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden in het centrum. Blijft ook warm en zonnig de dagen erna tot 34 graden. Vanaf dinsdag meer kans op een onweersbui. Aan zee is het frisser. Het is aftellen voor de Rode Duivels en de fans naar de match van vanavond. Daarmee begonnen we. Kunnen de Duivels stunten op het WK Spanje verslaan en doorstoten naar de halve finale. Alles is te volgen op vrtnieuws.be.
19: Dankjewel, Iris.
7: Green. Energie Rebellie.
15: Radio 2.
7: Radio 2 aan zee.
19: Ja.

0: Marco en Bring It Back. En we kunnen in elk geval toch al spreken van een Belgische zege vandaag, Mirjam. Want Tim Merlier heeft net de rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen.
1: Dus, voilà.
0: Dus we mogen al met de Belgische vlag wapperen vandaag. Maar hoe zit het op de weg? Ik denk dat het best wel meevalt.
1: Ja, eigenlijk, we zijn al flink op de terugweg. We komen van 200 kilometer en zitten nu nog aan 150. En het wordt eigenlijk al merkelijk rustiger op de weg. Voor de Antwerpse ring richting Nederland moet je nog een 20 minuten vertragen. Naar Gent is dat nog 25 minuten. Naar Antwerpen op de E19 ook nog 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Op de E313 een dik kwartier tussen Geel-West en Herentals-Oost door een ongeval links. Naar Hasselt op die E313 tussen Massenhoven en Herentals ook 20 minuten filegolven. En dan voor Brussel op de buitenring 20 minuten tussen Grimbergen en Grootbijgaarden. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Vorst en Grootbijgaarden en verder lichte vertragingen.
0: Dat mag ook wel eens een keer op een vrijdagavond. Mirjam, dankjewel.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stel.

VRT Zomerhit. Je kan nog altijd stemmen via VRT Max. Je hoorde haar met Nu dat je weg bent. Maar het is helemaal niet de bedoeling dat je hier weggaat. Zeker als je in Blankenbergen bent. Want hoe leuk zou het zijn om straks hier aan de pier in Blankenbergen mee te komen supporteren voor die wedstrijd van de Rode Duivels. België tegen Spanje dus op een groot scherm. Een beetje feestjesgevoel hopelijk toch. Maar dat is nog niet alles. Want straks verwachten wij ook Tom Dice hier. Eigenlijk een beetje de Rode Duivel van de muziekscene. Die komt vandaag ook nog hier optreden op ons podium. Dus als je in de buurt bent, kom gerust af. Hoe meer zin

0: die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.

Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl,

Fernandez en If I Can't Have You. Vandaag dus die zevende etappe in de Tour de France. En Timmer Lier die heeft België alvast voor een eerste keer laten juichen. De eerste Belgische zege in de Tour dit jaar. Timmer Lier dus de snelste van het pak. Maar we moeten toch eerlijk zijn. Jasper Philipsen die werd goed gelanceerd in de sprint. Zat in pole positie, maar uiteindelijk weggezakt naar de vijfde plaats. We hebben het natuurlijk ook over het voetbal. Hè. Vandaag die legendarische wedstrijd tussen de Rode Duivels en Spanje op het WK voetbal. Fanny die zegt, Kaar, ik heb dat eigenlijk een beetje hetzelfde als jou. Telkens als ik naar de wedstrijd van de Rode Duivels kijk, verliezen ze. Dus ik ga mij vandaag rustig op mijn terras zetten. Mijn man die kijkt ondertussen naar het voetbal en dan hoor ik het wel aan zijn gejuich. Of ik eventjes naar de herhaling kan komen kijken, dan zit ik er namelijk voor niks tussen. Dat is heel slim. En Lou die zegt, Karen, bij ons thuis hangen er twee vlaggen klaar, want wij wonen in de winter in Tenerife, dus dat is ook een klein beetje Spaans, maar we gaan vandaag toch net ietsjes harder voor de Rode Duivels surfen, supporteren. En Christa, die heeft op dit moment haar rood kleedje al aan. Die is al helemaal in de sfeer. Dat wordt daar plezant thuis, Christa, denk ik.

De Romeo's zijn een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Verdienen zij jouw stem? Ga dan zeker naar VRT Max. En ja, kies daar je favoriet aan. Als je ook wil weten wanneer ze erbij zijn hier op ons podium bij Radio 2 aan de Pier in Blankenbergen. 1 plaats, Radio 2 op VRT Max. Daar moet je zijn.

0: Ik heb de afgelopen dagen al zoveel ex-voetbalspelers gehoord die weten wie de man is dat ze needen op het veld. Maar het is Garcia die de beslissingen neemt. Je hoorde Olivia Dean en Man I Need. Het is tijd voor het nieuws uit je buurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze zou door een vorklift geraakt zijn op kaai 118. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. En de grensgemeenten in de provincie Antwerpen vragen uitzondering op het weegvignet dat vanaf mei volgend jaar wordt ingevoerd in ons land. Er rijden veel Nederlanders rond in de grensstreek en zij zullen de gewestwegen bij ons zoveel mogelijk proberen te vermijden, zegt de burgemeester. Ze denken ook dat er veel meer sluipverkeer zal zijn. Daarom vragen ze uitzonderingen voor korte ritten over de grens en voor grensarbeiders. Het kabinet van minister Weitz gaat voorlopig wel niet in op hun vraag. En in Loenhout moet het openbaar onderzoek voor een nieuwe windturbine worden overgedaan wegens technische problemen. Verschillende bezwaarschriften tegen een windmolen in de Weehagenweg kwamen niet door in het systeem. Het is intussen de zesde keer dat hetzelfde openbaar onderzoek wordt gevoerd, zegt Inge Notterdam van het actiecomité Stop Windmolens Loenhout.
1: We zijn er tegen, we hebben genoeg windmolens. We willen er niet nog meer hebben. En nu moeten we ze nog een keer gaan motiveren om dat nu nog een keer te gaan doen. Dat zien ze eigenlijk niet zo zitten. Veel mensen zeggen ook, maar ik heb al twee keer bezwaar ingediend. Waarom moet ik blijven bezwaar indienen?
0: De meer dan 400 eerder ingediende bezwaren blijven wel geldig. En in Antwerpen is het wandelterras aan het Noorderterras volledig vernieuwd. Het is vandaag ook officieel in gebruik genomen. De vervallen hangaars zijn gerenoveerd en er zijn nieuwe zitbanken. Antwerpschepen Patrick Janssens.
2: De hangaars hier achter ons, die zijn helemaal gerestaureerd. Dat wandelterras wordt helemaal opgeleverd vandaag. Dat is veel groener dan het vroeger was. Veel mooiere banken, veel meer aangename situatie om te verblijven. En dat is een van de vele onderdelen van die geranig van de Scheldekaaien.
0: Foto's van dat vernieuwde wandelterras vind je in de app van VRT Nieuws. En vandaag komen tientallen grote zeilschepen aan in Antwerpen voor de 70ste editie van de Tall Ships Races. Kapitein Jan van den Borne vaart voor de 20ste en laatste keer mee. Voor de jongeren die meezeilen is het een unieke ervaring, zegt hij.
3: Ze moeten hier hun plan trekken, hè. Er wordt wel voor u gezorgd, maar we zijn niet hun baby's. Hè. Ze moeten zelf ook uit hun pijp komen. Hè. En dat schept wel verandering voor de jongeren. Dus we creëren wat meer zelfstandigheid, samenwerken, collegialiteit. Dat gaat toch heel ver met internationale vriendschappen zelfs, die jaren duren. Hè. Zo van goede contacten met mensen uit Oman en zo. Ja, dat is heel plezant, dat is heel tof.
0: Je kan de grote zeilschepen vanaf morgen tot en met maandag bezoeken. Daarna varen ze door naar Noorwegen. Vannacht licht bewolkt met minima tussen 12 en 19 graden. Morgen zonnig en warm. We got it together, didn't we?

0: De man met de diepe stem.
1: Moet ik even aan In de Gloria denken. Barry White en You're the First, the Last, My Everything. Weet je wel, die scène met de
0: boemerang.
1: Mirjam, hoe zit het op de weg?
2: Het begint flink rustiger te worden. We hebben voor Antwerpen op de ring richting Nederland nog 10 minuutjes. Naar Gent komt er nog 20 minuten bij. Naar Antwerpen op de E19 een kwartier tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Op de E313 ook een dik kwartier tussen Geel-West en Herendas-Oost door een ongeval op de linkrijstrook. Naar Hasselt op die E313 tussen Ranst en Herendas wel ruim een half uur file golven. En dan de buitenring rond Brussel nog een dik kwartier tussen Grimbergen en Grootbijgaarden. Ook op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Grootbijgaarden. En dan de A10 van Jabbeke naar Zee. 20 minuten tussen Zandvoorde en Oostende. Komt daardoor een ongeval op de ring van Oostende. Die is afgesloten richting Bredene aan de rotonde van de Sloepenstraat. Maar verder alleen nog lichte vertragingen.
1: Je merkt dat mensen willen op tijd thuis zijn om naar het voetbal te
2: Absoluut.
1: Kijken. Mirjam,
2: ja.
1: Dankjewel.
2: Ja.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
5: Ze zijn terug.
6: En doet tekstje nog?
5: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
6: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
7: Ik hoop dat ik het beter heb dan ik. Hè?
6: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
11: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
12: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
11: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
13: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
11: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
14: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
11: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
15: Go Yellow!
16: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
17: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
16: Meer info op telenet.be.
15: Go Yellow!
18: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
19: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
18: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
19: Oké. Okay.
18: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
20: Enagreen.
18: Energierebellie.
21: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
19: Hoe dat?
21: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
19: Oh, cool.
21: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
22: Lotto is op zoek naar een neus.
23: Oh? Een neusbegot.
22: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
24: Of thee in India.
22: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
24: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
23: C'est si bon.
22: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €9 miljoen. Lotto, omdat het kan.
25: Radio 2.
26: Radio 2.

0: Gisteren toen stond hij op ons podium hier. Deze hall is here to stay. En de Rode Duivels, ze zijn ook daar to stay in Amerika. Tess Elst, een hele goede morgen voor jou.
1: Ja, inderdaad. Er is nog vroeg in de ochtend hier in Los Angeles.
0: Zeg, hoe is de sfeer daar? Want de koning is op bezoek geweest.
1: Ja, inderdaad. De koning is gisteren bij de Rode Duivels gaan eten. Dus hij heeft ze nog eens moed ingesproken. Hij zei, jullie moeten winnen. En dat gaat ook lukken. Dus extra steun, extra koninklijke steun, dat kunnen we wel gebruiken, denk ik.
0: Denk je echt dat zo'n koninklijke boodschap, dat voor die Duivels echt een boost geeft? Want die mannen die zijn toch wel alles gewoon, hè?
1: Ja, maar toch, ik denk dat wel, want ze zeggen ook altijd, de filmpjes bijvoorbeeld die ze uit België zien van alle fans voor de grote schermen en hoe iedereen meeleeft, dat geeft hun echt wel een extra boost. Dus ik denk ook wel als de koning op zoek komt en zegt, heel het land staat achter jullie, dat u dat wel extra motivatie geeft.
0: Ja, want die wedstrijd tegen Amerika, toen was het eigenlijk zowat de hele wereld die achter onze duivel stond, hè?
1: Ja, dat is waar. Dat was door die hele controverse toen over die rode kaart die kwijtgescholden was door de FIFA en door inmenging van Trump. Toen hadden we echt, denk ik, miljarden supporters. Dat zal vandaag misschien niet meer zo zijn, maar 12 miljoen is ook nog veel. Ja.
0: Zeg, moeten ze op zich winnen? Ik bedoel, hadden wij op voorhand al durven dromen dat we hier zouden staan?
1: Ik denk wel op voorhand dat iedereen een beetje gehoopt kwartfinale. Dus daar zijn we nu geraakt. Dus eigenlijk het doel is bereikt. Maar natuurlijk, als je daar staat bij de beste 8 van de wereld, dan wil je nog verder raken. Dan willen ze opnieuw geschiedenis schrijven. Een halve finale en wie weet zelfs een finale spelen. Maar het is wel tegen Spanje een van de topfavorieten op deze kampioen ook. Dus het wordt heel, heel zwaar voor de Rode Duivels.
0: Wij zijn toch altijd zo bescheiden, hè? Wij zijn altijd al blij als we in de kwartfinales staan. Ik bedoel, Nederland nog voor ze deelnemen, zeggen die al dat ze kampioen worden. Dat is zo'n groot verschil, hè, Tess?
1: Ja, dat is niet echt onze volksaard, denk ik. Maar inderdaad, de Nederlanders gingen wereldkampioen worden. En die lagen er dan in de eerste ronde na die groepsfase al uit. Dus wat is dan de beste tactiek? Ja. Misschien toch de onze. Ja.
0: Zeg, heb jij al een idee wat de opstelling betreft? Want dat is één groot mysterie nog altijd, hè?
1: Nee, ik durf daar ook geen gokjes meer naar doen. Rudy Garcia heeft ons al zoveel verrast. Elke wedstrijd sta je daar dan met Peter van den Bent of Filip Joost. En dan zijn we elke keer weer verrast wat er uit zijn hoed getoverd komt van Rudy Garcia. Dus ik durf het niet te voorspellen.
0: Okay. Tess, ik wens jou heel veel plezier. Geniet van de wedstrijd. En lieve luisteraars, als jullie ook graag op een groot scherm willen zien, kom gerust hier naar Blankenbergen aan onze pier. Want we gaan hier samen met heel veel Radio 2 luisteraars kijken. Dus Tess, wij zorgen ervoor dat jij daar nog veel langer gaat moeten blijven, denk ik.
1: Top. Dat is heel goed. Komt helemaal goed.
0: Dankjewel.

0: telt voor twee. Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
1: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
2: Kitnet stelt voor het gloednieuwe Like Me-assortiment.
3: Wow!
2: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
3: Oh my god, zo mooi!
2: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me-spullen in huis?
3: Dankjewel voor de tip!
4: Want ik ben Like Me.
2: Nu overal verkrijgbaar. Je hebt vakanties zonder Kitnet.
3: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
3: Veel meer.
2: En je hebt vakanties met Kitnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Ant in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kitnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
10: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Hey, hallo allemaal.
13: Kitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
14: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
16: Straks is het meer dan he and his guitar. Het is Tom Dice die op ons podium zal staan. Je kan het allemaal meebeleven hier aan de pier in Blankenbergen.
17: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
18: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Een eerste Belgische ritwinst in deze tour voor Tim Merlier. België hoopt op een stunt van de Rode Duivels vanavond tegen Spanje. En iedereen zal meebetalen voor het wegenvignet, maar voor bijna de helft van de Vlamingen zal dat meer zijn dan nu het geval is. Tim Merlier heeft voor de eerste Belgische ritzege in deze ronde van Frankrijk gezorgd. Merlier won de zevende rit in Bordeaux in een massasprint. Een verslag van Christophe van de Goor.
19: Een nagenoeg biljartvlakke rit naar Bordeaux en dus de chroniek van een aangekondigde massasprint. Langs de oever van de Garonne werd Jasper Philipsen goed gegang maakt door Mathieu van der Poel. Maar Philipsen bleek niet over zijn snelste benen te beschikken. Tim Merlier was overduidelijk de rapste en won voor de Noor weer een Skjøld, Girmay, Kanter en Philipsen. Dit is al de vierde ritoverwinning in de tourcarrière van Tim Merlier, die tot nu toe in iedere ronde die hij reed minstens één keer kon winnen.
18: En voor Tim Merlier is het een heel emotionele overwinning.
20: Heel duchtende overwinning, zeker ook de man die mij, mijn broer, eigenlijk altijd gevoerd heeft naar de koers van ons 12 jaar. Ligt op sterven en het is eentje voor hem. Ik hoop dat hij het nog gezien heeft.
18: En vanavond zijn alle ogen dan weer gericht op de Rode Duivels. Op het WK voetbal strijden zij voor een plaats in de halve finales tegen Spanje. Tom Boudweel in Los Angeles. We mogen de Europese kampioen toch wel favoriet noemen voor dit duel.
21: Zeker, meer individueel talent, hoger op de FIFA-ranking, al 35 wedstrijden op een rij ongeslagen, nog geen enkel doelpunt tegen op dit WK en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het blijft voetbal. Spanje mist een beetje de frivoliteit waarmee ze 2 jaar geleden het EK hebben gewonnen, maar de verdediging die staat er nu wel met ervoor de sterke Rodri. De Belgen hebben met deze kwartfinale hun doelstelling bereikt, ondanks het hobbelig parcours. Niets moet, alles mag, lijkt het devies. De Rode Duivels zullen natuurlijk wel moeten verdedigen, maar de wedstrijd tegen Amerika heeft geleerd dat het ook met druk naar voren kan. En is dat dan met of zonder Kevin De Bruyne? Dat lijkt me de vraag van vandaag tijdens het aftellen naar de wedstrijd.
18: Dankjewel, Tom. Om 9:00 is het dus zover. Maar op veel plaatsen wordt nu alles al klaargemaakt om de wedstrijd op groot scherm te volgen. In heel wat steden staan ze maar ook op muziekfestivals zoals Cactus, Beleuvenissen en Rock Zottegem. Ook in Blankenbergen bij de Radio 2-studio aan de Pier. En nu al warme supporters zich daarop. Peter de Kroebele proefde daar de sfeer al.
9: Straks kijken mogelijk 2 miljoen voetbalfans naar de match. Zeker ook hier aan zee en de fans sparen hun energie om dan uit te barsten.
12: We gaan zeker supporteren met de vlaggen erbij en roepen en commentaar geven.
9: Hier heerst een mix van geloof, hoop en angst.
22: Het zal een heel moeilijke match worden, hè? Maar ik denk België gaat doorgaan naar strafschoppen.
23: Ik ben bang.
22: Waarom?
23: Dat we verliezen. Ik
24: denk dat ze eigenlijk even sterk zijn, want België... Doe zijn best nu.
25: België gaat winnen natuurlijk, toch? Ja, tuurlijk. Spanje is niet zo sterk. Dat moet wel lukken.
9: Nog even opwarmen en straks om 9:00 zal het ook hier in Blankenbergen ontploffen. En wie wint?
26: België wint, hè.
27: Ik denk dat ze wel gaan winnen. Het is een goede keep.
28: Ik denk dat België gaat winnen. Ik denk dat het moeilijk gaat worden, maar de laatste minuten gaat goed gaan.
18: Iets minder dan de helft van de Vlamingen zal vanaf volgend jaar meer betalen voor het gebruik van de Vlaamse hoofdwegen door de invoering van het wegenvignet. Dat zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz. Lonne van Erp volgde de persconferentie en de uitleg over dat vignet.
29: De hele wereld rijdt op onze wegen. Wij zouden ook graag hebben dat de hele wereld ook mee betaalt voor de investeringen en het onderhoud van die wegen.
18: Enter het wegenvignet. Dat wordt vanaf 1 mei volgend jaar verplicht op ongeveer 10% van de Vlaamse wegen.
29: Maar als je eerlijk bent, dat gaat over de belangrijkste verkeersassen. Dan spreek je over de autosnelwegen en over de gewestwegen.
18: Alle autosnelwegen en gewestwegen zelfs. En hoeveel je dat per jaar gaat kosten, dat hangt af van hoe vervuilend je auto is.
29: Voor de meest gebruikelijke wagen zal dat €100 zijn. Voor de emissievrije wagens, dus elektrische, zal dat €90 zijn. En dan voor een heel beperkte groep die echt vervuilend zijn, zal dat €125 zijn.
18: Ter compensatie wordt de jaarlijkse verkeersbelasting wel hervormd. En daardoor zal ongeveer de helft van de Vlamingen in totaal minder betalen of evenveel als nu. Maar dat geldt niet voor iedereen.
29: En dan heb je een groep van mensen, dat zal iets minder zijn dan de helft, die iets meer zullen betalen. Maar dat plafonneren we wel. Dus het verlies zal maximaal per jaar €100 zijn.
18: De federale regering gaat een begrotingsinspanning doen van €10 miljard. Premier Bart De Wever had die ambitie al eerder naar voren geschoven, maar nu zijn alle regeringspartijen het erover eens. De discussie over welke besparingen of nieuwe belastingen voor die 10 miljard moeten zorgen, die volgt in september. De Wever wil daarover eind september in beraad gaan met de vicepremiers. De echte deadline ligt midden oktober, wanneer de premier zijn State of the Union houdt in het parlement. Er zijn nog altijd geen slachtoffers geïdentificeerd van de dodelijke bosbrand in het zuiden van Spanje. Bij die brand vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. Er wordt nu nog gezocht naar 23 vermisten. Mieke Strings, is er intussen al meer nieuws?
30: Nee, er zijn al verschillende autopsieën uitgevoerd, maar de identificatie van die slachtoffers verloopt heel moeilijk omdat ze helemaal verkoold zijn. Maar de minister-president van Andalusië zegt wel dat alles erop wijst dat het vooral buitenlanders zijn, Britten en Belgen, zegt hij.
31: Pero todo parece indicar que una mayoría son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, Belga.
30: Maar Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt voorlopig alleen dat er Belgen vermist zijn. En hoeveel, dat weten we niet.
18: Het gaat om een van de dodelijkste branden ooit in Spanje. Weten we hoe dat komt?
30: Ja, deels omdat het vuur zich heel snel verspreid heeft door de strakke wind. Maar wat ook meegespeeld heeft, is dat mensen niet altijd de bevelen correct hebben opgevolgd. Ofwel evacueren of net binnenblijven dus. Dat zegt ook de Andalusische minister-president. Mensen zijn dus waarschijnlijk in paniek geraakt en toch van huis vertrokken. En dat bleek voor velen een dodelijke keuze.
18: Dankjewel, Mieke. Vannacht licht bewolkt met minimaal tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan tot 32 graden in het centrum. Blijft ook warm en zonnig de dagen erna tot 34 graden. Vanaf dinsdag meer kans op een onweersbui. Aan zee blijft het frisser. De eerste Belgische ritzege in de Tour is een feit. Tim Merlier won de massasprint in Bordeaux. Dat was onze opener. En alles hierover is ook te lezen op sportza.be.
16: Dankjewel, Iris. Ondertussen 6 minuten over 6 geworden op deze vrijdagavond. En het valt voor een vrijdag goed mee op de weg. 120 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 komt er een kwartier bij tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de E313 20 minuten tussen Geel-West en Herentals-Oost. De weg is daar wel vrijgemaakt. Naar Hasselt op de E313 tussen Randst en Herentals ook 30 minuten file golven. Op de buitenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Grimbergen en Grootbijgaarden. Op de A10 van Jabeke naar Zee 20 minuten tussen Zandvoorde en Oostende door een ongeval op de ring van Oostende. Die is afgesloten richting Bredene aan de rotonde van de Sloepenstraat. En op andere plaatsen wat kleine vertragingen.
0: Radio 2 aan Zee.
16: Karen Meijne. Goedenavond.

0: Every Breath You Take van The Police. Ik hoop dat hij The Police niet is tegengekomen op weg naar hier. Tom Dice, goedenavond.
1: Hey, hallo.
0: Geen last gehad met The Police?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Vandaag niet.
1: Nee, nooit eigenlijk.
0: Nooit. Nee. Tom, welkom hier aan zee.
1: Ja, dank u.
0: Maar je was vorige week al aan zee, dacht ik toch, hè?
1: Wacht, nu moet je me even helpen. Vorige week, er is zoveel gebeurd.
0: Oostende, heb jij in Oostende gezeten? Kan dat?
1: Ja, het iets langer dan een week geleden. Ja, klopt. Ja, okay. Met Katoe. Ja.
0: Fijn, met de family een beetje aan zee.
1: Het was nodig, ja. Het heeft goed gedaan.
0: Ja. Ja, dat zal wel. Zeg, Tom, jij bent eigenlijk ook zo'n klein beetje een soort van muzikale rode duivel. Mag ik dat zeggen?
1: Als in Strijder voor het Land? Of,
0: Strijder voor het Land, ja. En daar gaan we het zo meteen over hebben.

0: Lucy samen met Bryan Adams en When You're Gone. Beetje jouw muziek, Bryan Adams?
1: Zeker, maar deze song zeker. Ja,
0: ja tof hè, tof duetje. Ja. Zeg, Tom, ja, ik zei net, jij bent eigenlijk een beetje de rode duivel van de muziek. Want jij weet hoe dat is om je land in een wedstrijd te vertegenwoordigen.
1: Ja, dat klopt wel. Ja,
0: dus, dat
1: klopt,
0: is veel druk op de schouders, hè?
1: Ja, iets minder sportief wel, maar de druk is misschien wel vergelijkbaar op dat punt. Ja.
0: Is bij jou de koning ook langsgekomen?
1: Nee, ik ben nog aan het wachten eigenlijk.
0: Want die is gaan eten met die duivels, hè?
1: Ja, ik vind het wel jammer, want je wordt niet elk jaar zesde of zo.
0: Ja, voilà.
1: Hij mag mij nog altijd bellen.
0: Ja, op dit moment sta je nog altijd hoger, hè, dan de duivels.
1: Ja, zwaar. Ja, zo, ja, voilà. Eigenlijk wel. Ja.
0: Dus, ik wou meneer Philippe zeggen, koning, als u toevallig met Tom wil gaan eten, het kan allemaal. Zeg, Tom, wordt het een drukke zomer voor jou?
1: Ja, maar niet alleen met mijn eigen muziek, maar in combinatie met... ik doe ook het management van Line de Douw. Ja. Zij is net genomineerd voor Zomerhit.
0: Voor Plankgas, hè?
1: Ja, voilà. Dus ook daar reis ik mee rond en landen we ook af en toe wel eens hier aan zee. Ja.
0: Hoe is dat om nu zo de achterkant van alles te zien? Ik heb het niet over de achterkant van Line, maar je snapt wat ik bedoel. De achterkant van de muziekbusiness.
1: Ja, klopt. Ik vind het heel interessant tegelijk, want management is wel een heel andere functie of zo. Maar ik vind dat iedereen mij met open armen ontvangt. En in mijn geval is het misschien een voordeel dat iedereen mij net op de muzikale manier eerst heeft leren kennen. Maar in het begin moest ik wel wat zoeken hoe streng ik moet zijn. Want ik ben natuurlijk ook nog altijd artiest.
0: Ja, want de manager, dat is meestal zo, dat zijn degenen die soms wel eens een beetje moeilijk kunnen doen tegen de mensen van de radio of de televisie, omdat het ze komen op voor hun artiest. En nu moet jij dat zelf een beetje doen.
1: Ja, voilà. En ik sta nu niet echt direct bekend om moeilijk te doen.
0: Nee, helemaal niet.
1: Maar net daarom werkt het zo goed. Omdat als ik dan een opmerking geef, gewoon op mijn manier, dan nemen ze het wel ter harte of zo. En ik ga nooit echt een hele strenge, arrogante manager zijn. Dat is niet mijn stijl.
0: Dat zit niet in jou.
1: Nee.
0: Dat gaat er ook nooit in zitten.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Hoe is het met gezin? Ben je de strenge papa?
1: Nee.
0: Ook niet.
1: Ook niet. Alhoewel, ik ben niet streng, maar wel zo correct of zo. Ja. Ik moet me soms inhouden om haar al niet te corrigeren qua taal of zo. Maar ze is nog super jong, dus dan denk ik van wie te zeggen, het maar nog even zo.
0: Zingt ze al veel?
1: Dat wel, ja.
0: Tof.
1: Ze heeft al 2 hits opgenomen in de studio eigenlijk. Dat is wel heel leuk. En soms komt ze dan, mag ik nog eens piano spelen in de studio? Dus dat vindt ze wel interessant.
0: Leuk, en ook in oktober komt er nog eentje bij.
1: Ja.
0: Goh, jullie worden de familie van Trap van Eeklo.
1: Het wordt lekker druk.

0: David van Dijk en ik kan het niet geloven.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Veire en de Zandloper. Met Camille.
3: Waarom is hij de man van uw leven?
4: Waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
5: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
4: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan. Waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
5: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
4: Dus alle huilscènes...

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Radio 2 in Antwerpen, live.
4: Zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Ze zijn terug.
7: In de tekstje nog.
8: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
6: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
9: Kom, pak het beter kind dan ik. Hè.
6: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Radio 2.

0: Radio 2. Het waren ook van die heel muzikale kinderen, hè? De poppies.
1: Leuk. Alleen maar leuk.
0: Zeg Tom, straks om 7:30 dan sta je hier op ons podium. Wat zit er allemaal in je set?
1: Wat sowieso niet mag ontbreken, vind ik, is Me and My Guitar.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ook omdat ik toen er nog Neven Awards bestonden van de zomerhit, ja? Heb ik er daar toen 2 mee gewonnen. Dus dat ga ik zeker spelen. En dan mijn nieuwe single, Dance So Long Goodbye. En nog 2 andere, Utopia en Lucy.
0: Oké, die nieuwe single, dat gaat zo over een relatie die ten einde loopt. Zo.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Klopt, het is wel echt gebeurd, maar het gaat vooral duidelijkheid niet over Cato. Ja. Maar het is meer een vriendschap geweest, die, wat ook een lange relatie kan zijn en ook zo kan voelen als een heartbreak, die, waarvan je toch je
0: grenzen trekt. Op een gegeven moment een streep moet trekken.
1: Ja, voilà.

0: En toen ik daarover vertelde hoeveel reactie dat daar niet kwam, want dat is zo herkenbaar in het leven. En had ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. Maar vaak wordt daar niet over gepraat. Nee. Zeker zo vriendschappen niet of zo. En het is toch blijkbaar heel herkenbaar bij veel mensen.
1: Ik zou daar een uur over kunnen praten met jou, maar we gaan dat niet doen op de radio. Maar dan heb jij de oplossing. Jij maakt daar een nummer over van 3 minuten. Hè? Voilà.
0: Ja, voilà. En het is ook tegelijk mijn manier om dat te verwerken, maar ook tegelijk om de boodschap te brengen van je hoeft ook niet, je mocht ook echt je grenzen stellen.
1: Ja, je
0: stellen.
1: Moet niet een people pleaser constant zijn.
0: Nee, voilà. Het ligt niet altijd aan jezelf.
1: Voilà. Het ligt niet aan ons, Tom.
0: Nee. Voilà, ik ben blij dat je het zegt.
1: Ik wens jou veel plezier straks op het podium. Ga maar soundchecken, ga je maar klaarmaken. Yes. Lieve mensen in de buurt van Blankenbergen, kom gerust af, want vanaf 7:30 dan staat hij hier boven op ons dak. De enige echte Tom Dice, de rode duivel van de Belgische muziek. Tom, dankjewel. Hè.

0: Deze gaat hij dus ook zingen straks op ons podium. De nieuwste single hoorde je van Tom Dice. Dan So Long Goodbye. Ondertussen is het 6:30, 92 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Hasselt op de E313 tussen Massenhoven en Herentals ook 15 minuten filegolven. En door een ongeval is de ring van Oostende afgesloten aan de rotonde van de Sloepenstraat. En voor de rest wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Margrietje en lekker blijven hangen. Ondertussen zijn de namen bekend van de artiesten die zullen optreden in de eerste en tweede uitzendingen van VRT Zomerhit. Die opnamedag, die eerste zal zijn op dinsdag 28 juli, wordt dan uitgezonden op 1 augustus. Onder andere met Judith, die zal meekomen doen. K3 en de zomer van Oya Lele, een van de genomineerden natuurlijk. Mitty Jo zal er ook bij zijn. Milk Inc. ook. Stan van Samang. En alsof dat nog niet genoeg is, zal je ook kunnen meezingen met onder andere Birte, Sandra Kim, Camille, maar ook Céline Hermans. Ze komen allemaal langs. Meer info over alles vind je natuurlijk op VRT Max.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Wablicitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
0: Radio 2. Radio 2.

0: al dat gevloek, zeg. Jong, jong, jong. Matthias Rijmen, verdammt dich, lief dich. Ik heb heel veel bijgeleerd over Sint-Lieveshoutum deze week. De plek in Oost-Vlaanderen waar het eerste Radio 2-mysterie van deze zomer zich afspeelt. Daar ligt, weten we nu, ergens in een anoniem graf een koningin van de Roma begraven, van de rondtrekkende mensen. Een zekere Marie Polak, die daar dus in 1931 tragisch om het leven kwam.
1: Een zigeuner, koningin, stamhoofd, hoe dan ook, was hier eigenlijk op de markt aan het ronddwalen bij de jarenmarkt en wordt blijkbaar aangereden door een tram, dacht ik. En ja, die sterft daar ter plaatse. En blijkbaar moet dan eigenlijk, waar de koningin is gestorven, moet zij begraven worden. En van heinde en ver komen mensen naar hier.
0: Het was geen tram die haar aanreed, maar één van de eerste auto's op de Houtegemse wegen. De chauffeur die pleegde trouwens vluchtmisdrijf. En daar zijn nog tastbare bewijzen van. Jocelyn die heeft in huis nog een ladder hangen waarop de Roma hun koningin na het ongeval weggedragen hebben.
2: Die moest op een weiland gelegd worden, maar die mocht niet zomaar opgepakt worden. En men heeft die ladder van mijn grootvader gebruikt om haar op te leggen en naar die weide te dragen. Daar is ze opgebaard in open lucht. Er was een kampvuur. Er stond ook een hele grote schaal. Daar werd geld in gestrooid. Dag en nacht werd het bewaakt. Het
0: de Roma, ja, die kwamen daar op die wei massaal afscheid nemen van hun koningin. Maar op de dag van de begrafenis was het pas echt over de kop lopen in Sint-Lieveshoutum.
3: De kerk zat inderdaad wel bomvol. En zelfs buiten zaten ze tot in de dakgoed van de nabijgelegen pastorij. Binnen zaten ze in de preekstoel, op de biechtstoelen. Overal zaten mensen te jammeren en te klagen. Het was een weeklaag tot en met.
0: En ook bij het graf strooiden de mensen volop met muntstukken. Die verdwenen allemaal samen met de koningin de grond in. Dus daar zit misschien wel een kleine schat begraven. Alleen waar? Want niemand lijkt te weten waar dat graf gebleven is. Tot nu. Want dankzij een oud kerkhofplan van Geert van de Heemkundige Kring heeft onze mysteriejager Wouter dat graf kunnen lokaliseren.
1: Dit is dus exact de plaats waar onze koningin ligt begraven.
4: Maar dit is trottoir. Dit is niet het kerkhof.
1: Ja, maar de muur die is een beetje terugverplaatst om de straat te kunnen verbreden. En vandaar dat ze nu eigenlijk buiten het eigenlijke zichtbaar kerkhof ligt. Het graf is nooit geruimd, nooit ontknekeld. Het was gekochte grond. Dus we weten 100% zeker, hier exact deze plek. We lopen nu eigenlijk over het graf van een koningin.
0: Maar hoe zot is dat? De inwoners van Houtum die lopen dus elke dag, misschien niets vermoedend, over het graf van die koningin. Enfin, als je dat hele verhaal wil horen, ga dan zeker een keertje naar VRT Max, naar de Mysteries van Vlaanderen. En doe dat ook volgende week, want dan kom je meer te weten over de Berlijnse bollen. De Boule de Berlijn. Waar komen die precies vandaan hier aan onze kust?
5: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Het is ook een van die genomineerden voor VRT Zomerhit natuurlijk. Deze tranen van goud van Zoe Levi en Aaron Blommaert. Op wie je moet stemmen? Ja, dat ga ik jou niet vertellen. Dat mag je allemaal zelf bepalen natuurlijk via VRT Max. En als je ook op de socials van Radio 2 terechtkomt, dan zag je ook wel dat Yannick Bovie hier vandaag op ons podium stond. En dat is eigenlijk best wel leuk, want Yannick die brengt toch zo'n beetje crooner muziek. Daar hangt ook altijd een soort kerstvibe rond hem, want hij is natuurlijk de presentator, een van de presentatoren van The Rat Pack. Hij staat ook op het podium met die grote big band binnenkort in november in de Koningin Elisabethzaal. En dan bij zo'n temperaturen en die stem van Yannick Bovie. Ik vind dat heerlijk. Ik vond dat ook heel verkoelend allemaal. Straks om 7:30, dan staat Tom Dice hier op het podium. En jij bent nog altijd meer dan welkom. Kom lekker meezingen met Me and My Guitar, maar ook met zijn nieuwste single bijvoorbeeld. En blijf dan meteen ook plakken om samen met ons naar het voetbal te kijken. En dat kan allemaal vandaag. Radio 2. She's crazy like a fool.

Eminem en Daddy Cool. Nu gaat thuis de radio een beetje luider. Ah ja, want de kleinste is helemaal gek van dit liedje, hè? Bart Kael en Zotverlie.

Pascal en Zot Verliefd. Hij doet het elk jaar opnieuw, hè. Genomineerd zijn voor VRT Zomerhit Wat is jouw geheim? De Zanzibar en nu Zot Verliefd. Misschien is het een van jouw favorieten. Dan kan je er dus op stemmen via, via Radio 2 op VRT Max. Of gewoon als je VRT Max overdoet, dan zie je dat ook allemaal staan. Stem op Zomerhit. Heel veel genomineerden en jij bepaalt gewoon weg mee wie de winnaar wordt. Als je in de buurt bent van onze studio, kom gerust langs. Want er staat hier vanavond toch nog wel wat gebeuren. Tom Dice die komt optreden om 19:30. Dan staat hij hier op ons podium. En straks, na 8:00 natuurlijk, dan warmen we op voor die wedstrijd van de Rode Duivels. Want hier, ook in Blankenbergen aan de pier, kan je op het grootscherm samen met ons de wedstrijd beleven. Kijken wij in onze kristallen bal en wat zien wij dan? Nee, ik ga me niet mee wagen aan een pronostiek. Ik hoop gewoonweg dat het een mooie wedstrijd wordt. Niet te veel gele en rode kaarten, dat niet. En af en toe een doelpunt. Voor de Belgen liefst, hè. Ah ja.

0: nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Straks na 7 uur, Tom Dice op ons podium hier in Blankenbergen. En jij bent meer dan welkom natuurlijk. Met veel plezier zelfs. Elke dag, telk voor twee. VRT
2: Radio 2. 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekkenbacterie. Dat meldt het laatste nieuws en het departement Zorg bevestigt het. Er wordt nu onderzocht wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij. Er wordt ook bekeken met wie de kinderen contact hebben gehad. Vanaf 2028 stijgt de gasfactuur en wordt elektriciteit goedkoper. De Vlaamse regering schuift met heffingen om zo fossiele brandstoffen als gas en stookolie zwaarder te belasten. Maar wil dat ook meteen opvangen via de elektriciteitsfactuur. De precieze impact hangt erg af van welke en hoeveel energie je gebruikt. Volgens een berekening van de minister van Energie, Melissa de Prateren, voor een gezin met een standaardverbruik zal de elektriciteitsfactuur jaarlijks met €80 zakken en stijgt die voor gas met hetzelfde bedrag.
3: Voor een standaard gezin, wat bedoel ik daarmee? Mensen die elektriciteit verbruiken, zoals iedereen, maar die tegelijk ook verwarmen op gas, ja, die zullen eigenlijk weinig impact merken. Voor hen zal dat ongeveer kief-kief uitdraaien. Verbruik je minder omdat je bijvoorbeeld in een rijwoning woont, omdat je bijvoorbeeld op een appartement woont, omdat je bijvoorbeeld op elektriciteit verwarmt, ja, dan zal je net een winst op je factuur zien, dan zal die factuur ook echt lager zijn.
2: Voor 30% van de gezinnen stijgt de totale energiekost wel. De minister hoopt dat dat die mensen stimuleert om hun woning energiezuiniger te maken. In het zuiden van Spanje is de dodelijke brand nog altijd niet onder controle. De wind is weer aangewakkerd. 12 mensen zijn omgekomen. De meerderheid zouden buitenlanders zijn en mogelijk zijn daar ook Belgen bij, zegt de minister-president van de regio Andalusië. Op de plekken waar het vuur al gedoofd is, wordt nu gezocht naar nog 23 mensen die vermist zijn. Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt dat er ook Belgen vermist zijn. Hoeveel, dat wordt niet gezegd. En Tim Merlier heeft voor de eerste Belgische ritzege in deze ronde van Frankrijk gezorgd. Merlier won de 7e rit in Bordeaux in een massasprint. Een verslag van Christophe van de Goor.
4: Een nagenoeg biljartvlakke rit naar Bordeaux en dus de kroniek van een aangekondigde massasprint. Langs de oever van de Garonne werd Jasper Philipsen goed gegangmaakt door Mathieu van der Poel, maar Philipsen bleek niet over zijn snelste benen te beschikken. Tim Merlier was overduidelijk de rapste en won voor de Noor weer een Skjold, Girmay, Kanter en Philipsen. Dit is al de 4e ritoverwinning in de tourcarrière van Tim Merlier, die tot nu toe in iedere ronde die hij reed minstens 1 keer kon winnen.
2: En voor Tim Merlier is het een heel emotionele overwinning.
5: Heel deugdende overwinning, zeker ook de man die mij, mijn broer, eigenlijk altijd gevoerd heeft naar de koers van ons 12 jaar. Ligt op sterven en het is eentje voor hem. Ik hoop dat hij het nog gezien heeft.
2: Blijft licht bewolkt vannacht met minima tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden in het centrum. En het blijft ook warm en zonnig de dagen daarna. Dan halen we tot 34 graden. Vanaf dinsdag is er meer kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel Iris. En het lijkt echt wel dat iedereen graag op tijd naar huis wil. Want er is maar één probleem. Door een ongeval is de R31, de ring van Oostende, afgesloten. Aan de rotonde van de Sloepenstraat. Voor de rest wat kleine vertragingen.

Virgo Shocking en A Good Heart. Wordt ons hart op de proef gesteld straks bij die wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje? We zullen het zien natuurlijk, hè. Straks nog Tom Dijs op ons podium. Anne van Kakenbergen, die zijn onderweg. Maar die zeggen, ja, een beetje file. En we willen dat optreden van Tom Dijs absoluut niet missen. Je kan het allemaal bekijken, ook via VRT Max. Hè. Kan je het live mee volgen, Anne? Ik geef het maar even mee, mocht je niet op tijd zijn. VRT Radio 2. We komen al helemaal in de voetbalstemming. Dat kennen ze wel hier, hè. De jongen in zijn Thibaut.

0: Het is het WK-lied natuurlijk van Shakira, Dai Dai. Tom Dai is nog altijd bij ons, want die gaat zo meteen optreden. Ben jij een beetje een voetballiefhebber, Tom?
1: Absoluut, ja.
0: Heb je zelf ooit gevoetbald?
1: Ja, ook. Ja, tot mijn 18 eigenlijk. Net voor ik naar Eurosong ging, heb ik...
0: En waar stond je op het veld?
1: Ik ben begonnen in de spits en ben geëindigd linksachter.
0: Ja. Maar dat zijn de belangrijke, die linksachter.
1: Ik was wel echt veel beter als linksachter.
0: Is dat dan zo'n beetje de Toby Alderweireld van
1: Een beetje de Maxime de Kuiper. Wat Maxime de Kuiper nu doet, dat deed ik, maar dan veel minder goed.
0: Ja, je moet jezelf niet zo onderschatten, Tom.
1: Nee, maar het is, laat ons zeggen dat het goed is dat ik voor muziek heb gekozen.
0: Ah, voilà. Zeg Tom, ik heb hier een hele pot met van die muntjes, zoals op de kermis. En ik heb hier ook een ballenbak met allemaal leuke bolletjes in. Jij mag daar een bal uithalen. Het is een beetje zoals het de lottotrekking is. Maar er zitten geen miljoenen in. Want dit blijft natuurlijk de Vlaamse media. Er zit wel een zomervraag in.
1: Alright, even zien.
0: En benieuwd wat erop staat. Keeper ben je nooit geweest, hè?
2: Ook.
0: Lees de vraag maar voor, Tom.
1: Toepasselijk. Wat is je meest nutteloze talent? Mijn nutteloze... Ik kan vinger knippen, maar ik kan ook dit met mijn hand, zo.
0: Oh. Oké.
1: Mijn broer kon die vinger knippen en om dat te maskeren deed hij zo en dan heeft hij dat mij geleerd. Dus dat is heel snel.
0: Dus in plaats van eigenlijk met je duim en je middelvinger over elkaar te gaan, kan Tom met zijn hand knipperen.
1: Ja, uw hand zo snel mogelijk dichtklappen en dan heb je dat. Voilà.
0: Oké. Okay. Het lijkt alsof je een soort imaginaire castagnette vast hebt.
1: Ja, of dat er iets mis is met mij ook.
0: Zo'n castagnette, Spanje, dat gaan we niet doen vanavond.
1: Nee, voilà. Nutteloos dus, hè.
0: Voilà,
1: nutteloos.
0: Er wordt straks niet nutteloos geknipt op ons podium. Ik wens jou veel plezier zometeen. Je mag zometeen naar boven gaan.
1: Top.
0: De gitaar is gestemd.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, en wij ook.
3: Radio 2 aan Zee. Karen Meijner.

0: Cici Pennison en finally. En ook Manuel, die op dit moment in Noorwegen zit, die is helemaal klaar voor de wedstrijd van de Rode Duivels. Veel plezier daar, Manuel.
1: Morgen op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 aan je 7 zonder
3: luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
1: Radio BNE Vlaamse 40.
3: Morgen namiddag om 3 uur.
4: Mooi, leven is mooi.
1: Op Radio BNE.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Eerst naar het kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: In Libelle naar...
11: De vijf beste looks van nu.
10: In Feeling of naar...
11: De hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Radio 2.
3: Radio 2.

is nu toch echt eens tijdloze muziek, hè? Steppenwolf en Born to be Wild. Vanavond dus die match van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen Spanje. Heel veel mensen die samen gaan kijken met vrienden of zo. Thuis in de tuin, misschien heb je vlaggetjes opgehangen, ik zeg maar wat. Of heb je met zo van die sticks, tegenwoordig hier backstage loopt iedereen daarmee rond. Zo van die sticks op het gezicht met zo'n zwarte, gele, rode kleur. Misschien zit jij op dit moment samen bij vrienden. Stuur gerust een foto door via onze app of via het Radio 2 kanaal op VRT Max. Altijd tof om te zien hoe jullie er op dit moment bij zitten. En als je dan toch op je smartphone zit of op je computer en je zit op VRT Max, blijf daar dan hangen, want zometeen kan je dan meekijken naar het optreden van Tom Dice.

0: Ik ben zo blij met dit liedje. Want er zit een saxofoon in. En dat met zo'n ondergaande zon. Perfecte combinatie. Dankjewel, Gunther. We kijken naar de weg. Het is bijna 7:30 door een ongeval op de R31. Dat is de ring van Oostende. Daardoor is die weg afgesloten aan de rotonde van de Sloepenstraat. En in Mechelen is de Battelbrug ook defect.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Schakel zeker over naar VRT Max en kijk mee naar het optreden van Tom Dice, want die gaat zometeen ons podium op voor een

0: geworden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: genomineerd voor zomerhitte, Meteor en zijn nooduitgang. Ondertussen is de selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd vanavond van onze Rode Duivels. In het doel natuurlijk Courtois. Wie mogen we nog als basisspeler op het plein zien? Castagne, Ngoy, Mechelen, De Kuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Trossard, Doku en De Ketelaere. En daarmee moeten we het in het begin gaan doen om de Spanjaarden in de paella-pan te hakken.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
8: Serieus?
7: Ja, ja, en het is weer nee.
9: Nee tegen BTW?
7: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
8: Nee, nee.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
10: Gelijk wij.
7: Wat gaan we doen?
10: We gaan, hè.
7: En wat mogen we niet vergeten?
9: Ons kortingkaart van 5%.
8: Voilà.
11: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Elke dag telt voor 2.
13: Radio 2. Ondertussen staat Tom Dice op ons podium. Heel veel mensen die aan het genieten zijn. Van zijn mooie, warme stem en zijn gitaarspel. We gaan eens een klein stukje meeluisteren.

Vrijdag gesproken. Ja, het is het ene bruggetje na het andere hier. VRT Radio 2. Laat ons ook hopen dat het dat niet wordt straks. Goldband en hun noodgeval. Ben je in de buurt van de pier van Blankenbergen? Kom dan gerust samen met ons naar het voetbal kijken. Vanaf 7:15 zie je hier ook de uitzending van Sportza. En dan zingen we met z'n allen om 9:00 samen het Belgisch volkslied, toch? Dat moet ik nog wel even oefenen.

Band en hun noodgeval. Veel plezier straks met het voetbal. Ben je in de buurt? Kom gerust af hier naar de Pier in Blankenbergen. En laat ons hopen dat het een hele fijne wedstrijd wordt. Toch?

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2 Zomerhit Mix.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vlaams minister-president Matthias Diependaele van N-VA wil dat de Vlaamse regering volledig verantwoordelijk wordt voor de belastingen van de Vlamingen. Dat heeft hij gezegd op de Gulden Sporenviering in Kortrijk aan de vooravond van de Vlaamse feestdag 11 juli. De Vlaamse beweging pleit dan traditioneel voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen. De Vlaamse regering bepaalt nu voor een groot stuk hoe de belastinginkomsten worden uitgegeven, maar het innen gebeurt op het federale niveau en dat moet veranderen, vindt Diependaele.
5: Vlaanderen int de belastingen en financiert daarmee de eigen bevoegdheden en gemeenschapsdiensten. Aan de federale overheid dragen we vervolgens een bedrag over voor exclusief federale bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld defensie. En dat betekent dat we daarmee een eeuwenoude politieke wet herstellen. Politici die verantwoordelijk zijn voor de uitgaven, moeten dat ook zijn voor de inkomsten. Dat, beste vrienden, is exact de volgende stap die Vlaanderen ook moet kunnen zetten. Echte fiscale autonomie.
4: Maar daarvoor is een nieuwe staatshervorming nodig en die lijkt voorlopig niet aan de orde. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij waar zij geweest zijn, vertelt Joris Mones.
6: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
4: Om 9 uur beginnen de Rode Duivels op het WK voetbal aan de kwartfinale tegen Spanje. Tom Boudewijl in Los Angeles. Met welke elf beginnen ze aan de wedstrijd?
7: Niet met dezelfde elf als tegen de Verenigde Staten. Er zijn 2 wijzigingen. Kevin De Bruyne en Jeremy Doku komen opnieuw in het basiselftal. In de plaats is dat dan van Onana. Ook geen Hans van Aken trouwens. En ook geen Luke Bacchio. Voor het overige zijn het dezelfde elf met Courtois in doel. Castagne, Ngoy, Mechelen, De Kuyper als defensie. En dan Raskin, Tielemans, Kevin De Bruyne op het middenveld. En Trossard, Doku de flanken. En Charles de Ketelaar na zijn 2 doelpunten blijft in de punt van de aanval voor deze, ja, misschien wel historische wedstrijd. Voor de 3e keer dat de Belgen kunnen doorstoten naar de halve finale. En bij de tegenstander is er slechts 1 wissel. Pedri zit op de bank en Fabian Ruiz start in het basiselftal.
4: Dankjewel, Tom. Charles de Ketelaar start dus na zijn 2 goals tegen de VS weer in de basis. Hij heeft er veel vertrouwen in, dat vertelde hij zo net.
8: Ik denk dat de honger bij ons heel groot is en dat we heel veel vertrouwen hebben gekregen wel na die 2 matchen. Dus we geloven er enorm in. En, het is niet dat omdat we hier al zijn dat we nu moeten minder hard spelen of opgelucht zijn. Maar we zijn heel hongerig om deze match te winnen.
4: En de wedstrijd zal straks extra spannend worden in Welle in Limburg. Daar wonen de Belgische Jo en zijn Spaanse vrouw Sarah.
9: Ja, normaal gezien supporter ik ook voor de Belgen, maar ja, nu dat Spanje Belgen is, ja, dan ga ik toch voor de Spanjaarden supporteren. Dus toch een beetje de roots weer, hè.
10: Ik vind dat de Spaanse supporters heviger zijn. Dus wij hopen straks die de mond te snoeren.
9: Ja, dat klopt wel. Tijdens de match is mijn man nog wel redelijk doof aan de ene kant, omdat ik te veel roep.
4: En op het tennistoernooi van Wimbledon heeft nummer 1 van de wereld Jannik Sinner zich geplaatst voor de finale. De Italiaan klopte de Servier Novak Djokovic in 3 sets, 3-6-4. In die finale wacht de Duitser Alexander Zverev. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: maar toch vind je ons niet?
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
1: 2, relax. Ik ben blij dat je hier bent.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2. Zo.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels zometeen aan hun kwartfinale tegen Spanje. We luisteren even mee met Peter van den Bent.
1: Van de nationale ploeg aan de eindronde van een WK 15 keer. En dus nog maar de vierde keer dat België in de kwartfinale staat. Dat betekent dat het een uniek moment is. Dat er zo gaat aankomen. Zeker ook voor de luisteraars van Radio 2. Net op dit moment wordt er afgetrapt in Los Angeles in die kwartfinale tussen Spanje en België. Met slecht nieuws natuurlijk, want tijdens de opwarming is de captain van de Belgen, Yuri Tielemans, nog uitgevallen. Hij is in de basisopstelling vervangen door Hans van Aken. En er was al een wijziging doorgevoerd met Jeremy Doku, die uiteindelijk moest in het elftal gezet worden, of in het elftal is gezet. En Luke Bacchio die naar de kant is moeten gaan voor hem in vergelijking met de wedstrijd van vorige week. Spanje dus, de Europese kampioen tegen België. We zijn er pas aan begonnen en al een eerste keer goede diepgang bij de Belgen. Maar kansen nog niet natuurlijk. Eerste halve minuut 0-0 nog. Spanje tegen België.
0: Ja, die wedstrijd is zometeen te volgen op Radio 1 en VRT1. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil dat de Vlaamse regering volledig verantwoordelijk wordt voor de belastingen van de Vlamingen. Dat heeft hij gezegd op de Gouden Sporenviering in Kortrijk aan de vooravond van de Vlaamse feestdag. De Vlaamse beweging pleit dan traditioneel voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen. De Vlaamse regering bepaalt nu voor een groot stuk hoe de belastinginkomsten worden uitgegeven, maar het innen gebeurt op het federale niveau en dat moet veranderen, vindt Diependalen.
2: Vlaanderen int de belastingen en financiert daarmee de eigen bevoegdheden en gemeenschapsdiensten. Aan de federale overheid dragen we vervolgens een bedrag over voor exclusief federale bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld defensie. En dat betekent dat we daarmee een eeuwenoude politieke wet herstellen. Politici die verantwoordelijk zijn voor de uitgaven, moeten dat ook zijn voor de inkomsten. Dat, beste vrienden, is exact de volgende stap die Vlaanderen ook moet kunnen zetten. Echte fiscale autonomie.
0: Vijf jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het Hus-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij waar ze geweest zijn. Dat zegt Joris Mones.
3: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Nog wat sportnieuws. Nicky Haaien is de nieuwe coach van de Engelse tweedeklasser Burnley. De Limburger was sinds eind vorig jaar aan de slag bij Racing Genk. Burnley degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. Ook Vincent Kompany was er al trainer. In het tennis heeft nummer 1 van de wereld Jannik Sinner zich geplaatst voor de finale van de Wimbledon. De Italiaan klopte de Servier Novak Djokovic in 3 sets, 3 keer 6-4. In die finale wacht de Duitser Alexander Zverev. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden aan de kust, 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio 2 Zomerhit Mix.
1: Radio 2.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrijs. Op het WK voetbal strijden de Rode Duivels tegen Spanje voor een plekje in de halve finales. Tom Boudewijl, jij volgt het voor ons in Los Angeles. Hoe staat het daar bij de rust?
1: De Belgen doen het prima. Het is 1-1 bij de rust. Een achterstand ongedaan gemaakt. Het balbezit is natuurlijk wel voor de Spanjaarden. Maar de Belgen met de Doku, met Kevin De Bruyne geven heel weinig weg. Een trap van Jamal net ernaast. Maar dan goede combinatie. En Ruiz die de rebound op het half uur kon binnenduwen. Nadat Courtois de poging van Olmo kon wegduwen. 0-1, maar de Belgen laten zich niet wegzetten. De eerste goede aanval met een voorzet van Castagne. En 4 minuten voor de rust. Charles de Ketelare met de overhoekse kopbal. En zo 1-1. En alles nog te doen voor die belangrijke plaats in de halve finale tussen België en Spanje.
0: Dankjewel, Tom. En op heel wat plekken in België zijn supporters die wedstrijd aan het volgen bij een groot scherm. Peter de Kroeble, jij bent in Blankenbergen. Hoe is de sfeer daar?
2: Wel, dat is hier heel uitgelaten. Heel luid ook. Je hoort hier achter mij nu misschien de televisieschermen spelen. Want daarover gaat het. Een groot scherm ook hier. Op de plek eigenlijk waar Radio 2 de hele zomer lang zijn zomerstudio heeft. Aan de pier in Blankenbergen met rechts van mij een rij aan appartementsgebouwen. Links van mij de zee en een hele hoop mensen getooid in rood, geel en zwart. Die meeleven, mee roepen, mee brullen. Die hier ja, mooi in een cirkeltje zitten te kijken naar dat grote scherm. Ik schat toch ja, een paar honderd mensen die hier op dat plekje aan de pier in Blankenbergen zich amuseren. Het zal een van de vele plekken zijn waar veel mensen samen zitten op dit moment. En maar hopen hè, dat België de halve finale haalt. Maar ja, het is hier sfeer, spanning en uitgelatenheid in Blankenbergen.
0: Dank je, Peter. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het Heus-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij, zegt Joris Monus.
3: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Het departement zal ook nagaan met wie de kinderen contact hebben gehad. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. In Buustwezel in de Antwerpse Kempen is wat 1,7 ton cocaïne onderschept bij een loods. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft bij de actie 7 verdachten opgepakt. De drugs kwamen het land binnen via de haven van Antwerpen en ze zaten verstopt tussen een lading bananen uit Ecuador in Zuid-Amerika. Toen de verdachten de cocaïne van de haven naar de loods wilden brengen, greep de politie in. De Spaanse regio Andalusië heeft 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de zware bosbrand in Los Gallardos en Bedar. Er zijn zeker 12 doden gevallen, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. Er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. En de brand is nog lang niet onder controle, zegt Stijn Verkruijsen in Spanje.
4: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je aan een brand van ja, meerdere dagen.
0: Het weer vanavond en vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Aan de kust 24 graden. Zondag tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Radio 2 Zomer.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
1: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK-voetbal. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Tom Boudeweel.
3: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd. Na een fout van Senne Lammens. Net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming. En ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen twee keer. Verlengingen kwamen eraan. Tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
2: Ja, en doelman Thibaut Courtois is teleurgesteld, maar zegt dat de Rode Duivels toch trots mogen zijn op een WK.
4: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. Zijn enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat zij een moeilijke match hebben gehad tegen ons, dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
2: Heel wat supporters hebben de wedstrijd gevolgd op grote schermen. Ook in Blankenberg op de Pier, daar waren honderden mensen samengekomen. En Peter de Kroebelen was erbij.
5: Vreugde bij de 1-1 van de Ketelaren natuurlijk. En dan diepe droefenis bij de tweede goal van Spanje. Het hing in de lucht, maar de zeewind waaide alle hoop weg hier. De Duivels liggen eruit en toch is er trots.
6: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
7: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
5: En nog?
8: Ja, jammer. Troevig. Ja, toch wel teleurgesteld.
9: On est très fier. Ik ben fier van mijn pays en de l'équipe belge.
5: Einde WK. De sfeer zat goed in Blankenbergen, maar het heeft niet mogen zijn. Het werd plots heel snel stil op de pier.
2: De Spaanse regio Andalusië heeft 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de zware bosbrand in Los Gallardos en Bedar. Er zijn zeker 12 doden gevallen, vooral buitenlanders. En mogelijk ook Belgen wordt nog gezocht naar 23 vermisten. En de brand is nog lang niet onder controle, zegt Stijn Verkruijsen in Spanje.
10: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je aan een brand van ja, meerdere dagen.
2: En voor het eerst in 4 jaar tijd heeft de Britse prins Harry samen met zijn gezin, koning Charles en zijn vrouw Camilla ontmoet. Harry bezocht zijn vader in Londen samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen Archie en Lilibet. Het was van 2022 geleden dat Charles zijn kleinkinderen nog had gezien. Toen waren ze in het land voor de begrafenis van Queen Elizabeth. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 deden ze afstand van hun titels. Zij wonen nu in de Verenigde Staten. Het weer nog vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Aan de kust 24 graden met in de namiddag rukwinden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers en bij de bondscoach Rudy Garcia. Hij werd tijdens de wedstrijd geconfronteerd met verschillende geblesseerde spelers.
1: Entre Yuri Tillmans qui peut pas débuter, entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas effectivement c'est pas très favorable.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenberg op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
3: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
4: Ja, jammer. Ja, toch wel teleurgesteld.
5: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
0: In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al bijna 4.120 lichamen geborgen. Er werden ook 16.740 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk blijven oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. Ruim 17.900 mensen zijn dakloos door de aardbevingen. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
6: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Beda woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van meerdere dagen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer bij Timothy Castagne.
1: Ja, ik denk dat wij kunnen beter. Dus ja, ik wil altijd op onze eigen kijken in de spiegel. En niet aan die andere ploeg, die hebben goed gedaan, maar we kunnen wel beter.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen op de pier daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad. Ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad. Ja.
4: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist. Ja.
0: Het elektriciteitsnet van Cuba is de voorbije avond opnieuw uitgevallen. Het zou opnieuw gaan om een algemene landelijke stroomstoring. De tweede al op 5 dagen tijd. De Cubanen worden regelmatig getroffen door grootschalige stroomstoringen die soms ook dagenlang duren.